0: Zo'n avond was je dansen in de Gouden Leeuw. Eddie Enting, dat was toen de baas daarvan. Dat was een verschrikkelijk aardig man, daar kon je ook ongelooflijk met lachen. En die had hier ook allemaal de vreemdste bands altijd staan. Ik noem een paar ZZ en de Maskers, maar ook Gert Timmerman in de grote zaal. En ook in het Wiener Café, want dat had hij toen ook nog bij. Het Noorder Ballroom Orkest met Jenne Meinema, Jackie Scholten, Lex Jaspers. Een heel goed orkest. Moos op bas. En Martin Vijver, de voormalige Graaf Slagwerk les op conservatorium op drums. En soms ook nog wel een andere drummer die ook heel goed was. Nou, wij lopen hier nou, we komen eigenlijk daaraan lopen. Dat hotel, de Brasserie, wat nou het Brink Hotel, dat hoorde vroeger ook bij dat pand. Daar sliep meestal ook artiesten. Ik weet nog dat Gert Timmerman, die was toen nog erg in de mode. En de Heikrekels en zo, die speelden hier ook allemaal dat soort stomme muziek. Nou, die sliep daar altijd. En Gert Timmerman, die nou fameus is bij de EO en dat soort dingen. Dat was toen een grote vrouwenverzierder. En is niet altijd zo heilig geweest als ze zelf zeggen. Dit hoorde er ook bij, dit was een feurzaal. Dit heet nou Eetcafé Brinkzicht. En een eindje verderop had je het Witte Paard. Daar ben ik nog wel eens weg met de Zuidlaardermarkt met mensen uit Grollo. En met Harm Hofsteen en Jan Bonder en Arie Reinders. En wij waren nog geen 10 minuten binnen op de stoelen, die vlogen ons wel achterna, want er werd er al hout. Dus dat was ook een fameus pand. Maar ja, wij moeten eigenlijk even, wij lopen even terug. En ze kwamen van heen en ver hè, hier, naar die Gouden Leeuw. Uit de Hoge Zaand, uit Fries, uit Assen, uit Annen. Dat was een enorme trekpleister. Nou, hier heen nog het Petit Restaurant de Gouden Leeuw. Dat was ook een stuk van die zaal. En dan hiernaast is het een discotheek geweest. En dat was Café de Paris, dat was daar boven. Moest je zo'n oude. Kijk, hier staat nog wat aangeplakt, wat er nou is. Sex on Ibiza. Kijk eens aan. Het giet de andere kaart op hier. Erotische show. Nou, daar hoeven wij niet verder te komen. De spullen is ook dicht. Hiernaast. Ik gooi zo'n trap op. Weet ik me nog te herinneren, want ik ben hier één keer geweest met Johan Derksen en dat was in een week dat er voetbald werd, cafévoetbal. En toen kwam Azing Grieven, die was toen nog keeper bij FC Groningen. Die kwam nog met de losse gulp van de trap af en piste over het hoogpolig tapijt heen. Ja, dit is dus een hotel nou.
1: Dit is toch van mij allemaal afbrand of niet?
0: Nee, de dinges is afbrand hierachter. Die hal, die Prins Bernhardhoeve. Maar het is wel zo dat een heleboel. Daar heb ik wel zo over verwonderd. Ik heb ook wel eens gedacht van soldaat door ons komen wezen. Dat een heleboel van die zaken afbrand binnen. Zoals bijvoorbeeld Boele Geerts in Assen. En Concertzaal de Jong, het voormalige Dedel Doefie aan de verlengde Herenweg in Groningen. Gasselte. De grootste glazen dansvloer van hem. Slot in Trabelknaal. Al die dingen die bent afgebrand. Ook Dommering in Winschoten, de Blauwe Zaal. Dus dat bent toch wel een plek waar wij speelden. En het kan ook niet zo weten dat wij toen te veel kosten. Dat die mensen daar hangen. Dat is de verzekering. Nou ja, je weet wel wat, hoe dat meestal, er wordt meestal zo over praat. Ja, natuurlijk.

0: Ja, ja, Zuid-Laren is natuurlijk altijd een attractief dorp geweest, want het ligt een beetje op de kruispunten, hè, van Groningenland. Dit was een fameuze plek, want ik heb hier ook nog wel dingen meemaken. Toen wou hij daar eens een keer in de bouwvakpro een feestwerk van maken, maar dat gebeurde toen nog nergens. Maar dan speelden wij hier een aantal dagen achter elkaar en ook in die bouwvak. Maar dat liep al snel op. Een enorme ruzie tussen lui uit Leek, Nietaap tegen Muntendam. Nou, dat ben natuurlijk, hij daarover praat, dat ben natuurlijk niet de plaatsen waarvan je zegt van daar komt het meest snuggere volk vandaan. En ik weet nog wel. Dat Eddie Henting, dat was de baas, die was in de velden alweer meer te kennen. En de obers die zaten ook al zo wat trilden. En de stoelen die vlokken door de zalen. En wij stonden op het toneel om onze spul te beschermen. En we hadden allemaal een soort van microfoonstander. En altijd denken van, als ze boven op het toneel donderen, dan slaan ze met die microfoonstanders in de nek. Maar ja, ze lieten ons ongemoeid. Maar ik heb niet vaak zo'n knap partij ergens binnen zien. Dat was hier dus in de Gouden Leeuw. Wat ook heel mooi was, dat het Noorderballroom vaak wat langer doorspeelde als ons. Ja, dit hoort er niet bij hoor. Nee, maar dat Noorderballroom dan langer doorspeelde als ons. En dat, Sjaki Scholder, dat was dan de zakelijk leider van het Noorderballroom. Die blies altijd een unisonootje mee. En bemoeide zich dan verder alleen maar met het vrouwenvolk aan de bar en zo. En wij zaten er altijd ketentraat met Jenne. Jenne was natuurlijk ook een goede bekende van ons. Maar zo was dat hier ten tijde van de Gouden Leeuw hier in Zuid-Laren. Eigenlijk ook een fameuze plek. Een plek waar wij eigenlijk heel, heel vaak speelden hebben. Ook in combinatie met anderen, ook met de Scorpions die hebben hier staan. En later hield hij ook allemaal andere Engelse bands hier naartoe. En de Riots, toen ook heel bekend. En de Motions, en ja, alles stond hier op een gegeven moment, weet je wel. Maar het was toen in die tijd, waren natuurlijk toporkesten. Maar ook heel veel rommel hoor, waar ik geen muziek, waar ik niks van aanvond. Maar voor ons was het natuurlijk een aanzet om veel te leren, om ja, hoe meer je speelde op het toneel, hoe beter.
1: Dat was hem voor vandaag. Het is Blues. Gesprek met Simon Vinkenoog en een bezoek aan de Gouden Leeuw in Zuid-Laren. Het is Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Paul Davidson uit Jamaica had in 1976 een grote hit met een cover van de Allman Brothers Band. Dat nummer werd overigens ook nog opgenomen door Joe Cocker, Bob Seger, Stephen Stills, Michael McDonald, UB40, Garth Brooks en Eric Church. Paul Davidson, Midnight Rider.

Paul Davidson, Midnight Rider. Peter and Gordon, dat was een duo uit Londen. En de debuutsingle werd geschreven door John Lennon en Paul McCartney. En dat had alles te maken met het feit dat Paul McCartney verkering had met Jane Asher, de zus van Peter Asher. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Nieuw-Zeeland, Ierland en Canada. En het nummer eindigde 2 in Australië. Peter and Gordon, A World Without Love.

Peter and Gordon, A World Without Love. Mike Chapman en Nicky Chinn schreven het nummer voor Suzy Quatro en dit waren de... Mike Chapman en Nicky Chinn schreven het nummer voor Suzy Quatro en dit waren de songwriters en producers.

Susie Quattro, If You Can't Give Me Love. Het was de derde single van de Australische band The Little River Band, geschreven door oprichter Graham Goble. En hij moest regelmatig vanuit Melbourne naar zijn familie in Adelaide. En dat was een hele lange rit en tijdens die rit componeerde hij dit nummer. Het nummer eindigde 14 in Nederland, 28 in Amerika, 32 in Nieuw-Zeeland, 35 in Australië en 72 in Canada. The Little River Band, It's a Long Way There.

The Little River Band, It's a Long Way There. In 1963 was het de single van Randy and the Rainbows. Het nummer eindigde 5 in Canada en 10 in Amerika. De cover van Blondie met zangeres Deborah Harry werd de nummer 1 hit in Nederland en België. Eindigde als 2 in Engeland, 3 in Ierland, 9 in Duitsland, 10 in Oostenrijk en 19 in Zweden. Blondie, de neef.

Blondie, Denise. Het nummer werd geschreven door Smokey Robinson en het was een top 20 hit in Amerika voor The Temptations. Reggae-zanger Peter Tosh nam het vervolgens op met Mick Jagger en die versie werd de nummer 1 hit in Nederland, eindigde 2 in België, 20 in Australië en 81 in Amerika. Peter Tosh, Don't Look Back.

Peter Tosh met Mick Jagger, Don't Look Back. Het is een compositie van Willie DeVille voor zijn band Mink DeVille en het komt van het album Cabretta. In Amerika deed de single helemaal niets, maar het nummer eindigde 3 in Nederland, 20 in Engeland en 25 in Nieuw-Zeeland en het werd in 2007 nog gebruikt in de film In the Land of Women, Mink DeVille, Spanish Troll.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Cold Beer and Country Music van Zac Topp is het album van deze week. En als singer-songwriter schrijft Zac Topp zijn nummers altijd zelf. En de nummers op dit album schreef hij samen met producer Carson Chamberlain. En dat is de huisproducer van de Soundstage Studios in Nashville. Zac Topp, Use Me.

Zack Top, Use Me. De Schotse zanger Scott Fitzgerald en de Nederlandse zangeres Yvonne Keeley, dat is de zus van Patricia Pai, hadden in 1977 een grote hit. Het werd de nummer 1 hit in Nederland en België, het nummer eindigde 3 in Engeland en Australië, 8 in Nieuw-Zeeland, 9 in Ierland en 25 in Duitsland. Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley, If I Had Words.

Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley, If I Had Words. De Zweedse band Blue Suede was heel succesvol met het bewerken van covers. Dit is een compositie van Mark James en het was een top 5 hit in Amerika voor BJ Thomas. Maar de cover van Blue Suede werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 2 in Canada, 4 in Australië en 7 in Nieuw-Zeeland. Blue Suede, Hooked on a Feeling. Hoe kan je?

Blue Sweat, Hooked on a Feeling. Het nummer is geschreven door Nick Lowe en het werd opgenomen door Dr. Feelgood met de nieuwe gitarist J.P. May. En dat was de opvolger van Wilco Johnson. Het werd de enige top 10 hit in Engeland voor Dr. Feelgood. Milk and Alcohol.

Dr. Feelgood, Milk and Alcohol. De Schotse zanger Gary Rafferty begon na Steeler's Wheel met een soloavontuur. Dit komt van zijn album City to City. Het is een eigen compositie over een bekende straat in Londen. En de prachtige saxofoonsolo van Raffle Ravensoft leverde maar 27 pond vergoeding op, terwijl het een wereldhit werd. Het was een nummer 1 hit in Amerika, Zuid-Afrika, Canada en Australië. Het nummer eindigde 2 in Frankrijk en Zwitserland, 3 in Duitsland, Engeland en Ierland, 4 in Oostenrijk en 9 in Nederland. Gary Rafferty, Baker Street.

Gary Rafferty, Baker Street. Het is een eigen compositie van Robbie Williams, al beschuldigde de eerste singer-songwriter Ray Heffernan hem van plagiaat. Het werd de nummer 2 hit in Ierland, Italië en Schotland. Het nummer eindigde 3 in Estland, 4 in Engeland en Zwitserland, 6 in België, 7 in Frankrijk, 9 in Duitsland, 10 in Amerika, 14 in Nederland en 15 in Canada. Robbie Williams, Angels.

Robbie Williams, Angels. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Gary Moore scoorde in 1990 een grote hit met een bluesnummer, en dat was na Little Red Rooster van de Rolling Stones in 1961 niet meer voorgekomen. Het werd de nummer 1 hit in België, 2 in Nederland, 3 in Noorwegen, 4 in Zweden, 7 in Finland, 9 in Amerika, 18 in Australië, 28 in Ierland en 31 in Engeland. Gary Moore, Still Got the Blues.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Zes jaar geleden, lustra's, waren we in Amerika. Te kieken waar de wortels van de bluesmuziek lagen. Harry Muskee en Albert Haar. En dit jaar gingen wij op nee. Door de Delta.
2: Ja, we kwamen aan in Memphis. En wij zijn nog eens teruggegaan naar de Delta. De Delta, een gebied wat aan de linkerkant begrensd wordt door de Mississippi. En aan de andere kant door de Yazoo River. En verder, aan de noordkant, Peabody Hotel, de lobby. En in het zuiden, Vicksburg.
1: Het is het gebied van de grote katoenplantages in Amerika. De Cotton Belt, zoals dat het genoemd wordt. En dat was het gebied waar als de blanke plantage-eigenaren, de Afro-Amerikaan, de negers, de slaven naartoe haalden om door het werk te doen. Vorige keer, Harry, hebben wij vooral gekeken hoe die muziek in de Delta ontstaan is, zich ontwikkeld heeft. Deze keer, in juni 1999, hebben wij de reis gemaakt van het zuiden, van de plantagegebieden van de Delta, naar de steden in het noorden. Want dat was de trek die na de oorlog eigenlijk begund is.
2: Ja, in de tijd van de industrialisatie, zeg de trekker en de katoen, cotton gins, ging de bevolking, die ging way up north, zoals wij dat dan zegt, ging in eerste instantie een klein beetje naar boven, naar Memphis, en toen langzamerhand weer naar St. Louis, Chicago, de slachterijen, verpakkingsindustrie, en Detroit, de assembly lines, oftewel General Motors en Ford.
1: 20 afleveringen hebben wij te bieden. 20 afleveringen die zowel op Radio Drenthe als op de VPRO uitgezonden wordt. En die reis, ja, wat kun je die eigenlijk beter aanvangen in de Delta in Mississippi op Highway 61, hè?
2: Ja, want Highway 61 is natuurlijk een hele belangrijke weg geweest in de ontwikkeling van de State of Mississippi. En natuurlijk bent daar ook de mensen links en rechts, hebben ze daar werk, maar bent daar ook op en neer reist. De trein ging er ongeveer langs. En hier is Bob Dylan with Highway 61 Revisited.

0: zit nu zowat 9 uur in het vliegtuig van Amsterdam naar Memphis. Gelukkig non-stop. En na 6 jaar kom jij straks weer terug in Amerika, Harry, in Memphis. Wat heeft Amerika de afgelopen 6 jaar met jou gedaan eigenlijk?
1: Het giet voornamelijk over de bluesmuziek. En ik heb van die vorige reis heb ik natuurlijk een paar mooie stukken overal. Die heb ik geschreven daar in Amerika en die bent ook nog weer op CD terechtgekomen. Wat dat betreft is dat natuurlijk wel weer positief geweest, zo'n reis. En ik heb er toch wel van opgestoken, ik ben er wel wat wiezer van geworden. En dat vind ik een heel belangrijk punt.
0: Ligt Amerika voor ongeveer nou minder biedt voor?
1: Ja, ik vind deze reis bijvoorbeeld, vind ik ook al niet zo lang als die eerste. Ik vond het ook een ander soort vlucht. Misschien dat ik ben wel wat ouder, maar misschien zit ik toch wat beter in elkaar. Zowel in de kop als in de body, zou ik maar zeggen.
0: Wij komt aan in Memphis en we gaan eerst toch nog maar zien wat naar het zuiden toe, naar Clarksdale, hè?
1: Ja, wij wilden naar Clarksdale toe gaan. Dat is dan eigenlijk, zou ik maar zeggen, de hoofdstad van de blues, zoals die vroeger speelt weer. In de omgeving van Clarksdale, daar kun je eigenlijk alle punten vinden die heel belangrijk waren voor de ontwikkeling van de bluesmuziek. En zeker vanaf de 20, 30 jaren, zou ik maar zeggen. En wat wij verder wilden is natuurlijk de reis naar het noorden maken, via St. Louis. En dan naar Chicago en naar Detroit en uiteindelijk via New York weer terug. Maar wij moeten eerst maar eens even kijken wat wij allemaal unieken vinden daar. En hoe het gesteld is met de blues. En hoe die wereld reelt en zeilt. Dat vind ik toch wel weer spannend.
0: Van het vliegveld gaan we naar de Delta toe, de Mississippi Delta. Over Highway 61.
1: Ja, nou, Highway 61. Dat heeft altijd een belangrijke rol speelt. Daar zijn veel legendes over verteld. Maar die wilden wij ook ter plekke straks, wilden wij dat eens even ontzien doen. Dan wilden we een ander praatje halen als de geëikte praatjes.
0: Het is geen promotiereizen voor de blues of zo, hè?
1: Nee, ik bedoel, we moeten ook uitvinden wat die blues nou betekent in Amerika.
0: En ben je er wel zo optimistisch over eigenlijk?
1: Nou, nee, niet echt. Niet echt. Ik ontvang steeds geluiden dat het wel goed gaat, maar ik denk dat het toch een kleinschalige muziek blijft.
0: Denk je dat er in die 6 jaar veel veranderd zal wezen?
1: Ja, ik kan het niet zo goed beoordelen wat die grote.
0: Nee, maar wat bedoel verwachtings?
1: Van die grote. Ja, nee. Ik, als ik daar wat over lees, dan lees ik altijd dat ze die hele buurt nabreken. En dat er speculanten komen en dat er nieuwe dingen. De blanke mensen die hebben geld in de buurt. En de negers die hebben het nog steeds niet. Dus die alle negers die verdwijnt vaak en er komt vaak nieuwe dingen voor in de plaats. En een heleboel alle bluesclubs, zowel in Memphis en Chicago, die bent weg. En daarvoor in de plaats komen eigenlijk een soort van vreemdeling verkeer, zou ik maar zeggen. Een soort van blues toerisme.
0: Dat is op zich toch wel mooi eigenlijk.
1: Ja, maar of dat nou. Dat weet ik niet. Dat zou ik dan even moeten bekijken. Maar een heleboel dingen ben gewoon voort en dat is jammer.
0: Een beetje hetzelfde als het badjes toerisme naar Drenthe.
1: Ja. Ja.
0: Vertrouw je het niet zo?
1: Nee, ik vind. Ik vertrouw het niet, ik vertrouw het niet, nee.
0: Aan de ene kant is het mooi voor de muziek, een stukje erkenning. Aan de andere kant denk ik, ja, ik ben allemaal van die mensen die het zich kunnen permitteren, die dan zo'n reis hier nog eens een keer wilt maken.
1: Ja, maar wat ik vooral niet vertrouw is dat die muziek... Ja, dat, dat,

0: Heurde de trein nog, maar dat was niet zo, dacht hij.
1: Het station is sloten. En ja, er zal hier nog wel een trein langs komen, want er wordt hier nog wel volop katoenpluk natuurlijk. Ik zag me net zo'n opslagplaats hierachter, van de katoen.
0: Ja, en die hebben
1: van, bedoel, en van die wagens waar het in zit, met die grote hek erom toe. Maar waarom wij hier bent, dat de lustra's is eigenlijk. Dat hier, en dat kun je hier ook, jullie bent hier niet, maar wij kunnen dat ook lezen. Dat staat hier met een aantal schilderingen op het, wat wij aannemen, het oude station is van een.
0: Ja, of een depot of zo, wat is ja. Dat? Denk ik, zo, meer zoeks nog, hè?
1: Maar in ieder geval, aan de, zal ik maar zeggen, 4 meter vanaf de spoorlijn van tussen Clarksdale en Greenwood, denk ik, hè? Ligt een kleine plaatsje Toedwallen. Is ook bekend omdat Sonny Boy Williams hier ligt begraven. Daar heb je wel eens meer van gehoord in onze uitzending. Maar wat je hier ziet is zo'n depot met een prachtige schildering van een trein. En dan stiet daar een stuk wat ook waar je ook in gidsen tegen kunt komen. Dat hier in 1903 W.C. Handy, dat is een meneer uit Memphis, en die ook noteerde, die wist van muziek noteren. Hier als eerste een muzieksoort te horen van een man die in een wachtkamer zat. Die met, we hoort wat negers op achtergrond in een grote holle brik voorbij komen. Die dan op een gitaar speelde, een soort muziek. En dan ook nog met een soort van slide speelde met een mes. En toen de vraag waar dat was, dan zong die man die zong over de trein. En hij zong over where the yellow dog meets the southerner. En dat waren dan twee treinen die elkaar hier zal ontmoeten. Een soort van kruispunt. De ene was de Mississippi nog wat spoorlijn. En de andere was de yellow dog dus.
0: Die was van de Illinois Central volgens mij.
1: Ja,
0: die van New Orleans naar Chicago ging.
1: Ja.

0: de verderop staat een mooie schildering van de sproeivliegtuigen die hier over het, en, over het veld. En misschien hoor je het net in op de achtergrond. Volgens mij ook nog. Hebben we mazzel meer. Die hier ja, het katoen beschermt tegen de bolwievel. De bolwievel, dat is een plant die, of een insect dat fret de katoen op. En dat is ongeveer net zoiets als bij ons, hè, in het aaltje, in de eerappels. Dus dat is een, als de bolwievel hier toeslaat, dan is dat een ramp voor die mensen hier. Tegenwoordig sproeit ze natuurlijk. Dat is natuurlijk met DDT ging, dat is ook natuurlijk niet zo goed voor de omgeving. Maar dat, dat werd dan hier ook gedaan. Nou, een eindje weer erop. Daar heb je een vis die een soort van waterkomperbom in staat. En er staat bij de Wood Duck Capital of the World. Nou, wat het nou precies betekent, dat weet ik niet. Je vindt allemaal hele mooie muurschildering. En nog een eindje weer erop. Daar staat dan uiteindelijk de foto of een schilderij van Sonny Boy Williamson. Alec Miller. Het staat dat de grafsteen staat erbij. Die overigens schonken is door Trumpet Records. Want er was een mevrouw die daar de leiding had. En die tot in het einde der dagen alle haar artiesten uitbetaald hebben. En daar heel goed voor geweest is. En er staat een kaartje van hoe je dat graf kunt vinden. Dat is inderdaad een beetje een probleem hier. Want als je daar als vreemden dan moet zoeken, dan heb je daar wel wat moeite mee. Dat hebben wij zo'n 6 jaar geleden ook ondervonden. En dat stiet hier allemaal helemaal prachtig. Want het bent mooie tekening bent eigenlijk. Een soort van fresco's. Die hier aangebracht bent op die muur van dat depot.
1: Heeft die W.C. Handy, heeft hij nou zoveel betekenis voor de blues?
0: Nou, ik vind niet dat hij wat te maken had met de blues zoals die man die daar naast hem zit speelde.
1: Het was wel een neger, hè?
0: Het was een neger, maar het was een gecultiveerde neger. Een man die dat spullen op papier kon zetten. Nou ben ik nooit zo'n fan geweest van W.C. Handy, maar ja, er moet ergens een begin wezen. En misschien heeft ze die man om daar ergens een begin aan te maken. Hmm. Men zegt dus ook, dat verhaal dat giet, dat het in 19... Kijk, dat giet weer zo'n vliegtuig. Zie je wel?
1: Oh ja.
0: In 1903 dat hier dan West is. Of dat zo West is, dat kun je ook natuurlijk moeilijk nagaan.
1: Het is mooi. Hij heeft er optieken toch, of niet?
0: Hij heeft dat, ja, hij heeft de noten dan. Hij heeft die muziek op noten zet. Ja. Laat ik maar zo zeggen. Maar de muziek zoals die man dat maakte. Die dat zei van ik zit hier te wachten op die twee treinen. Ja, die maakte hij natuurlijk niet. Hij heeft dat op papier zet. En dan komt er natuurlijk altijd wat anders uit. Want deze mensen die wisten helemaal niet wat ze deden. En dat is eigenlijk wel zo. Ja, dat was een hele strikt persoonlijke muziek. En wat hij er dan van maakt is dat mensen dat na kunnen spelen van noten en zo. En dan wordt al vaak. Ja, dan is het toch minder authentiek als wat deze man, deze onbekende neger gedaan heeft.

0: Nou, we zijn hier voor de tweede keer. Bij het graf van Sonny Boy Williamson. Het eerste wat verbeterd is, is het pad. Ze hebben dan een pad gemaakt.
1: Ja.
0: Eerst kon je hier niet rijden. Je ziet ook nog weer een paar mondharmonica's liggen. En de steen, daar staat er ook op, die is geschonken. Of niet geschonken, maar er staat dat hij van 1950 tot 1954 plaat gemaakt heeft voor Trumpet Records. En die hebben die steen hebben ze ook verzorgd, want hier was helemaal geen steen.
1: Hmm.
0: Er was een mevrouw die een winkel had in Voernetje. Dat is eigenlijk stoel en zo, hè? Huisraad. Huisraad.
1: Ja.
0: Huisraad en ook in platen. Lillian McMurray heette ze. En die Lillian McMurray die komt eigenlijk hier toe dat ze altijd heel goed voor artiesten zorgde. En die heb hier ook gezorgd dat deze steen hier kwam. En het is in ieder geval nog een beetje. Ja, het ligt er beter bij als wat we hier dan hiernaast zien. Ja, je kunt eigenlijk bijna niet van de kerk al spreken. Misschien dat er 5-6 mensen liggen. En die kerk die wij toen. De vorige keer hier waren, dat 6 jaar terug, die was toen. Toen leek het nog wat, maar die is nu helemaal al overwoekerd en er is helemaal niks meer natuurlijk. Die wordt ook niet meer gebruikt. Dat is het einde. Toch eigenaardig dat ze zo'n man hier zo weggestopt hebben. Het is een beetje een cultuurdrager.
1: Ja. Maar
0: ja.
1: Niet dat ik niet muggen meer begeer, denk ik, hè?
0: Nee, ik heb wel eens gehoord. Sonny Boy, ten eerste een lolbroek, maar ook een boezer was, maar ook een dirty man, zijn ze.
1: Ja, ja.
0: Maar
1: een slechte dronk over hem, ja.
0: Maar in ieder geval, hij kon geweldig mooi mondharmonica spelen en hij is een van de belangrijkste mensen geweest op de mondharmonica, samen volgens mij met Walter Jacobs.
2: It's one thing, baby, and I really want you to do. Sleep nice, mama, and I won't love nobody but you. Treat me kind.

0: Sonny Boy Williamson, de man die begraven is in Toetwaler. Kenmerkend het mondharmonica-spel. Dit was het nummer You Killing Me. Ja, daarvoor waren wij echt in Toetwaler bij het station waar W.C. Handy zijn eerste blues heard heeft, zeg maar. En daar spraken we ook met Mr. Kendrick Heavens.
1: Ja, en die vertelde ons hoeveel mensen er ongeveer wonen in Toetwaler. En hoe het daar aan toe ging. Uitgaan, dat deed hij eigenlijk bijna niet. Want het was wat zever om binnen die gemeenschap te blijven. En ook een heel koppel lui die kunt niet tegen de draak, want die werd daar agressief van. En ook de drugs speelden al enigszins een rol daar op het platteland van Mississippi.
0: En de bluesmuziek die was voor zijn opa, hè?
1: Ja, dat, daar wist hij niet zoveel van. Rap, dat was eigenlijk zijn ding. Hij zegt dat is ook. Ik vroeg hem af dat het een moderne soort blues was. Daar was het wel ongeveer mee eens. Maar hij luisterde ook naar country en naar blue, zei hij.
0: Ja,
1: geen blues, maar blue.
0: Blue en R&B, zei hij er nabij. Goed, dat draaiden we nog meer in deze eerste aflevering van The Way Up North. Een 20-delige serie over onze reis in Amerika. Naar, op zoek naar de urbanisatie van de blues. Van het platteland van de katoenplantage naar de Cadillac Assembly Line. We beginnen met Highway 61 Revisited.
1: Bob Dylan en QB and the Blizzards van de CD Dancing Bears Faceless Voices.
0: Muddy Waters met The Train Fare Home Blues.
1: En dat sloot mooi aan bij die trein die er langs kwam.
0: En toen kwam Bessie Smith uiteraard met het stuk van W.C. Handy.
1: Ja, St. Louis Blues, een van de allerbekendste stukken. En het einde, dat ging al een beetje over die drugs. Wat we met Kendrick Heavens besproken hadden. Guns, Gangs and Drugs van Jimmy Lee Robinson.
0: Een vaste metgezel op onze reis in Amerika was Muddy Waters. Dat klinkt misschien gek, want Muddy Waters die leeft niet meer. Maar hij was toch bij ons, Harry.
1: Ja, plotseling ergens in Oxford, Mississippi, bij Square Books, zag ik een nieuwe biografie liggen over Muddy Waters. En die biografie die heette Muddy Waters, The Mojo Man. En is geschreven door een vrouw die Sandra B. Toews heet. Ik heb veel biografieën gelezen van blues mensen, maar ik moet erbij zeggen dat dit een hele goeie is.
0: Dat vindt Eric Clapton ook, hè?
1: Ja, er staat een voorwoord van Eric Clapton bij en dat voorwoord dat is echt een prachtig voorwoord. Dat had ik niet verwacht van iemand die zo goed gitaar speelt dat hij dat ook nog zo goed kon verwoorden op papier. Het is een klein paginaatje, maar daar staat eigenlijk precies in wat hij vond van die man en wat wij waarschijnlijk allemaal van die man vonden.
0: Een boek van bijna 400 pagina's, uitgegeven bij de ECW Press. Jij hebt het gekocht en je hebt het ook de hele reis. Heb jij het met je metnemen? Ben je ermee bezig geweest?
1: Ja, want toen wij daar waren, luisteraars, toen logeerden wij altijd in de Hampton Inns. En je kunt natuurlijk niet altijd interviews doen en in clubs zitten. Nee, je bent ook af en toe op je kamer om even wat uit te rusten. Nou, in dit geval was dat boek een mooie metgezel. En ik heb mij toen zo'n beetje ertoe dwong om elke avond of in de vrije momenten ongeveer een hoofdstuk te lezen. En ja, ik moet zeggen dat ik dan toch een heel stuk dichter bij de man McKinley Morganfield, want zo heette die eigenlijk, oftewel Muddy Waters, kom ben.
0: Opgegroeid, en in die zin hebben wij hem eigenlijk ook als onzichtbare metgezel had opgegroeid in de Delta, op de Stovel Plantation.
1: Ja, een vlekkie boven Clarksdale. Clarksdale, dat is eigenlijk de bluesplaats in de triangle, zou ik maar zeggen, in de driehoek, de Mississippi driehoek, waar de blues eigenlijk zijn oorsprong vonden heeft.
0: Hmm.
1: Daar was een plantage, de Stovel Plantage. Daar is Muddy met zijn moeder, want daar heb je toch heel veel met te doen daar, is daar opgegroeid. En daar op die plantage, daar is eigenlijk de blues een beetje ontstaan. Want een heleboel mensen die hebben op die plantage gewerkt.
0: Dan komt ook de eerste opname vandaan van Muddy Waters. Die komt van een cd die Die heet de Complete Plantation Recordings van Muddy Waters uit augustus 1941, The Country Blues.
2: Late over in the evening, child, I feel it like blowing my horn. I woke up this morning and find my little baby gone. Late over in the evening, man, I feel like blowing my horn. Well, I woke up this morning, baby, find my little baby gone. Well now, some folks say they worried. War blues ain't bad. That's the merest feeling, child, I most ever had. Some folks tell me, man, that you worried. War blues ain't bad. Well, that's the merest old feeling, honey, now. Well, gal, I most ever had. Well, brooks running to the ocean running into the sea. If I don't find my baby, somebody gonna bury me. Brooks running to the ocean, child, the ocean running to the sea. Well, if I don't find my baby now, well, girl, you gonna have to bury me. Yeah, man, it seemed like hour, seemed like days, seemed like my baby would stop her low down way. Man, it seemed like hour, child, and hour, seemed like days. Yeah, seemed like my woman now.

0: 1941, opname van Alan Lomax, zo'n zogenaamde field recording was dat, hè?
1: Ja, ja, de Lomaxen, want Alan Lomax, die vader, was daar al met begonnen. Die bent op een gegeven moment Utterson door de Library of Congress. Dat is een culturele instelling in Amerika. En ja, dat is dat men de cultuur eigenlijk bewaart. Hè? Dat de Library of Congress, daar kun je dan dingen opslaan. En als je dan muziek wilt horen, dan kun je ook Murray Waters horen. Dus Alan Lomax, die heb een recorder genomen. En die is het veld introkken en letterlijk en figuurlijk veld introkken. En kwam daar Stovel terecht en ontmoette Muddy. En die kon nog een... Ja, die begon net een beetje slide te spelen. Dat kun je hierover horen.
0: Ja, ja. En die mooie volle stem, hè?
1: Ja, die mooie volle stem, ja. Ja. Want ik meen dat ik lezen heb dat het eerst begonnen is op een zelfgemaakte gitaar. Een soort van sigarenkistje met één snaar erop. En dan ging ze dan met een mes over. En dat noemen ze in de bluesmuziek een diddly bow. Dus daar komt eigenlijk de naam van Bo Diddley ook vandaan. Ja. Het omkeer.
0: Ja,
1: En zo is Muddy Waters ook begonnen als slidegitarist eigenlijk.
0: Wat even trouwens die naam vandaan kreeg, want hij heette McKinley Morganfield.
1: Ja, hij was er niet zo wies mee, maar hij speelde altijd rondom die hut in Stovel, Mississippi, in de plassen die toch vlak bij de rivier stonden. En hij zag er al die dude als een beest en vandaar dat ze hem op een gegeven moment Muddy Waters noemen.
0: Ja, ja. Geboren op 4 april 1915. Het motto voor het eerste hoofdstuk, dat vind ik wel mooi. I guess I was born with two things, trouble and love for the blues.
1: Ja, nou, dat spreekt eigenlijk wel uitzien. In die biografie spreekt dat eigenlijk ook wel. Hij heeft heel veel metmaakt. Heel veel goede dingen, maar ook heel veel nare dingen. En hij heeft altijd een waardigheid, een dignity ten opzichte van zijn muziekhart. En dan heeft hij ook al die uitstraal ten opzichte van anderen. En dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. De man steun voor wat hij deed.
0: We besluiten voor vandaag deze aflevering van The Mojo Man, Muddy Waters. Met een van de stukken die hij ook later vaker op een nummer heeft, 3220 Blues. Muddy Waters, 42 was dat. En dit is op een nummer in, waarschijnlijk in Clarksdale.
1: Ja, locatie is niet heel precies
0: niet helemaal bekend, nee. En possibly July 20 tot 24. 1942, 3220 Blues.

0: Volgende week in Harry's Blues.
1: Als je wat meer van de blues wilt weten, dan moet je naar het Delta Blues Museum.
2: Ja, en dat is een prachtig museum op kruispunt, ergens in Clarksdale. Eigenlijk de bakermat, het stadje waar de bakermat van de blues is in de state of Mississippi.
1: En daar bent hele merkwaardige gasten, zou je volgende week horen, in dit Delta Blues Museum, wat op een nieuwe locatie zit. En waar ook een zeer bereidwillige man ons te woord steunt. En door nog gingen wij naar
2: het kruispunt, oftewel de crossroads.
1: Ja, een begrip in de bluesmuziek.
2: Ja, wie praat daarover op een andere manier als de clichématige manier van Robert Johnson, die daar dan met de duvels gesproken hebben. Wij willen er een andere draai aan geven.
1: Klein beetje de ontrafeling van een mythe.
2: Ja, want op een gegeven moment wordt zo'n verhaal toch ook een beetje een cliché.
1: Volgende week in Harry's Blues. Deze aflevering van Harry's Blues die weer een maakduur. Technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties. Tot aan de week.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Muskee. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Harry Muskee was een liefhebber van John Lee Hooker en met het album Boom Boom Boom in the Spirit of John Lee Hooker werd dat nog maar eens benadrukt. QB and the Blizzards, I Can't Quit You Baby.

0: No matter how hard I try, just can't quit you. Alright.
1: QB and the Blizzard, I Can't Quit You Baby. Het is een nummer van Ophie Wright uit 1964 en in 1965 was het een hit voor Otis Redding. Het werd ook nog opgenomen door de Rolling Stones, The Hollies, Percy Sledge, Candy Staten, Humble Pie en Paul Rodgers. Maar de mooiste versie is van Little Milton, That's How Strong My Love Is.

Little Milton, that's how strong my love is. Little Milton, that's how strong my love is. Tinsley Ellis, dat is een blues

Tinsley Ellis, Feeling No Pain. De Stumble, dat is een Engelse bluesband uit Preston met zanger Paul Melville en twee gitaristen, Colin Black en Rob Livesay, en een uitblinkende saxofonist, Simon Anthony. Het komt van het album Lie to Me, The Stumble, Big Better Love.

The Stumble, Big Better Love. Cat Riggins, dat is een blueszangeres uit Miami. Ze staat onder contract bij Gulf Coast Records. En de eigenaar daarvan is Mike Cito. Ze toerde in het verleden regelmatig door Nederland. En de producer is tevens de gitarist van haar, Mike Cito. Cat Riggins, Promised Land.

Cat Riggins, Promised Land. Curtis Salgado uit Portland, Oregon, was de mondharmonica-speler in de Robert Cray Band. Later was hij zanger bij Room Full of Blues, de Steve Miller Band en Santana. En dit komt van zijn album Curtis Salgado en de Stilettos. Curtis Salgado, Blues Get Off My Shoulder.

Uit de Salgado, Blues Get Off My Shoulder. Willie Kent komt uit Sunflower County in Mississippi en hij verhuisde naar Chicago en daar werkte hij als vrachtwagenchauffeur en in de avonduren was hij basgitarist bij lokale bluesbands. Maar hij was al 10 keer gekozen tot beste bluesbasgitarist van Amerika toen hij nog steeds als vrachtwagenchauffeur werkte. Pas op latere leeftijd durfde hij een eigen band te beginnen. Dit komt van zijn album Coming Alive. Willie Kent, Born in the Delta.

Kent, Born in the Delta. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Little Ed Williams, dat is de neef van blueslegende J.B. Hutto, die hem ook het vak leerde. En Ed Williams is een local hero in Chicago. Hij toert zelden, hij verdient de kost in het lokale clubcircuit. Dit komt van zijn album What You See Is What You Get. Little Ed and the Blues Imperials, Living for Today.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live vanuit het Drents Museum vanaf de tentoonstelling Window of My Eyes. Op zondagmiddag openen we elke zondag tussen 2:30 en 3:30 ongeveer. En als gast vandaag een man die verantwoordelijk was voor het geluid op het podium. Het monitorgeluid van de band Cuby and the Blizzards, Hans Konneman. Hans, welkom in de uitzending.
2: Dank je wel.
1: De muziekkeuze die er vanmiddag gedraaid wordt, die is helemaal van jou. En het eerste stuk waar we mee beginnen, je vertelt er straks wat over, maar ik laat het eerst even horen, is van Champion Jack Dupree.

0: champion Jack Dupree, Bring Me Flowers While I'm Living. Op verzoek van Hans Konneman. Hans, heb jij dit stuk gekozen vanwege de artiest, champion Jack Dupree, of vanwege de tekst?
1: Eigenlijk allebei wel een beetje. Maar dit is het eerste wat ik hoorde toen ik een jaar of 12 was. Wat in de richting van blues komt, of wat wij blues vonden. En wat veel indruk op mij maakte. Hmm. Door zoals er gespeeld werd en gezongen werd. Dit was heel iets anders dan Rob de Nijs. En daarnaast ook de levenswijsheid.
0: Ja, precies. Ja.
1: En die is van alle tijden, deze levenswijsheid, lijkt me.
0: Ja, champion Jack Dupree, een wonderbaarlijke man trouwens. Geboren in de eerste helft, of nee, in het begin van de 20e eeuw, rond 1904. De exacte datum wisten ze niet. Is in 1992 overleden. En de laatste jaren, de laatste decennia, won hij in Europa. Heb je ooit een concert van hem gezien of zo, of niet?
1: Nee, nooit gezien. Dit is één nummer. Ik weet ook niet of ik ooit wel meer van hem gehoord heb. Maar dit is me zo bijgebleven.
0: Ja,
1: dat als ik s'avonds nog wel eens op YouTube rondneus, dan laat ik hem vaak even langskomen.
0: Ja. De bühne technicus. Wat is de functie van een bühne technicus bij een band als Cuban and Blizzards?
1: Het belangrijkste is dat een bühne technicus ervoor zorgt dat de artiesten zichzelf kunnen horen. En elkaar kunnen horen.
0: Mm-hmm.
1: En als dat goed gaat, dan hoop je dat ze daardoor tot een. Dat ze zich prettig voelen. En dat ze daardoor prettiger gaan spelen. En dat is het idee.
0: Het is een hele stille functie eigenlijk, hè?
1: Nou, je zit in de coulissen vaak, hè?
0: Ja. Yeah.
1: Je wordt niet gezien. Een zaaltechnicus die zit in het midden van de zaal. Iedereen kijkt naar hem. En als er iets misgaat, kijkt iedereen ook om. Van, ja. Hey, hoor jij dat niet? Ik werk in de coulissen en het podium is mijn...
0: Jouw domein.
1: Mijn domein, ja.
0: Maar jij staat wel het dichtste, daarmee sta je wel het dichtste bij de artiesten, denk ik.
1: Nou ja, dat vind ik het leuke aan... op het podium werken in plaats van in de zaal werken. Ik zie ze ook al van tevoren. Ik zie ze aankomen. Ik zie wat zij nog in de coulissen doen. Terwijl ze staan te wachten. Ik zie wat ze doen als ze even tussendoor een pauze nemen. Als iemand anders een solo heeft of zo. Of als Harry even van de bühne afgaat. Ik zie ze na tijd. Als het pauze is, dan ben ik degene die het eerste hoort wat ze te zeggen hebben. Dus je staat inderdaad heel dichtbij. En ik vond altijd dat je... En dat doet niet iedereen, denk ik. Dat je ook nog wat andere dingen doet. En dat alleen als de zaak technisch in orde is. Als dat allemaal oké is. Dan heb je ook nog ruimte voor wat andere dingen. Ik weet van ieder van hun. Weet ik wat ze prettig vinden. Waar ze nog. Waar ze echt als ze zitten te spelen. Dat ze leuk vinden. Als Harry opkomt en die ziet dat in die houten aan zijn standen. Dat er alvast een pilsje staat. En op de grond staat een flesje water. Zodat hij kan kiezen waar hij zin in heeft. Nou, dat geeft hem gelijk een goed gevoel.
0: Ja, ja.
1: Dat is toch een kleine moeite en dat is zo belangrijk. Want hij komt op en hij ziet dat en hij denkt gelijk, huppakee. Dat zijn zulke kleine dingen. Of Herman Deinem die op een gegeven moment gedwongen werd om tijdens het concert te gaan zitten. Staat altijd een kruk voor Herman.
0: Ja, ja.
1: Zo is er bij iedereen wel wat. Wat je kunt doen om het gewoon net even wat... bijna een beetje huiselijk te maken of zo. Of ze in de huiskamer komen en gezellig met
0: dat
1: elkaar.
0: Dat ze zich op hun gemak voelen.
1: Ja.
0: En daardoor goed kunnen presteren.
1: Nou ja, precies. Als Harry tussendoor naar de zijkant roept van... Hey Hans, kun je een pilsje voor me halen? Hmm. Nou, dan weet ik van de technisch loopt alles prima. Ja. Niks aan de hand.
0: Ja.
1: Dus dan haal ik toch even het pilsje voor hem op. Dat is toch kleine moeite.
0: Hoe ben jij daar zo ingerold eigenlijk?
1: Ja, het is met het is een raar verhaal. Maar dat zijn die verhalen altijd, geloof ik. Ik ben op een gegeven moment... vanaf dat ik jong was, ik had twee oudere broers. En die zaten al in bandjes in de 60e jaren. En we hadden een klein huis, dus ze repeteerden in de slaapkamer naast mijn slaapkamer. Dus ik viel met muziek in slaap, zeg maar.
0: Dat was in Groningen?
1: Dat was in Groningen,
0: ja.
1: En ik mocht ook wel eens mee. En ik vond die ambiance, zo'n concert en de kleedkamer en het podium en die spullen. Ik vond het zo fascinerend. Wat iemand anders misschien met sport heeft of zo, kan ik me voorstellen. Mm. Maar ik had dat dus met muziek. En, En toen ik 12, 13 was, stond ik voor het eerst op een klasavond gitaar te spelen en te zingen. Dat wou ik graag. Mm-hmm. En op een gegeven moment vond ik dan techniek doen, toen was een jaar of 16, 17, leuker als zelf optreden. Waarschijnlijk had ik toen al een klein beetje door dat ik het talent daarvoor enigszins miste.
0: Ja.
1: Dus dat, maar zo ben je dan toch daarmee bezig. En zo is dat verder gegaan. Op een gegeven moment eigen PA-bedrijfje opgezet. Ik kwam te werken bij het Noorden Muziekhuis. En daar kwam ik mensen van bandjes tegen. En die hadden dan de technicus nodig. Ze van, wil je met ons mee? En zo kwam ik bij vaste bands. En met Kiwi is het verhaal van mijn oudere broers die dus thuis kwamen. Ik mocht nog niet uit. Zij mochten wel uit. Ze gingen naar concerts. Al de jong Apollo op de Herenweg in Groningen. Yeah. Vlak bij ons. 'S Ochtends bij de ontbijt zaten zij te vertellen over QB en de Blizzards. Die hadden ze gezien. En dat was zo. Dat maakte zo'n indruk. Ze hadden het over een jongen op die gitaar speelde. En die had een heel lang groot mes in zijn laars. En ik zag laatst nog een foto van Eelco. Had hij dat mes in zijn handen. Een soort Bowie knife was het. En waar David Bowie zijn naam vandaan heeft, maar dat te zaken. Het zeiden. En zij vertelden daarover. En ik vond dat fascinerend. En toen hoorde ik voor het eerst de muziek van QB. Dat was heel anders erop de lijst. The Jumping Jewels. Zoiets had ik nog nooit gehoord. Heel anders als de Beatles. Het was ruig en de teksten spraken mij aan. Maar ik heb ze in die tijd nooit gezien. Maar we hadden nog niet eens een computer of een pick-up thuis. Toen kocht ik al mijn eerste LP. De allereerste die ik gekocht heb. En dat was Groet uit Grollen.
2: Oké, okay,
1: ja. De eerste liefde die uitging. Als je Groet uit Grollen mijn LP kijkt. Dan zie je Somebody Will Know Someday is iets grijzer als de rest van de LP.
2: Yeah,
1: honderden keren gedraaid.
2: Op
1: een of andere manier. Je reist naar Assen met de trein. Zie je op het stationshuisje stond.
2: C plus B, ja.
1: Ja, magisch, dat soort dingen. En ze kwamen niet. Misschien is het iets chauvinistisch. Maar ze kwamen niet uit het Westen. Ze kwamen weliswaar uit Drenthe. Maar als Groninger vond ik toch dat ik ze kon claimen.
2: Ze kwamen uit Noorden.
1: Hans Waterman kwam dan wel uit Groningen, weet je wel. Dus, zo. En op een gegeven moment las ik een stuk in de krant van Harry, een grote kop, dat begon met ik heb bewondering voor Ivan de Verschrikkelijke, ik lijk wat op hem. Een interview en wat hij daarin zei, dat waren allemaal dingen die me aanspreken. Maar goed, heel veel jaar later kom ik bij een verhuurbedrijf terecht in Rode Wolde en die zoeken technisch personeel voor QB and the Blizzards. Ja, opeens zit ik bij QB in de kleedkamer.
2: Nou, daar praten we straks verder over. Ja. Volgende stuk muziek is van Van Morrison. Van Morrison heeft natuurlijk ook van alles met de Blizzard te maken. Want die hebben Van Morrison nog een keer begeleid. Dat was denk ik voor jouw tijd.
1: Ja, ver voor jouw tijd.
2: Dat is voor mijn tijd. Maar dit stuk, St. James Infirmary, waarom heb je dat gekozen?
1: Nou ja, het bruggetje met QB, natuurlijk die tournee, die bepaald niet vlekkeloos ging, heb ik allemaal begrepen. En Van Morrison die QB's band een beetje overnam, bij wijze van spreken, met wat hij dan weer niet leuk vond. En St. James Infirmary, ik vind het een prachtig nummer. Het is een beetje een standaard nummer wat op begrafenissen in Amerika bij muzikanten veel gedraaid wordt. Dus wat dat betreft. En de blazers. Prachtige blazers en wat dat betreft, blazers bij de Blizzards waren ook een geweldige aanvulling.

0: Ja, de versie van Van Morrison van St. James Infirmary van de cd What's Wrong With This Picture uit 2003 op verzoek van Hans Conneman. Op de achtergrond draait de film van het Vredenburgconcert 1990. Een beetje een jubileumconcert was dat toen de tijd, hè? Dat Harry 25 jaar in het vak zat.
1: Ja, ik was hier niet bij.
0: Je was er niet bij?
1: Nee, nee.
0: Georganiseerd weet ik nog wel door Jan Vrieling, die toen de tijd manager was. En die is volgende week gast hier in de uitzending. Dus daar zullen we wat meer over horen. Maar vrij kort daarna ben jij er toch bij gekomen,
1: nou,
0: of niet?
1: Ik was wel bij hetzelfde jubileumconcert, maar dan in Emmen. In de hal.
0: In de Zuidoosthal.
1: Ja, dus ja. Ik dacht even dat dit de beelden waren. Ik dacht van, ik sta helemaal links misschien.
0: Nee, ik denk het niet. Dit is Vredenburg.
1: Dit is Vredenburg, ja. Ja.
0: Maar je bent dus in de periode dat Harry onder de naam Musquet speelde. Ben jij erbij gekomen?
1: Ja, dat klopt. Ja. En ik ben in tussentijd ook nog eventjes, ik heb nog even een uitstapje gemaakt. Weg geweest. Een jaar. Ik zat erover na te denken. Ik weet niet precies meer wanneer en hoe het was of zo. Maar ik ben nog even iets anders gaan doen. In die tijd was Klaas Koning zaaltechnicus en Hanty was bühnetechnicus. Want die is toen later naar Normaal gegaan om daar bühnetechnicus te worden. Omdat zijn maatje was drummer geworden daar. En die speelt nu weer met Erwin in
0: King of the World.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, ja. Maar de eerste bezetting, zeg maar, die jij van Musquet hebt meegemaakt, wie speelde er toen in?
1: Hannes en Gino als ritme tandem en Roy.
0: Ja. Roy Cushel
1: en Erwin ook al op gitaar.
0: Ja, ja, ja.
1: En af en toe wat los spul erbij. in de vorm van Bertus Borges.
0: Ja.
1: Oh, en John LeGrand.
0: Ja, op Monde Monica,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Monde Monica, ja, zeker. Ja. Nou en of.
0: Maar je hebt Erwin Java en Harry, die heb jij je hele carrière eigenlijk mee.
1: Ja, ja, dat waren de twee constanten in het verhaal.
0: Ja. Ja. Ja, je hebt wat dat betreft natuurlijk ook wel een beetje de ups en downs van de band meegemaakt.
1: Ja.
0: Want de eerste periode, begin 90 jaren, was natuurlijk niet zo florissant.
1: Nee, moeilijk. Ik bedoel, ik sta letterlijk en figuurlijk aan de zijkant en zie en hoor van alles. En ook dingen die niet nou echt direct voor jou bestemd zijn. Maar ja, dat is onontkoombaar, want je hoort ze op de bühne en je maakt ze mee in de kleedkamer en soms onderweg, dus soms bij het eten. Dus ik weet wel dat het een periode was waar aan het eind van de pauze of op een gegeven moment als de pauze bezig was, dat Harry tegen iedereen zei van, nou, laat maar even afmaken. En dat was geen goed teken.
0: Nee, precies. Nee,
1: dat
0: nee.
1: was geen goed ja. teken. Ja.
0: Het moest gebeuren. Maar.
1: We staan hier en we moeten toch maar even. De tweede set moet ook nog even gespeeld worden. Maar het was niet zo. Het was een heel andere Harry dan ik later weer meemaakte bij QB weer. Dat is echt. Kom op, we gaan het doen.
0: Ja,
1: we hebben
0: een
1: zin
0: ja.
1: aan. En ja. Dit is leuk. En wij zijn vrienden en we maken samen mooie muziek. En de zalen zitten vol en mensen die. Die reageren enthousiast. Nou, dat was een hele andere sfeer.
0: Muzikaal was het overigens, vind ik, wel een interessante periode die hij toen de tijd doormaakte. De tijd van de Legend, ja, dat was dan nog eerder hoor, de Legend en Rimshots in the Dark. Een beetje de funky muziek, zeg maar.
1: Ja, ja, en daar had hij aan.

0: En Hannes en Gino had die twee hele goeie.
1: Ja.
0: Want vooral Gino op de bas natuurlijk. Die twee samen. Dat was, en Hannes, ongelooflijk strak. Hartstikke strak. Wij hadden op een gegeven moment... Ik heb ook iemand die doet het licht. En die neemt vaak de snare drum, de klap op de snare drum als cue om wat lichten aan en uit te zetten. Mm. En Hannes die klaagde daar op een gegeven moment een beetje over. Die zei van, die jongen die het licht doet, die steeds... Ik geef hem klauw op die snare en daar gaat die lamp aan zijn. Hij had dat op een of andere manier pikt hij dat op. En hij vond dat vervelend. En waarom zit hij niet op de tel of zo? En toen een tijdje later, zaten we in Duitsland, waren we aan het spelen. En na het afloop komt Hannes naar me toe. Die zegt van, hey, hebben we een nieuwe licht, man? Die gast is helemaal te gek, jongen. Elke tik die ik geef, die lampen gaan aan. En toen, dat had verder niks. Het was dezelfde lichtman, had niks mee te maken. Maar het een nieuw stukje techniek. Maar de eerste digitale lichttafel. En die was aangesloten op de zaalmengtafel. Dus bij iedere klap op de snare gaf hij gelijk een seintje naar de lichttafel van, hey, lampen aan. En dat was zo strak. Dat Hannes dacht dat we een andere lichttechniek zijn.
1: Grappig, ja. Wat leuk trouwens, Hannes Langkamer. Over 14 dagen dan is hier weer een bluesworkshop in het Drents Museum. In de tentoonstelling. En daar is Hannes ook bij.
0: Leuk.
1: Die speelt daarbij.
0: Leuk. Ja, strakke drummen samen met Gino. Prachtige ritmetandem waar een band geweldig op kan bouwen.
1: Ja, ja. Volgende stuk wat jij gekozen hebt. Dan gaan we in de richting van Musquet. Going Down.
0: Ja. Nou, het is grappig. Wat ik net zei, dat ik even weg was geweest. Ik was een jaar of anderhalf jaar was ik met Jack of Hearts op pad geweest. Een Nederlandse band, echt heel goed. On-Nederlands goed. Mm-hmm. Amerikaanse leest geschroeid. En daar ben ik anderhalf jaar mee weg geweest. Omdat ik daar via de losse verhuur mee in contact was gekomen. En dat beviel ook heel goed. En het grappige is dan, het is een kleine wereld kennelijk. Dat nadat John Legrand op een gegeven moment niet meer bij QB speelde, dat de mondharmonica-speler van Jack of Hearts, Kim Smelten, nog weer een tijdje met ons meegedaan heeft bij QB. Dus ik zat een tijdje, was ik er weer allerlei losse verhuren aan het doen. En toen stonden we op een festival in Friesland ergens. En Musquet die zou daar ook spelen. Dus de band, in die tijd was het zo dat de band stond al. En die zette die groove in van Going Down. Nou, dat vond ik al een fantastische groove om mee te beginnen. Een geweldig nummer. En dan kwam Harry op een gegeven moment aanlopen. En net op het goede moment natuurlijk was hij bij de microfoon. En zette die in. I'm going down. En toen keek ik daar zo eens naar. En toen dacht ik van, jongen, wat is dit toch een fantastische band, hè. Met dat going down en zo strak. En het werd gespeeld. En ze hadden er zin in die dag. En je moet toch eigenlijk maar kijken dat ik... Als de kans bestaat, wil ik toch alweer terug of zo. En dat was net het moment dat Han naar normaal ging om daar monitor te doen. Dus er was een plekje en ik ben gekomen en nooit meer weggegaan. Ik heb 25 jaar op mijn plekje gezeten.
1: Dat is stikke mooi.
0: En het leuke aan een vaste band is... Als je losse verhuur doet, je hebt iedere keer een andere band. En dan kun je nooit dat bereiken wat je kunt bereiken als je een vaste band hebt. Dat je weet hoe de dingen liggen en dat je daar veel meer van kunt maken dan een losse band. Dus dat was geweldig bij Musquet.
1: Going Down.

0: Going Down. Musquet Live 1991. Een hele sterke, hele energieke versie dit, hè?
1: Ja, geweldig. Dat, Klaas, deed toen, Klaas Koning deed toen zaalgeluid. En ja, het... Ze hadden de zin aan, duidelijk.
0: Ja, hè? En Harry zingt ook met power. Hè, ja. Dat,
1: tijdens de theatertournees, als we weer een jaar voorbij waren, dan moet ik kijken wat voor nummers gaan we het volgend seizoen spelen. En dan werd er ook wel eens aan ons gevraagd van, hebben jullie een suggestie of zo?
0: Ja.
1: Dus ik kwam keer op keer kwam met, is Going Down niet wat om nog eens te spelen?
0: Ja.
1: En maar hij is er op een gegeven moment, is hij erop gekomen. Ik weet niet meer precies of ik heb het verhaal verteld, wat ik jou net ook vertelde. Het is zo sterk, man, als je zo opkomt, weet je wel. Als je zo begint een concert. Hij heeft een tijdje op de setlist gestaan.
0: Nou, kijk aan.
1: Maar zoals zoveel nummers, dan dwarrelde dat wat.
0: Ja, precies.
1: En dan verdween er wat en dan kwam er toch weer een oudje op te staan.
0: En dit wordt allemaal verteld luisteraars door Hans Konneman, de bühne mixer van QB and the Blizzards. Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. We zitten op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Tentoonstelling die trouwens verlengd is tot en met 5 juni. De dag na het grote festival in Grollo. Jij hebt de wedergeboorte van QB and the Blizzards in 1995 heb jij meegemaakt natuurlijk.
1: Ja.
0: Je hebt ook het verdwijnen van de oude formatie meegemaakt.
1: Ja.
0: Hoe ging dat allemaal? Hoe heb jij dat ervaren, die periode?
1: Ik vond het natuurlijk vreselijk. Ik wist niet dat er een QB and the Blizzards nog een keer zouden komen. En dat zo vreselijk leuk zou worden. Dus je denkt van, nu is het voorbij, Musquet.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch wel doodzonde. Want stel voor dat ze niet meer gaan spelen of zo. Dat is toch... ondanks dat het allemaal niet meer zo gezellig was. En dat was het... Ja, is toch een band van heb ik jou daar. Dus grote klasse in Nederland. Dus dat is jammer. Wat ze zich dan verder allemaal... Ik heb gehoord dat er nog een reisje naar Curaçao was op een gegeven moment. En vooral de terugweg was niet dat is allemaal niet... dus toen was het eigenlijk vrij snel gebeurd.
0: Ja.
1: En ik werkte op dat moment niet echt voor Harry. Zoals ik, later bij Cuban Business werkte ik echt voor Harry, zeg maar. Maar ik werkte voor een verhuurbedrijf. Dus het was gewoon zo van, we verhuren. Ja, de verhuur is opgehouden.
0: Ja.
1: En dat is het. En dan... Ja, hartstikke jammer, maar het staat er nog verder van af, zeg maar, van de band als dat je echt voor de band werkt.
0: Ja,
1: als,
0: ja.
1: Dan heb je er meer mee te maken, hoor je meer verhalen en dan wordt er ook met jou over gepraat, denk ik dan in dit geval.
0: Maar toen kwam die nieuwe situatie.
1: Ja, toen kwam de nieuwe situatie en toen bleek opeens van, er komt een QB in de Blizzards en daar gaan wij weer aan verhuren. En dus we gaan weer op pad. Nou, heel benieuwd, hartstikke leuk lijkt mij. We zien wel. En we zijn wat try-outs gaan doen. En met nieuwe mensen. Er kwamen opeens een paar mensen die voor mij... Ik ben niet zo fennerig of dat ik mensen zo vereer of zo. Maar daar zat toch opeens wel een Herman Dijnum. En jongen. Dat was niet de eerste de beste, ja. Natuurlijk. Want die kende ik natuurlijk van andere bands. En Helmich van de Vecht ook niet. En Hans Lafaye op drums. Ik vind dat dan een eer om met die mensen te mogen werken. Om daar het geluid voor te mogen doen. En dat die mensen vertrouwen in jou stellen. En met jou willen werken. Dat,
0: en Harry in de eerste plaats, denk ik, ja?
1: Ik weet niet hoe je dat precies doet.
0: Nou, die stelde wel in het bijzonder vertrouwen in jou.
1: Dat is wat... Ik heb dat gehoord, ja.
0: Ja, toch? Ja. Ja. Ja. Ja. Dat mag ook gezegd,
1: nou ja,
0: mag ook gezegd worden.
1: Dat is... Nadat de Musquet afgelopen was, hebben we elkaar een hand gegeven. En gezegd van... Ik heb tegen Harry gezegd, ik vond het een eer om voor jou te werken.
0: Mm.
1: En dan zegt Harry van, nou ja, Hans, kom op. We zijn allemaal gewone jongens. Ja, dat is allemaal wel zo. Maar toch, ik wil dit even gezegd hebben. Mm. En ik weet niet of we elkaar weer terugzien. Maar ik wil het gewoon gezegd hebben, klaar. En dan gaan we weer verder. En dat is leuk. En ik vind... Iedereen had er weer vreselijk veel zin in. En iemand die ik dan toch wil noemen... Die hier ook een groot aandeel heeft... is Henk A.
0: Mm-hmm. Zeker.
1: En die...
0: Die heeft het in eerste instantie financieel ook mogelijk gemaakt.
1: Ja, en voor ons als techniek was het heel prettig om iemand te hebben die de touwtjes in handen had. En die waar wij terecht konden voor vragen over technische kwesties, over als dingen fout gingen onderweg. Want we hebben vroeger wel eens geprobeerd dan om iemand van de jongens te pakken te krijgen. Van hoe moeten we met deze situatie aan? Maar die telefoons waren onderweg. Die telefoons stonden allemaal uit natuurlijk. En ja, we krijgen van de medewerkers van Henk A. Die kregen we elke week A4'tjes met erop. Van waar moet je heen? Wie is het? Hoe laat? Hele prachtig geregeld en zo.
0: Een goede zakelijke structuur eigenlijk.
1: Ja, een goede zakelijke structuur. En heel erg op prijs gesteld.
0: Ja, ja.
1: Plus, en Henk A. was een iemand die heel street is. Heel steeds zegt waar het op staat. Kun je leuk vinden, kun je niet leuk vinden. Maar je weet wel waar je aan toe bent.
0: Ja, ja.
1: En dat is heel prettig. En ik heb nog een keer een... Ja, Henk A. heeft een plaatsje bij mij. Het was vlak nadat het vrachtwagen half leeg was gehaald.
0: Oh ja.
1: En daar waren Erwin was 3 gitaren kwijtgeraakt. Herman was een basversterker kwijtgeraakt. En ik was ook spullen kwijtgeraakt. Ik heb jarenlang, eigenlijk altijd, heb ik altijd mijn eigen spulletjes die ik meenam, mee het hotel ingesleept. Mensen lachten mij daarom uit, zo van, oh, dan heb je hem weer met zijn koffertjes. Maar het zijn mijn eigen spullen die ik meeneem, vertegenwoordigd waren. Ik heb het altijd meegenomen het hotel in. We kwamen van een leuk concert. Eén avond, we hadden wat gedronken. Ik dacht van, we gaan over een paar uur weer weg. Ik laat het in de vrachtwagen staan. En die keer is het weggegaan. Nou, weggepikt.
0: Ja.
1: Triest, ellende. En een week later zit ik in de auto. We zijn even een stukje aan het rijden om nog even frisse neus te halen. Want het lag me toch wel zwaar op de maag. Stel van die junks rond Amsterdam daar met mijn spullen vandoor liep. En waarschijnlijk omdat ze er niks mee konden, gewoon in de sloot geflikkerd hadden. En ik word gebeld en dat is Henk A. En die zegt van, vervelend allemaal. Maar we gaan een benefiet organiseren. En de opbrengst daarvan is voor jou.
0: Zo.
1: En toen zei ik van, Henk... Geweldig. Ik vind het fantastisch, maar dat kan ik natuurlijk niet aannemen, want dat is mijn eigen verantwoordelijkheid. Henk, als Henk zijnde, zei van...
0: Niks mee te maken, we doen
1: niks
0: dat.
1: Mee te maken, het is al geregeld.
0: Nou
1: dat, ik weet niet uit wie zijn koker dat kwam, maar ik hoorde het van Henk aan en ik vond dat, dat deed me wel wat.
0: Oké. Burks, dat is het volgende nummer dat jij op het lijstje voor deze uitzending hebt gezet.
1: Ja. En... ja, je hoort daar... mensen. Harry doet even niet mee. Die gaat even een pilsje drinken, denk ik. Je hoort daar alle muzikanten even apart. En dan hoor je wat voor fantastische muzikanten dat zijn... als je dat al niet doorhaalt, bij wijze van spreken. Iedereen mag even los. En je hoort daar van... Het moet als Harry geweest zijn, als frontman... moet het fantastisch zijn om op zulke muzikanten te kunnen leunen. En om daarmee te kunnen spelen. En om te weten dat het altijd goed komt. Natuurlijk, de band Cuban and the Blizzards, het speelde altijd op een bepaald niveau. Mensen kregen altijd waar voor hun geld. Ze speelden nooit onder een bepaald niveau. Maar soms gebeurde er net even iets meer. En wij als technici, denk ik, omdat ze elke avond zagen, konden dat oppikken. En dan denk ik van... en Harry had ook wel eens dat hij zei van bij een solo van... take your time, brother. En dan was het zo van... Nou, nee, die heeft niet veel zin aan een pilsje.
0: Ja, ja.
1: Maar die band die kon je dus eindeloos de gang laten gaan. Niks aan de hand.
0: Bugs Works.

0: Burke's Works van de LP Too Blind to See uit 1970. Dit was al met de Zwolle connectie erbij. Hè?
1: Ja, klopt. Ik hoorde het gelijk. Ik denk dat andere mensen het ook wel horen. Ik hoef maar twee noten Herman Dijnum te horen. En je weet dat het zijn hem is.
0: Dat zijn baas, ja.
1: Ja, en de losse swingende stijl van Hans Lavaille. En die twee samen. Ik zat dan altijd aan de zijkant. En dan deed Hans iets. En dan zie ik het hoofd van Dijnum. Dat gaat zo iets naar achteren toe. Hij krijgt een grijns en zo. En zo gebeurde dat. Die waren echt zoals het hoort. Ja, samen aan het spelen. Niet dat ze samen op een podium zaten en speelden, maar ze waren samen aan het spelen.
0: Ja, precies. Dat viel mij ook op bij de opening van de tentoonstelling hier in het Drents Museum. Begin januari was dat Eelco er ook bij speelde. En Eelco die kon spelen omdat Hans en Herman, dat die daar zaten. Daarmee was de basis, stond er.
1: Ja, ja.
0: Ja, geweldig hoor. Ja. Geweldige muzikant.
1: Ja.
0: Als jij nou zo'n line-up op het podium hebt staan. Hè? Je hebt de drummer, je hebt de basgitarist, de gitarist, de zanger, keyboards. En je hebt ook nog een mondharmonica erbij. Hoe maak je dan dat geluid van die zes mensen?
1: Nou, het is eigenlijk... eigenlijk is het heel simpel. Iedereen heeft voor zijn instrument een microfoon staan. Eén of meerdere. Een Hammond bijvoorbeeld nemen we met drie microfoons op.
0: Yeah.
1: Dan heeft Helmich een piano, die wordt stereo gedaan. Een synthesizer wordt stereo gedaan. Drumstel, daar staan soms wel 12 microfoons bij. De bas met een DI'tje, dat betekent direct vanaf de gitaar. En met een microfoon voor de speaker, voor het speakergeluid. Gitaar met meerdere microfoons. En de saxofoon of de mondharmonica ook met één microfoon. En de blazers, alle drie een microfoon. En ik weet, op een gegeven moment weet ik wat iedereen door de boxen die naast zich heeft staan wil horen. Door zijn eigen monitorboxen. Een mix van Harry is heel duidelijk. Hij wil een kick horen, hij wil een snare horen. Hij wil, de gitaar hoeft hij niet per se, want die staat vlak rechts achter hem. Die hoort hij daar vandaan. Maar alle toetsen moeten er wel doorheen komen. En in een bepaalde verhouding. En de blazers moeten erop zitten. De bas hoort hij ook wel van links komen. Die hoeft hij niet op zijn boksen. En natuurlijk zijn eigen stem. En daar ligt een bepaalde verhouding in. En als die verhouding goed is, dan is het oké. En dan kan hij doen wat hij moet doen. Dan kan hij spelen. Dan hoort hij alles wat belangrijk is voor hem om te horen. En zo is het met de anderen ook.
0: En laat ik dat dan ook aan jou merken. Dat het goed is. Dat hij even een blik van verstandhouding geeft.
1: Dat kwam voor, ja. Maar als we een soundcheck deden, hadden we dat tijdens een soundcheck. Dan konden wij, als het niet goed was, dan kon hij even stoppen en dan kon hij zeggen van ik wil dit of dat.
0: Mm.
1: Of bij de soundcheck liep ik een rondje over het toneel en dan ging ik even naast iedereen staan. Zo van even luisteren, wat hoor jij nou? En is dat wat je wilt horen? Wil je nog iets met dit of dat? Of dan loop ik even terug en dan gingen we even weer verder en een stukje spelen. Dat iedereen had gezegd wat hij zijn commentaar had gegeven en dat het voor iedereen oké was. En dan en als we geen tijd hadden voor een soundcheck, dan was het op een festival of zo. Dan waren het inderdaad seintjes.
0: Mm-hmm.
1: Niemand zal die seintjes begrepen hebben. Die dacht, wat doet die man nou?
0: Maar jij wel.
1: Maar voor mij waren ze natuurlijk door de jaren heen duidelijk.
0: Ja.
1: En zo communiceer je dan, want er is geen andere mogelijkheid.
0: Nee.
1: Bij een festival kan ik niet even op het podium komen lopen, naast ze staan en een praatje maken. Dus dan moet er gespeeld worden. En, dat.
0: Maar heb je enig idee hoeveel optredens jij samen met Hadi hebt gedaan? In al die verschillende bezettingen?
1: Het moet uit te rekenen zijn. 25 jaar, 80 optredens per jaar.
0: Een paar duizend dus, hè?
1: Dat is heel veel, ja. Een
0: paar duizend gigs, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, maar daar ben je niet mee bezig, terwijl je het doet natuurlijk.
0: Nee. Het volgende stuk wat jij wilt laten horen is van Sweet the Buster. Manja.
1: Ja.
0: Van de LP Gigs trouwens.
1: Ja, Herman Dijnum. Hans speelt er ook op mee, maar het is een beetje meer een glansrol hier zie je voor de, wat mij betreft, voor Herman Dijnum weggelegd. Ja, wat moet je ervan zeggen? Grote klasse, eenzame klasse.

0: Maya van Sweet the Buster. Bijna al het laatste nummer in deze uitzending met Hans Kolleman. Er valt zoveel te bepraten, Hans, dat we zouden nog wel een uur kunnen vullen. En misschien doen we dat in het Cuban Blisters Museum ook nog wel een keer. In 2011 was het afgelopen door het overlijden van Harry Musquet. Het laatste nummer wat jij wilt laten horen, dat is over het nummer wat op de grafsteen van Harry staat, More Than I Could Ask For. Als jij er nou terugkijkt, van hoe blijf jij Harry Musquet herinneren?
1: Ja, dat is... We hebben geen tijd meer, dus dat valt niet. Ik kan dat niet samenvatten. Ik zou hem geen recht doen als ik dat nu in een minuut zou doen. Dus daar zeg ik niks over. Ik weet wel dat ik hem honderden keren aan het eind van een optreden heb horen zeggen. Aan alles komt een eind, ook aan C plus B. En dan speelden we het laatste nummer, Through the Window of My Eyes. Maar ik had het nooit kunnen vermoeden dat het einde zo zou komen. En dat ik mijn laatste klus voor Harry deed, terwijl die in de kist lag in de kerk. En wij daar nog even een zanginstallatie voor Daniel neer hebben gezet. Laatste klusje voor Harry. En het was zo onwezenlijk. Hij lag daar in die kist. Op een gegeven moment was iedereen de kerk uit. En wij met z'n tweeën. Nee, dat viel niet te begrijpen. Dat viel niet te begrijpen. En dan als ik dan dit nummer, denk ik van dit is een dit is het nummer van iemand die tevreden is met zijn leven. En die dit op dit moment schrijft. En die, dat is goed om te weten. Dat is goed om te weten. Dat hij op dat moment een tevreden... Als je dat nummer hoort, denk ik van ja, dit is een tevreden man. En dan is het goed.
0: Een dankbaar mens.
1: Nou. Ik heb... Een van de dingen die Harry vaak deed is op een gegeven moment voordat we gingen spelen, was dat hij even rondliep en dan als we bijna op moesten, dan riep hij 5 minutes en dat betekent 5 minutes showtime. En dat betekende dat wij naar onze plekken moesten.
0: Ja.
1: Ik was niet lang nadat Harry was overleden, was ik weer op een plek in, het was in ergens in het clubcircuit, ik weet het niet meer. Mm. En we hadden daar nog niet zo lang van tevoren met QB gespeeld. Ik heb later gevraagd aan andere mensen die erbij waren. Heb je het gehoord?
0: Ja.
1: Ik hoorde het. Ik kan er niks aan doen. Ik heb het gehoord. Ik hoorde iemand 5 minuten roepen.
0: Precies. Bedankt Hans. Samenstelling en productie van deze uitzending. Albert Haar, techniek, Karel Post. En we besluiten met dat prachtige nummer. Klein stukje de Maval. More Than I Could Ask For. Hans, ontzettend bedankt.
1: Ja, heel graag gedaan. En heel erg bedankt dat je me uitgenodigd hebt.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Het nummer werd eigenlijk geschreven voor Aretha Franklin, omdat haar vader predikant was. Ze nam het nummer wel op, evenals haar zus Irma Franklin. Maar ze vond het nummer niet echt bij haar materiaal passen. En daarna werd het een internationale hit voor Dusty Springfield. Son of a Preacher Man.

Dusty Springfield, son of a preacher man. Het nummer werd veel gecoverd door Beckett Midler, Billy Joe Royal, Lynn Anderson, de Rolling Stones, John Mellencamp, de Beach Boys en Billy Joel. En de Rolling Stones hadden er een nummer 1 hit mee in Australië en in Zuid-Afrika. Maar het origineel was een nummer 1 hit in Amerika, The Drifters, Under the

The Drifters, Under the Boardwalk. In 1964 was het een single voor Nina Simone. In 1977 was het een hit voor Santa Esmeralda. In 1986 was het een hit voor Elvis Costello. En de Engelse Animals haalden in 1965 de hitparade met dit nummer in Australië, Canada, Frankrijk, Ierland, Nederland, Zweden, Engeland en Amerika. The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood.

0: misunderstood.
1: The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood. Hij begon zijn carrière als Peter Lincoln. En hij was de broer van de Engelse popzanger Eden Kane. In 1969 had hij zijn enige nummer 1 hit in Engeland. Maar toen woonde hij al in Denemarken, want hij was getrouwd met de Deense tandarts Anita Atke. In 2017 is hij overleden op 75-jarige leeftijd. Peter Sarstedt, Where Do You Go To My Lovely?

Peter Sarstedt, Where Do You Go To My Lovely? Het was een eigen compositie van zanger Frederick Heath en in 1960 werd het opgenomen in de Abbey Road Studios in Londen met studiogitarist Joe Moretti. En zanger Frederick Heath kwam even later om het leven bij een auto-ongeval. Maar de single werd in 1965, 1976, 1980 en 1983 opnieuw uitgebracht. En er verschenen covers van The Guess Who, Humble Pie, Wanda Jackson, Van Morrison, Susie Quattro, The Lords, The Swinging Blue Jeans en Tin Machine, Johnny Kidd and the Pirates, Shaken All Over.

Johnny Kidd and the Pirates, Shaken All Over. Het nummer is geschreven door Isaac Hayes en David Porter en werd opgenomen door Paul Revere en de Raiders, de Blues Brothers en Ted Nugent. Maar het origineel was een nummer 1 hit in Amerika van Sam Moore en Dave Prater. Sam en Dave, Soul Man.

Sam and Dave, Soul Man. Het nummer werd geschreven door Smokey Robinson en het werd de nummer 1 hit in Amerika door The Temptations, maar er verschenen ook nog covers van Stevie Wonder, Marvin Gaye, Billy Preston, The Jackson 5, Smokey Robinson zelf met The Miracles en dit is de uitvoering van Otis Redding, My Girl.

Otis Redding, My Girl. Het was de derde nummer 1 hit voor Frankie Valli en The Four Seasons. Het werd geschreven door pianist Bob Gaudio. En het was tevens een nummer 1 hit in Nieuw-Zeeland. Frankie Valli en The Four Seasons, Walk Like

Frankie Valli and the Four Seasons, Walk Like a Man. Componist Don Covey nam het nummer op in 1964 met de jeugdige studiogitarist Jimi Hendrix. Een jaar later namen de Rolling Stones het nummer op in de Chess Studios in Chicago. En daarna verschenen er weer covers van Cliff Bennett, Jeff Lynne, Wilson Pickett, Alan Price, Shamikia Copeland en Todd Rundgren. Maar dit is het origineel van Don Covey. Mercy, Mercy.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The New Now van Danny Vera is het album van deze week. En Danny Vera werd in 1977 in Middelburg geboren als Danny Polvliet. Hij studeerde aan de Rock Academie in Tilburg samen met Jacqueline Govaert en Floor Jansen. En koos vervolgens de voornaam van zijn moeder als artiestennaam nadat ze overleed. Danny Vera, Gold Rush.

Benny Vera, Gold Rush. Billy J. Kramer, dat was een zanger uit Liverpool en hij speelde met een band uit Manchester, de Dakotas. En ze scoorden louter hits met nummers geschreven door John Lennon en Paul McCartney. George Harrison zong het origineel bij de Beatles, maar Billy J. Kramer en de Dakotas scoorden er een nummer 1 hit mee in Engeland en dat lukte de Beatles niet. Billy J. Kramer en de Dakotas, Do You Want to Know a Secret?

Billy J. Kramer en de Dakotas. Do you want to know a secret? James Brown zag Doris Troy optreden in een nachtclub en tipte meteen Atlantic Records dat ze een plaat met haar moesten gaan maken. En haar debuutsingle werd een hit in Canada, Nieuw-Zeeland en in Amerika. En toen verschenen er covers van Anne Murray, Linda Ronstadt en The Hollies. En The Hollies hadden er een hit mee in Australië, Ierland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, Engeland, Canada en Amerika. The Hollies. Just One Look.

The Hollies, Just One Look. Het nummer werd door ruim 500 artiesten opgenomen en de opname van de Righteous Brothers is zonder twijfel de beste. Bill Medley speelde geen enkele rol. Het nummer werd helemaal solo gezongen door Bobby Hatfield. Het werd een nummer 1 hit in Engeland en in Nederland. En in Amerika bleef het nummer op plaats 4 van de Amerikaanse hitparade steken. The Righteous Brothers, Unchained Melody. Whoa.

Bobby Hatfield van The Righteous Brothers Unchained Melody. Het is een nummer van Chip Taylor en hij schreef het voor de band The Wild Ones. Dat was de huisband van de nachtclub Arthur in New York. Maar die single flopte in Amerika en toen scoorde de Engelse Trox er een wereldhit mee. En vervolgens werd het nog gecoverd door de Kingsmen, Jimi Hendrix, Jeff Beck, Cheap Trick, Hank Williams Jr. en Bruce Springsteen. The Trox, Wild Thing.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

The Trucks, Wild Thing. Vanilla Fudge, dat was een band uit New York. In 1970 gingen ze uit elkaar, want toen gingen Tim Bogert en Carmine Appice een band beginnen met Jeff Beck. Beck, Bogert en Appice. Jaren later keerden ze overigens terug naar Vanilla Fudge. En de grootste hit werd de nummer 2 hit in Canada en in Amerika werd het plaats 6 in de Amerikaanse hitparade. Vanilla Fudge, You Keep Me Hanging On.

Vanilla Fudge, You Keep Me Hanging On. Love, dat was een band uit Los Angeles rond zanger, gitarist en songwriter Arthur Lee, die in 2006 overleed op 61-jarige leeftijd. Het derde album van Love, Forever Changes, wordt als een meesterwerk gezien. In 1996 ging deze Arthur Lee overigens voor 12 jaar de gevangenis in voor een serie misdaden met drugs, onder invloed rijden, geweldmisdrijven en het gebruiken van een vuurwapen. In 2011, na 6 jaar, mocht hij de gevangenis verlaten. Love, a house is not a motel.

Love, a house is not a motel. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek, Henri Knecht coördineerde de playlist. De Bo Brummels uit San Francisco. Dat was de band van zanger Sal Valentino en gitarist Ron Elliott. En die Ron Elliott speelde later gitaar op albums van Van Morrison, Randy Newman en Little Feat. In 1975 ging deze band uit elkaar. De Bo Brummels, Just a Little.

0: Nieuwsradio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Bijna 80 jaar geleden, 1941, 10 juni, werd Harry Musquet geboren in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Dat was een nogal spannende aangelegenheid, want het dreigde even dat de moeder de geboorte niet zou overleven. Maar gelukkig, beide waren gezond. Harry Musquet, 80 jaar geleden, het thema van deze uitzending. We beginnen met een kenmerkend stuk van Harry, Simple Man.

0: Simple Man, live in Oude Luxor in 2005. En het origineel dat dateert uit 1971. Maar wel grappig dat met uitzondering van de solo-gitaren die in 1971 uiteraard door Eelco Gelling bespeeld werd en in 2005 door Erwin Java, dat alle andere mede-muzikanten dat die allemaal dezelfde waren. Helmi van der Vecht, Hans Lefaye, Herman Deinem en Harry Musquet. De gast in de uitzending is Sjoerd Looyinga, de conservator van het C+B Museum, het Cubie Museum in Grollo. Want er is nieuws. Er is een nieuwe tentoonstelling, Sjoerd, die eerdaags opengiet.
1: Ja, het is heel spannend natuurlijk geweest. Vanaf 1 januari was ik in functie als conservator, maar ik kon alleen maar mezelf conserveren, want vanwege corona was er eigenlijk helemaal niks mogelijk. En nu ging het toch bijna nog onverwachts dat we weer open kunnen. En gelukkig kunnen we nu ook de nieuwe expositie dan gaan tonen. Dus het was met stoom en kokend water, zeg maar, dat we nu de laatste dingen klaarmaken voor die expositie, zodat we op 10 juni de opening hebben en op 11 juni het publiek weer welkom is.
0: Ja, en dat de gelegenheid is natuurlijk prachtig mooi. De 80ste geboortedag van Harry Musquet.
1: Ja.
0: Was jij altijd al een fan van Cubie and the Blizzard?
1: Ik ben fan van muziek.
0: Oké.
1: En dus ook van Harry Musquet. En ook van de mens Harry, moet ik zeggen. Want ik heb er altijd een zeer bijzondere man gevonden. Ik heb natuurlijk met hem te maken gehad in mijn werk bij de regionale omroep. In de eerste jaren was ik muziekredacteur. Dus Harry kwam ook wel eens bij mij buurten van, is er nog nieuwe muziek? Wat vind je daarvan? Hele discussies over muziek uit de regio. Regionale blues, had Harry ook een duidelijke mening over.
0: En wat was die mening?
1: Nou, dat er niet veel soeps kwam, zeg maar, vanuit de regio. Oftewel, nee. Ze waren nog lang niet zo goed zoals hij ooit geweest is, zeg maar. En dat vond hij wel jammer, want hij was er wel altijd bij betrokken, bij nieuwe muziek. Maar Harry kon ook gewoon bij je op de hoek van het bureau gaan zitten, letterlijk. Mm. En dan konden we de wereld ellende bespreken, zeg maar, met z'n tweeën. Dat gebeurde ook wel.
0: Kun jij nog herinneren dat Harry's Blues in 1991, want ik weet niet eens of jij toen nog bij de omroep werkte.
1: Ja. Ik kan de dag natuurlijk niet meer, maar ik kan me wel herinneren dat er een bluesprogramma kwam. En ook wel dat het alleen maar via een mededeling van de toenmalige programmaleider, volgens mij Henk ten Oever, kwam van, we krijgen een bluesprogramma. Oh, zo ging dat volgens mij. En toen bleek het dus dat Harry Musquet als presentator op de zender kwam. Maar wees gerust, zei Henk, er gaat iemand bij zitten die er ook verstand van heeft. Dat was jij dan.
0: Ja. Meer verstand misschien van radio maken dan van blues, want dat was Harry zijn aandeel.
1: Ja.
0: Dat zit nog in het archief, hè? En dat zit straks ook in de tentoonstelling, toch of niet?
1: Ja, in de tentoonstelling wordt er veel met geluid gewerkt. Podcasten, misschien kunnen we straks nog wel even iets over uitleggen hoe dat precies is. Maar er wordt heel veel met geluidsfragmenten gewerkt. En Harry's Blues is natuurlijk ook eigenlijk aan een jubileum toe. Het programma bestaat ook 10 jaar. Wat zeg ik? 30 jaar.
0: 30 jaar.
1: En dat betekent dus ook dat wij in de expositie aandacht hebben voor het programma Harry's Blues. Ja. Je hebt je eigen vitrine, Albert, gekregen in het museum. Met dit programma. En daar moet dan ook audio bij. Ik als audiofiel. Dus zoeken naar die eerste uitzending. Nou, dat viel nog niet mee, want dat is uit het tijdperk dat alles op VHS-banden werd bewaard toen nog.
0: Ja.
1: We hebben het over zondag 6 oktober 1991 dat die eerste uitzending plaatsvond.
0: Ja. Ik heb nooit weer teruggehoord, dus ik ben zeer, zeer, zeer benieuwd.
2: Einde van het ANP-route.
3: Harry's Blues. Een man en zijn muziek.
4: Welkom, luisteraars, bij de eerste aflevering van Harry's Blues. Een programma waarin de persoon en de muziekkeuze van Harry Musquet centraal staat. En waarin hij ook vaker gasten metneemt. Dag Harry.
5: Hallo Albert.
4: Een nieuwe ervaring voor hoe dat je vanaf vandaag elke week in de studio zit.
5: Ja, het zal even wennen wezen, want het is regelmatig werk, hè?
4: Ja, het is niet als zanger achter de microfoon, maar als presentator, samensteller.
5: Ja.
4: Nou, laten we wat moois van maken.
5: Ja, dat doen we zeker.
0: Tja, oktober 1991.
1: En hij sprak Nederlands talig, hè?
0: Vreselijk lang geleden, ja. Ja, maar toen in het begin sprak Harry inderdaad Nederlands. Maar na verloop van tijd toen ging hij steeds meer Assens, Drents.
1: Hij gewoon zich thuis voelen, zeg maar.
0: Ja, ik denk het wel een beetje, ja. Ah, leuk om te horen, zeg. Potverdorie.
1: Ja. Moest je hem er doorheen slepen, Albert, trouwens, in die tijd?
0: Nou, Harry had wel de enige radioervaring natuurlijk. Hij had wel vaker wat gedaan met, hoort hij ook weer, Van Hoof. Hubert van Hoof, ja, die toen het bij de KRO werkte, later bij Radio Limburg. Dus, en ook met Jan Douwe-Kroeske wel. Dus hij had wel een beetje ervaring, maar gewoon het aankondigen als zodanig, daar had hij geen ervaring mee. En ja, hij was ook wel eens wat makkelijk wat dat betreft. Dan als hij iets had wat hij niet kende, dan zei hij gewoon, ik weet er niks van. Ja. Ja, nou ja, dat op zich makkelijk natuurlijk. Nou, dan draaide je de muziek maar en ja. dan zocht ik er nog eens een keer wat informatie bij. Maar we vulden elkaar mooi aan en ik vind het hartstikke leuk dat in de nieuwe tentoonstelling zit.
1: Ja.
0: Want die nieuwe tentoonstelling die heeft een hele andere opzet dan de oude in het museum. Hè?
1: Ja, ook wel deels noodgedwongen, corona. Bijvoorbeeld de prachtige videowand die het museum kent. Met 14 monitoren volgens mij. Met allemaal filmpjes, maar ook met allemaal hoofdtelefoons en kabeltjes en knopjes. En dat kan eigenlijk niet meer. Hè? Dus we hebben nu gekozen voor een systeem waarbij mensen zelf met hun audioapparaatje door het museum lopen. En via een scannertje eigenlijk iets aantikken. En dan hebben ze de audio bij dat wat ze zien. Of het is een video, of het is een foto, of het is een voorwerp. Maar dan krijgen ze uitleg. En die uitleg wordt dan door Harry zelf gegeven. Dus het zijn allemaal fragmenten dat Harry vertelt over de dingen die in het museum staan.
0: Hé, hey, grappig ja.
1: Ja. Ja.
0: Maar hoe kom je aan al dat materiaal?
1: Er is een afwijking. Ja, ik heb van heel veel dingen altijd van alles bewaard. Maar van Harry Muskelis ook heel veel. En ook heel veel dingen met Harry opgenomen. Soms wist Harry het zelf niet. Ik ben met Harry wel meegeweest naar concerten. Dat ik samen met hem op de achterbank van de auto zat. En ik zei, zal ik hem weer in mijn opname zetten? Oh ja, doe maar.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en dan zaten we 10 minuten over van alles te praten. En na een kwartier kwam Harry helemaal los. En dan, dat heb ik ook bewaard van dat soort gesprekken bijvoorbeeld. Soms hele persoonlijke dingen ook. Over vroeger, over zijn jeugdjaren. Maar ook over zijn oma natuurlijk. Hele gesprekken. Maar ook over muziek. Daar kon hij ook over bomen. Maar over, wat ik al zei. De wereldtalenten, de politiek. Die hield hij zich mee bezig. De ellende die dieren werd aangedaan, was ook een vast onderwerp waar ik met Harry vaak over sprak. En ik heb natuurlijk heel veel in het verleden te maken gehad met documentaires die gemaakt zijn over Harry Muskee. Op verschillende zenders, want dan werden wij ook op de muziekredactie van Radio Drenthe gebeld. Hebben jullie iets van Harry Muskee? Nou, prima, maar dan willen wij graag de documentaire weer terug hebben.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat heb ik allemaal bewaard eigenlijk vanaf het eerste moment. Eigenlijk al voordat hij Harry's Blues ging doen, heb ik al materiaal van Harry Muskee bewaard. Mm-hmm.
0: En in het museum, is dat dan themagewijs ingericht? Hoe moet ik dat voorstellen? Je komt het museum binnen en dan?
1: Ja, dan krijg je al direct te maken met de geschiedenis van waar je bent. Dus de boerderij. Die inmiddels bijna iconische vorm aanneemt natuurlijk, boerderij. Zoals mensen daarover praten. Maar we merken dat er heel veel mensen ook gewoon van de fiets stappen en denken van, we gaan een oud-Drents boerderijtje bekijken. Wat is er daar binnenin? Dus ook, er is wat meer informatie over de boerderij inmiddels bekend. Over het verhaal dat er vroeger nog de schapen op stal hebben gestaan bijvoorbeeld. Maar ook, hoe kwam Harry Muskee daar nou terecht? En wat speelde zich daar in die boerderij af? Wat voor verhalen zijn erover? Heel veel, maar laat Harry dat zelf nou eens vertellen.
0: Mm.
1: Op verschillende manieren. En ik heb fragmenten uit de jaren 60, maar ook uit de jaren 80. Maar ook van rond 2010. Hoe Harry toen over de boerderij sprak. Dat verschilt soms nogal een beetje hoor. En dat heb ik soms gecombineerd. Dus je krijgt eerst, die loopt als het ware door de geschiedenis van Harry op de boerderij. En dan kom je langzaam bij andere dingen in het museum uit. En zo is er ook een verhaal van de fotograaf Rudy Leukveld. Die natuurlijk, ja, moet zeggen, zijn hoffotograaf is eigenlijk. Maar ook zijn vriend. En dat af en toe dan zat er wel wat wrijven, wat wringen, begonnen te wringen natuurlijk. Hij zag dingen die hij eigenlijk dan maar niet moest fotograferen bijvoorbeeld. En ja, daar was ik dan wel heel erg in geïnteresseerd. Dus vertel eens even, Rudy, hoe is dat? En heb je daar de foto dan ook nog van? Jawel, maar ja, die heb ik eigenlijk nog nooit ergens laten zien.
0: Mm-hmm.
1: Maar die staan nu dus wel groot op een grote band, zeg maar. En dan klik je dat aan en dan vertelt Rudy waarom hij die foto toegemaakt heeft. En wat het verhaal daarachter is en wat Harry daarvan vond.
0: Er zitten dus, met andere woorden, er zitten ook heel veel primeurs in.
1: Ja, voor de mensen die echt wat meer over de mens Muskee willen weten. Want er gaan natuurlijk allerhande verhalen over Harry rond. En Harry had ook heel veel kanten. En heel veel mensen noemden hem ook een super mysterieuze man. Dat is en was hij natuurlijk ook altijd wel. Maar als je daar door het museum loopt, dan is het wel dat je echt in de wereld van Harry Muskee stapt. Dus het verhaal van de fotograaf die hem als vriend begeleidde, waren dan ook in de wereld. Maar als je naar de zolder verhuist, naar de bovenetage van het museum, dan ga je eigenlijk de circle of life in van Harry. Dan sta je nog net niet bij de geboorte in het ziekenhuis, maar wel figuurlijk wel. Dus prachtige mooie oude foto van het Wilhelmine ziekenhuis toen Harry daar lag in 1941. Maar ook wat Harry zich daar nou van herinnert op dat moment. Nou, en zo loop je dus van 1941 naar 2011. En de expositie eindigt met het bordje wat op het graf lag toen de stenen nog niet op lag, zeg maar. Dus je gaat echt letterlijk van de wieg tot het graf dan met Harry. En het mooiste is dat Harry helemaal aan het eind gezeten op een stoel terugblikt op zijn leven. En dan zegt hij ook van muziek is het beste bewaarde geheim, geloof ik, is de legendarische uitspraak.
0: Laatste geheim.
1: Ja. Het laatste geheim. Dan word je bijna ontroerd, zeg maar. Als je dat hoort na zoveel jaar, dat hij dat dan nog een keer weer op die manier zegt, op die plek. Ja, dan doet dat wat met mensen, denk ik. En dan draai je een kwartslag. En dan zie je op de oude hooizolder, zie je de band staan. Zonder de muzikanten, maar wel de hele backline van het allerlaatste concert wat Harry gegeven heeft. Okay. Groeten uit Grollo.
0: Ja. Muziek, hebben we straks nog over welke rol muziek in de tentoonstelling speelt. In de nieuwe tentoonstelling, die op 11 juni weer voor het publiek geopend is. Dit is muziek uit 1972, het titelstuk van de LP Sometimes.

0: 1972, titelstuk van de LP Sometimes. Naar aanleiding van de nieuwe tentoonstelling in het C+B Museum. Die vanaf 11 juni geopend is. Wat zijn de openingstijden, Sjoerd?
1: Voorlopig zeg ik maar. Hè. We hebben de situatie nog steeds niet onder controle met corona. Maar wij gaan open van vrijdag tot en met zondag. Dus alleen in het weekend van 11 tot 5. Alle drie dagen.
0: En moet mensen zich van tevoren opgeven?
1: Ja, dat is eigenlijk wel de bedoeling. Omdat je anders misschien toch niet naar binnen kunt. Want er kunnen maximaal 10 mensen tegelijk het museum betreden.
0: Okay.
1: En dan hou je die 1,5 meter. Dus hou je daar rekening mee. Als dat eraf gaat, die 1,5 meter. De verwachting is dat dat misschien ook maar zo kan. Dan wordt het een heel ander verhaal. Dan kunnen er weer meer mensen binnen. En dan is reserveren dus niet nodig.
0: Ik neem aan dat alle informatie dat die te vinden is op de website van het museum. Hè?
1: Daar staat alles op. Ook als de openingstijden onverhoopt toch weer worden aangepast. Maar ook hoe je kunt reserveren. En er staat ook uitleg over wat de nieuwe expositie inhoudt straks. En er staat heel veel informatie op over het hele Musquet-jaar. Want dat is het bijna aan het worden, hè, inmiddels. Met zoveel activiteiten.
0: Er gebeurt nog wel wat meer, hè?
1: Ja. Heb jij daar een verklaring voor, Albert? Jij hebt al zo lang gevolgd dat het nu zoveel jaar, eigenlijk 10 jaar na zijn dood, zo'n enorme piek weer is in de belangstelling voor Musquet.
0: Nou, ik denk dat het een beetje een combinatie van factoren is. Het feit van dat het 10 jaar geleden is dat Harry overleden is, speelt een rol. Dat het 80 jaar geleden is dat hij geboren is. Ja, dat bent van die momenten die mensen toch aangeriept om wat te doen. De theatervoorstelling die in september in Assen plaatsvindt, en waarvan ik in deze uitzending eigenlijk allemaal nummers draai die in die theatervoorstelling te zien en te horen ben. Ja, dat hangt allemaal door mee samen. En ik hoop dat er ook nog wat andersoortige activiteiten komt. Hè? Ook wat meer informatieve, stimulerende activiteiten. Want een van de dingen die Harry altijd benadrukte, die zei van: maak van het museum, jongens, maak er nou niet een oudheidskamer van, maar maak er een plek van die nieuw talent en jong talent stimuleert. Hoe zit dat erin, denk jij?
1: Nou ja, door corona zijn er van die plannen nu nog niks terechtgekomen. Als je het hebt over optredens, dat was wel het idee om meer jonge muzikanten ook in het museum te laten optreden. Gewoon heel simpel, man met gitaar, zeg maar. Maar ook om op meerdere momenten ook in Hofstede wat grotere dingen te doen met muziek, met aanstormend talent. Maar ook om op meerdere momenten ook in Hofstede wat grotere dingen te doen met muziek, met aanstormend talent. Met de

0: tentoonstelling?
1: Nou, er is af en toe als Harry iets vertelt, dat je denkt van, oh ja, dat verhaal ken ik. Oh, is dat verbonden met dat nummer? Dus dan wordt dat nummer ook gecombineerd met het verhaal van Harry. En daarna komt dat na dat nummer Harry nog een keer terug om nog wat meer over dat nummer dan te vertellen. Hoe hij dat geschreven heeft, bijvoorbeeld.
2: Mm-hmm.
1: Maar ook over zijn gouden LP. wat hij daarvan vindt en nu nog steeds, zeg maar. En ook het verhaal over de Edison en de muziek die ze daar ook moesten spelen. Hè? Dat is ook een verhaal op zich. Dat ze toch nog een stukje live mochten optreden. Dat was later achter de uitzending geplakt, begrijp ik. Dat was niet in de uitzending zelf. Dat moest apart. Nou, daar is dan ook de audio, zoals het heet, weer teruggevonden. Door ook weer een hartstochtelijke fan van Harry, die vroeger met een bandrecordertje en een microfoontje dat heeft opgenomen. Hein van der Vliet, de naam zal jou niet onbekend voorkomen. En ja, dat duikt dan ook weer op. En daar ga je dan ook eens naar luisteren. Opname is ook wel echt heel bijzonder. En ook wel bijzonder dat Harry daar dan weer op reageert. Wat hij daarvan vond van ene Wim Zonneveld bijvoorbeeld. Hoe hij zich daar als plattelandsjongen voelde worden weggezet eigenlijk.
0: Kuipje en de sneeuwstorm.
1: Ja, en ja. Eigenlijk al die dingetjes hebben er toch wel mede voor gezorgd, denk ik, dat Harry steeds populairder werd.
2: Mm-hmm.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel een beetje het verhaal van hoe kan het dat die bluesmuziek toch zo populair is geworden en nog steeds is eigenlijk bij heel veel mensen.
0: Het was ook een beetje de emancipatie van het platteland, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Volgende stuk muziek, dat is van de LP Simple Man uit 1971. Het titelstuk draai ik straks al, maar dan in de live uitvoering. Dit is Seasons Come, Seasons Go.

0: Seasons Come, Seasons Go uit 1971. Illustreerd door Harry's Blues. Al bijna 30 jaar lang op zondagochtend tussen 6 en 7 en op donderdagochtend tussen 10 en 11. Jawel, en ook vandaag 3 keer in Scheepsrecht, 3 uitvoeringen van hetzelfde nummer. En dit is een nummer wat ik wel eens een keer eerder gedraaid heb, maar wat eigenlijk wel heel mooi past. En denk ik ook wel een beetje bij de inrichting van de nieuwe tentoonstelling. Want de conservator Sjoerd Looyinga die hier zit, ik weet zeker dat hij door een perfecte tentoonstelling van maakt.
1: Oh, dankjewel.
0: Ja, dat doet hij vast en zeker geweldig. En ik ben er nou al nieuwsgierig naar van hoe dat met die podcast, vind ik ook een heel mooi modern middel van hoe dat werkt. En ik heb dus keuze voor het nummer Perfection, een nummer van Pete Ham, wat Harry opneemt op de LP Kid Blue uit 1976. Perfection.

There Ain't No Real Perfection van Cuby and the Blizzards uit 1976 van de LP Kid Blue. En Jor Dauveur had de schrijver van dit nummer, Pete Ham, lid van de band Badfinger, die had toen zelfmoord gepleegd. Die was blijkbaar niet zo al te gelukkig in het leven, maar had ook te maken met hele beroerde managers. En dat was een fenomeen wat Harry ook niet vreemd voor kwam. Het origineel van There Ain't No Real Perfection van Badfinger uit 1971.

Het origineel van There Ain't No Real Perfection van Badfinger, met Pete Ham als leadzanger van de band, 1971. En ik denk 1 of 2 jaar later, toen trad Tim Hardin, die trad hier in Assen in de kolk op. En dan, toen zat ongeveer de hele band Cuby in the Blizzard, die zat in de zaal. Want het waren grote fans van Tim Hardin, de Amerikaanse folkzanger zou kunnen nu. Alleen Tim Hardin die was niet in al te beste conditie op die avond, want hij viel achter de piano in slaap. Ja, Herman Brood is de stad ingegaan en die heeft wat middelen opgeschadeld en aan Tim Hardin verstrekt en zo hebben ze hem optreden af kunnen maken. Maar de invloed van Tim Hardin is op de zang van Harry Musquet heel nadrukkelijk te merken. En die kenmerkende zang van Tim Hardin die hoor je ook in het nummer There Ain't No Real Perfection uit 1972 van de LP Painted Hat.

0: een wat andere Tim Hardin dan de meeste mensen kennen, denk ik. Wat heavier. De muziek van Tim Hardin is over het algemeen wat dromeriger, wat lieflijker. How Can We Hang On To A Dream? Simple Song of Freedom en dat soort dingen. Maar dit is zijn uitvoering van het nummer Perfection van Pete Ham uit 1972. Drie uitvoeringen waren er. Cuby and the Blizzard uit 1976. Het origineel van Badfinger uit 1971 en van Tim Hardin uit 1972. Nou, weer terug naar 2021, 11 juni, dan gaat de nieuwe tentoonstelling in het C+B Museum open. Sjoerd Looyenga, de nieuwe conservator van het Cuby Museum in Grollo. Zitten er nog grote onthullingen in eigenlijk?
1: Ja, dan moeten mensen zelf komen, denk ik, om dat te ondergaan. Ja, er zitten wel wat dingen in die ik absoluut niet wist van Harry. Mm-hmm. En ik vind het ook wel opvallend hoe Harry praat over zijn kinderwens bijvoorbeeld. En vervolgens een link legt naar honden. En Martin Gauss. En weet ik wat allemaal. Ik vond het wel heel bijzonder om vooral Harry ook te horen over alle andere dingen die een normaal mens waar hij zich mee bezighoudt. Zeg maar dan op zijn Harry's. Mm-hmm. En dat vind ik wel mooi om dat nu een keer achter elkaar te horen. Als je zeg maar door zijn leven heen loopt. En dan kom je inderdaad overal weer in aanraking met de muziek ook. Dus die dwarsverbanden worden dan ook een stuk duidelijker, zeg maar, hoe Harry zich heeft laten inspireren. Het verhaal over de klassieke muziek in zijn leven bijvoorbeeld ook. Hè, dat wordt ook. We hebben een prachtige buste van Mozart in het museum nu staan. En ja, dat verwacht je niet in een bluesmuseum, toch? Maar die staat er nu wel, omdat Harry helemaal into Mozart is natuurlijk geweest. En Harry vertelt daar op een manier over. Daar moest dan ook weer muziek onder van Mozart. En we hebben ook muziek van Tchaikovsky in de expositie opgenomen, omdat Harry daar ook weer een link. Maar Harry praat ook over opera en operette muziek bijvoorbeeld, wat dat met zijn leven gedaan heeft. En ik weet niet of dat dan echt keiharde onthullingen zijn. Maar het maakt het verhaal over Harry wel een stuk completer, denk ik, als je dat weet.
0: Ja, het is de persoon in de volle breedte, zeg.
1: In de volle breedte, ja. Ja. Maar ook over zijn sportieve ambities bijvoorbeeld. Hij wou een geweldige sportvisser worden, wist jij dat?
0: Nee, nooit.
1: Ja, ik dacht voetballer, maar ook sportvisser dus. Dat was je ook helemaal mee begaan. En denk, dat is dan toch weer dierenleed. Maar nee, dat zie je dan toch weer verkeerd.
0: Ja. Wel grappig trouwens. Hij was zeer goed bevriend met Egbert Streuer. En dat was ook een fanatiek visser.
1: Kijk.
0: Ja, nou. Dus dan klopt het toch alweer.
1: Ja.
0: Ja. Heel grappig. Nou, ik denk dat het buitengewoon de moeite waard is om de nieuwe tentoonstelling die te gaan bekijken in het museum in Grollo. Fijn dat het weer open kan. Ik draai nog een nummer wat natuurlijk ook heel kenmerkend is voor Harry Musquet. Wat ook alles te maken heeft met het boerderijtje in Grollo.
1: Ja.
0: Want zo noemde Harry dat vroeger, hè, dat boerderijtje in Grollo. Het is eigenlijk, zei hij altijd, het is mijn Apple Knuckles Flophouse.

0: Apple Knockers Flophouse uit 1969. Nou, het hele leven van Harry Musquet, dat is in de tentoonstelling in het museum in Grollo te zien. Van dit jaar, 80 jaar geleden dat Harry Musquet geboren is. 10 jaar dat hij overleden is. 26 september is dat. Er gebeurde van allerlei dingen, Sjoerd. Sjoerd
1: Lloyd. Ja, maar jij vertelt mij ook weer dingen die ik dan weer niet weet. En we dachten dat alles komt wel eens een keer bij elkaar in het museum. Of via de mail, dat mensen dingen melden. Maar er zijn twee theatervoorstellingen die het van elkaar ook niet wisten trouwens. Dat ze dat gingen doen. Je vertelde net al over de voorstelling in Assen. Hè, aan het Havenkanaal. En er is ook een voorstelling bij de Boer Haarshoeve.
0: Ja.
1: Op de camping, zeg maar. Voor het echte campinggevoel.
0: Die tentoonstelling gaat niet over Harry, hè? Of die theatervoorstelling.
1: Nee, de aanleiding is Harry eigenlijk.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dat is, nou, maar dat vind ik een mooi verschil. De theaterproductie in Assen aan de Havenkade, die giet echt over de persoon Harry Musquet. De andere op de Boer Haarshoeve, die giet over mensen die op zoek gaan naar Harry Musquet.
1: Ja.
0: Die naar een optreden toe gaat. Mm-hmm. Twee verschillende aanpakken, maar wel heel mooi.
1: Ja, heel mooi. En dat is dan ook best wel lang. Van 13 tot en met 22 augustus is dat in Grollo. Nou, op muziekgebied, je vroeg het net na. Ja, dat is vooral, je zou zeggen, oude koeien naar de sloot halen. Herkauwen van bestaand archiefmateriaal. Hmm. Maar goed, mensen die vinden dat toch wel ontzettend interessant om oud materiaal te horen. En onder leiding van Johan Derksen wordt er gewerkt aan een dubbel LP. Ook op CD verkrijgbaar, heb ik begrepen. Die gaat heten Grollo Blues. Waarvan ook het museum gaat mee profiteren, kan ik je zeggen. Dus ook mooi dat op die manier ook die wisselwerking is tussen het erfgoed van Musquet en de opbrengsten naar het museum. Het gaat allemaal om live tracks die gemaakt zijn ooit. Electric Blues, een van de coverbands die zich helemaal verdiept hebben in de muziek van QE. We komen met twee cd's maar liefst gelijk.
0: Oh.
1: Met twee cd's Back to Grollo en Another Day, Another puntje, puntje, puntje. Dat moet nog nader worden ingevuld, geloof ik. Dan hebben we nog de Rotonde in Assen. Die is al zichtbaar, maar nog steeds niet officieel onthuld. Dat moet nog gaan gebeuren. En Harry krijgt een pad.
0: En wanneer gebeurt dat, die Rotonde?
1: Nou, dat hangt er een beetje vanaf waar alle mensen aanwezig kunnen zijn op dat moment. Dus dat wordt wel achter de schermen aangewerkt. Maar de juiste datum weet ik ook nog niet. Ik weet wel dat zijn pad wordt onthuld op 10 juni. Harry krijgt zijn eigen pad in Grollo. En dat is een mooi pad. Dat heeft ook alles met de blues te maken. Veel mensen hebben het al gelopen, dat pad, weet ik. Als ze naar de blues toe gingen of vanaf de blues weer naar huis, naar het dorp toe liepen. Daar moet je het ongeveer zoeken, dat pad. En er komt een nieuwe tv-documentaire. Jan Douwe-Kroes is weer in alle archieven gedoken. En nog weer onbekender materiaal gaan zoeken. En dat houdt ook niet op. Dat snap ik ook niet, hoor. Dat er nog steeds weer dingen opduiken. En ook recent materiaal. Hè, dus het concert van 2011. Groeten naar Grollo. Zijn laatste optreden. Ja, was dat nou geregistreerd of niet? Of had alleen RTV Drenthe een reportage gemaakt? Ik kon daar ook niet achter komen. Maar het blijkt dus wel dat er gewoon helemaal opgenomen is, dat concert.
0: Oh. Ja, dat wist ik ook niet.
1: Ja.
0: Nee. Ik heb wel de camera's gezien die er toen waren. Maar waarom en wat die opgenomen hebben en wat ermee gebeurt, geen idee. Maar dat komt dus wel.
1: Dus dat hele concert is geregistreerd.
0: Ja.
1: Maar nu is het even de kwestie dat de digitale bandjes waar het op staat, DV Kamp, voor de mensen die er iets meer van weten, die doen het niet zo goed meer.
0: Oeh.
1: En als de digitale bandjes raar gaan doen en de nullen en de enen in de war liggen, zeg ik dan maar. Dus die moeten gerestaureerd worden. Die liggen bij een tape-dokter. Dat is ook een vak tegenwoordig. Dus wat moet een hoofdbestand bij eigenlijk ook van die documentaire worden? En die beelden die komen dan later ook in het museum natuurlijk, zodat ze zichtbaar worden ook voor de bezoekers van het museum. En die moet op 26 september, natuurlijk op die dag, moet die documentaire op de landelijke tv te zien zijn.
0: Oké, okay. Ja.
1: Nou, dan is er een wandel- en een fietsroute gekomen, ook naar de steen. Maar je kunt ook met GPS-coördinaten door het dorp op zoek naar de blues-schat. Dat kan ook, dat is een moderne invulling, zeg maar. En er komt waarschijnlijk, als het corona toelaat, een speciale blues-vinylmarkt bij het museum aan de Voorstreek. Er wordt gewerkt aan filmvoorstellingen. Er is heel veel filmmateriaal wat nog niet gemonteerd ergens in archieven ligt. Je begint al te lachen. Maar al jaren aan getrokken wordt. En nu lijkt het bijna zover te zijn dat het toonbaar wordt voor het volk. Maar dan wel voor een breed publiek. Is
0: heel mooi.
1: Ja, dat is
0: heel mooi.
1: Daar speel jij ook nog een hoofdrol in, weet ik. In die beelden.
0: Amerika, geloof ik. Hè?
1: Amerika, ja. Voor en achter de schermen, zeg ik dan maar. Hè? Heel mooi. De blueslezingen waar we mee gaan starten door Leo Platvoet. Dat is een man die heel veel gereisd heeft over de wereld, maar ook heel veel van blues weet. En dat gecombineerd heeft met reizen naar, wat jullie gedaan hebben, naar de oorsprong van de blues. Maar er heeft er zelfs een hele reisgids over geschreven, begrijp ik. Er komt een podcast. Dat is een modern woord voor een oud begrip. Een radiodocumentaire. Ja. Die je kunt beluisteren op je eigen moment, zeg maar. Gemaakt door RTV Drenthe. En er wordt met grof geweld Harry in hout gemaakt. Er komt een levensgrote sculptuur van Harry Musquet. En dat is Harry op het spoor bij Hooghalen.
0: Oh ja,
1: de bekende foto de eigenlijk.
0: Iconische foto. Ja.
1: Iconische foto. Ja. En die wordt gemaakt door een boomkunstenaar. Ik zou hem houthakker noemen, maar dat mocht niet. Jelmer Zwaan uit Nijensleek. En die gaat hem levensgroot voor het museum ook ten overstaan van het publiek. Gaat die Harry daar creëren, zeg maar, uit hout.
0: En wanneer gaat hij dat doen?
1: Ook als corona toelaat. Maar wij hoopten eigenlijk al dat hij een begin kon maken. Het eerste weekend, zeg maar, dat we daar zeg maar, weer open kunnen. Maar we gaan via de website dat wel kenbaar maken. Als dat gaat gebeuren. Nou ja, en voor de rest, volg onze social media kanalen en de website.
0: Komt er ook nog een nieuwe publicatie eigenlijk of zo, of niet?
1: Daar zijn wel mensen mee bezig. Er waren plannen voor fotoboeken.
0: Yeah.
1: Er waren plannen voor een nieuw boek. Natuurlijk is er de derde druk van Somebody Will Know Someday. Daar is een hoofdstuk aan toegevoegd. We weten dat er mensen bezig zijn met nog meer dingen. Maar ja, wat voor status dat heeft, weten we ook niet.
0: En dat is het boek van Johan Derksen natuurlijk. Hè?
1: Ja, maar de echte onthullingen heb ik begrepen.
0: Ja.
1: Ik word al bang als ik een breinaald zie, zei Harry Musquet in de podcast. Maar volgens mij heeft hij die breinaald toch wel gezien.
0: Je vertelde in het begin van liefhebber van muziek in zijn algemeenheid. Liefhebber ook van de muziek van Harry Musquet. Maar als jij nou zo'n tentoonstelling samenstelt, dan moet je wel hulp hebben van heel veel andere mensen erbij, denk ik.
1: Ja, ja. Ja, er zijn natuurlijk heel veel oud-gedienden, zeg ik maar met alle respect, die heel veel van Harry weten. Ook alles van Harry hebben trouwens. Dat is ook wel heel bijzonder. Als ik iets vraag, oh, neem ik wel even mee de volgende keer. Dus dat is ook wel mooi, dat mensen dat ook allemaal weten en over kunnen vertellen. Alleen ja, wat jij ook al zei, mensen worden wel steeds ouder. Hè? En het is wel de bedoeling dat aan de onderkant mensen ook weer geïnteresseerd raken in de bluesmuziek en dat verder dragen als wat Harry zelf ook zo graag wilde. En het moet niet een bedevaartsoord van alleen maar groepjes worden van vroeger, zeg ik dat maar. Hè? Of is dat helemaal zonder respect dat ik dat zeg?
0: Nee, hoor.
1: Als je met je lange haar blijven hangen in die tijd en naar het museum gaat, van harte welkom. En elk jaar van harte welkom zou ik zeggen, maar wil ook wel proberen toch wel nieuw publiek aan te boren.
0: Wat is de rol in de nieuwe opzet van de tentoonstelling voor de vrijwilliger nog eigenlijk?
1: Nou, de vrijwilliger is meer de gastheer. En vooral die mensen die niet met een apparaatje aan hun oor willen rondlopen. Ja, dan kun je ook gewoon rondlopen en alles bekijken. En eigenlijk wordt er op alle panelen ook wel alles uitgelegd, de fotopanelen, wat je ziet. Maar er zijn, zoals jij weet, gastheren die van alles weten en de rest erbij verzinnen. En je hebt gastheren die gewoon mensen lekker hun gang laten gaan. Dat is ook weer afhankelijk van het enthousiasme van de vrijwilliger, zeg ik maar. En wat ook belangrijk is de shop die komt in het museum. Dus je krijgt straks ook de gelegenheid om iets mee te nemen van Harry naar huis.
0: Ja, ja, ja, ja. Wat eerder altijd bij Hofstegen was.
1: Blijft ook bij Hofstegen, maar in het weekend als het museum geopend is, kun je ook gewoon in ook het museumshop terecht. Ja. Zeg maar.
0: En langs de weg van de boerderij naar Hofstegen gebeurt toch nog wat?
1: Ja, daar kun je bijna geen woonhuis meer zien. Er komen enorme doeken te hangen. Dat wordt op dit moment trouwens aangewerkt. Dus dat moet eigenlijk ook vlak voor de opening weer toonbaar worden. Dat zijn weer, ja, ik kan me dit niet voorstellen, onbekende foto's uit het archief van Rudy Leufeld.
0: Ja, maar die heeft zoveel.
1: Ja. Ik zeg, zijn dat dan weer rolletjes negatieve die je net ontwikkeld hebt? Nee, zegt hij dan. Maar dit is nog niet eerder getoond. Nou, dat zijn allemaal foto's waar Harry dan de centrale persoon op zal zijn op die foto's.
0: Want dat is de aanleiding. 80 jaar geleden, 10 juni 1941, werd Harry Musquet geboren. 10 jaar geleden, 26 september 2011, overleed hij. En over die persoon, over die legendarische blueszanger, een compleet nieuwe tentoonstelling in het Cuby Museum in Grollo. Sjoerd, bedankt voor de toelichting in deze uitzending.
1: Graag gedaan.
0: Wij besluiten met een nummer uiteraard van Cuby in de Blitzes. Ik zeg nog even dat de techniek in handen van Laurens Braams was. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Feeling like a suitcase.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: De oom van Judy Greene uit Georgia zocht contact met songwriter en producer Thomas Fletcher met de mededeling dat zijn nicht zo goed kon zingen. En even later stond ze in de Cheshire Sound Studio in Atlanta. Iedereen was enthousiast over het resultaat, maar de single deed helemaal niets. Judy Greene, Face to Face.

Marjorie Green, Face to Face. Lucy Kaplansky heeft de bijnaam First Lady of American Folk. Ze is een ietwat elitaire zangeres uit het alternatieve clubcircuit in New York. Dit nummer nam ze op met Lila Bialy op piano. Lucy Kaplansky, Every Grain of Sand.

Lucy Kaplansky, Every Grain of Sand. Jimmy Lewis, dat was een goede songwriter die aan de lopende band nummers opnam. En het resultaat is dat in het archief bij Kent Records ruim 30 nooit uitgebrachte nummers van hem gevonden zijn. En dit nummer verscheen toevallig op het verzamelalbum Come Back Strong, Jimmy Lewis, I Can't Leave You Alone.

Jimmy Lewis, I Can't Leave You Alone. Story Hill, dat is een country rock band uit Minneapolis met Chris Cunningham en John Hermanson. En die twee, die beheersen de samenzang als de Everly Brothers en de Jayhawks. Story Hill, Lay Down Your Weary Tune.

Story Hill, lay down your weary tune. James Timothy Shaw uit Georgia maakte platen onder de naam Hannibal, The Mighty Hannibal en King Hannibal. En zijn band bestond uit ex-leden van Gladys Knight and the Pips. King Hannibal, The Party Life.

It was that old party line. Chili. King Hannibal, The Party Life. Cliff Eberhardt is een singer-songwriter uit New York. Hij treedt veel op in het coffeehouse-circuit in Lower Manhattan en in het clubcircuit van Greenwich Village. Hij heeft 12 soloalbums gemaakt en hij heeft geen dure studio's nodig, want dit nummer nam hij gewoon zelf thuis op. Cliff Eberhardt, Just Like Tom Thumb's Blues.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Blackbird on a Lonely Wire van Will Hoek is het album van deze week. En Will Hoek stond al in de Grand Ole Opry in Nashville. En dat is heel eervol, want dan speel je een rol in Amerika. En daar was Vince Gill uit de Eagles zijn gitarist. Want Vince Gill en zijn vrouw zangeres Amy Grant zijn fans van Will Hoek. Will Hoek, Someone Else's Baby.

Will Hulk, Someone Else's Baby. Het nummer komt uit de film Black Scarlet met Juanita Brown in de hoofdrol. En Dee Irvin nam eerder albums op als Big Dee Irvin. Maar zanger Jimmy Lewis, die het nummer schreef, vond hem uitermate geschikt om dit nummer op te nemen. Dee Irvin, 100 Years From Today.

The Irvin, 100 years from today. Ray Bonville, dat is een singer-songwriter uit Canada, maar hij woont ook al in Louisiana, Colorado, Parijs en Texas. Ray Bonville. It takes a lot to laugh. It takes a train to cry.

0: Ray Bonvill. It takes a lot to laugh, it takes a train to cry. Sam Dees, dat is een songwriter uit Alabama. Hij schreef hits voor Larry Graham, Gladys Knight and the Pips, George Benson, Aretha Franklin en Whitney Houston. Maar hij heeft ook 9 soloalbums gemaakt, want hij is tevens een uitstekende zanger. Sam Dees, What Good Is Love?
1: Well, well, well, yeah, yeah.

Sam Dees, What Good Is a Love. Mac Hutchinson begon als straatmuzikant op de stations in Boston en later was ze actief in het koffiehouse-circuit. Ze doet alles low budget als beginnend artiest en ze nam dit nummer gewoon thuis op in Boston. Mac Hutchinson, Born in Time.

Mac Hutchinson, Born in Time. The Steppers, dat was een superband uit Detroit met bekende muzikanten Daryl Bell, Chico Jones en Clarence Coulter. De verwachtingen waren hoog gespannen, maar dit was de zoveelste superband die mislukte. The Steppers, Come and Get It.

De Steppers, Come and Get It. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jimmy LaFave was een trouw bewonderaar van Bob Dylan. Op al zijn album staat wel een cover van Bob Dylan. Dit nummer nam hij op met gitarist John Immon en steelgitarist Jeff Plankenhorn. Jimmy LaFave, Not Dark Yet.

Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Veel muziek in deze aflevering van Harry's Blues. Uiteraard altijd veel muziek en altijd goede muziek. Bijvoorbeeld drie versies van It Take a Lot to Laugh, It Take a Train to Cry van Bob Dylan. Maar ook uitvoeringen van Carol in Wonderland van hun nieuwe cd. En van David Gogo van zijn nieuwe cd. Verder muziek van Tito Jackson, Debbie Bond, The Dirty Knobs, Kate Taylor. En we beginnen met Eric Gales, I Want My Crown.

Eric Gales van de nieuwe CD Crown, I Want My Crown. En het lijkt dat het weer helemaal een boom op is. Want die man heeft heel diep in de putten zitten door alle drank- en drugsmisbruik. Maar gelukkig is het weer in orde met Eric Gales. Mike Bowden, daar gaan we nou naartoe. Dat is ook een gitarist, een bluesgitarist. Nou, of weer wat heel wat dingen maakt trouwens ondertussen. Daarvan is een nieuwe CD uitgekomen van Mike Bowden en de A917. Ja, A917 is een begeleidingsband. De CD heet Time Pieces en daarvan draai ik Harder to Climb.

Mike Bowden, bluesman uit Engeland, het noordwesten van Engeland. En de A917, en dat is een snelweg die langs de westkust van Engeland loopt. Hij speelde ook in de band The Blue Swamp Band. Man die al heel wat jaren bezig is, maar in Nederland denk ik verder nog niet zo bekend is. Maar misschien dat door die nieuwe cd Time Pieces, dat hij door een einde maakt. Nathan Jack, totaal onbekend in Nederland. Hij komt van oorsprong uit Californië, is ook wel heel ver weg. En het is een man die een beetje werkt in de sfeer van de traditionele country muziek. Een beetje in de sfeer van Marty Robbins, Johnny Cash en dat soort mensen. Maar daar geef je wel zijn eigen draai aan. Loud Mind, dat is zijn debuut-cd van Nathan Jack. En het nummer is The Fire Smells Like Rain.

The Fire Smells Like Rain. Nathan Jaaks was dat. En, een beetje uitzonderlijk eigenlijk dat het zo'n kort nummer is. Want dat hoor je niet zo vaak meer tegenwoordig. Met vaak nummers van die 4 of 5 minuten duurt. Maar dit was maar 3:17. Van de cd Loud Mind. Melford Milligan, een nee cd daarvan, heb ik al eerder wat van gedraaid. De cd I Was a Witness. Een man die uit Texas komt. Een zwarte man, een albino. Uit Texas, uit Taylor. Die in Nederland eigenlijk gestrand is door de corona, maar die de tijd goed besteed heeft door een nieuwe cd te maken met Jack Hustings, uitstekende producent. En door van het nummer This Old World.

Melford Milligan. Toch wel mooi, zo'n man uit Texas met een accordeon erbij van de cd I Was A Witness. Kate Taylor, dat is de zus van James Taylor en ook van Alex en Livingstone Taylor. Het is een hele muzikale familie, die familie van James Taylor. Kate Taylor die is ook al jaren bezig, ook al wel 50 jaar bezig denk ik in de muziek. En die is nu weer uitgekomen met een nieuwe cd waar allerlei interessante lui eigenlijk aan meewerkt. Mensen, hij echt van muziek houdt, dan ken hij de naam wel. Dan ken hij de naam Danny Kortsma, goede gitarist. Leland Sklar op bas, de man met die hele lange grijze boord. Rus Kungel op drums. En dan als gitaristen erbij Albert Lee, een gitarist uit Engeland. En Waddy Wachtel. Dan Dugmore op de steelgitaar. En Scarlett Rivera, die ooit bij Dylan speelde op het album Desire op viool. Nou, dan heb je een koppel prachtig volk bij elkaar. Die een geweldige cd gemaakt heeft. De cd Why Wait.

compositie van Kate Taylor zelf. Een van de weinige composities van haarzelf op deze cd. Nog een andere staat erop. De rest bent covers, maar wel hele goede covers. Kate Taylor van de cd Why Wait. Je hoort dit soort muziek in Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdag om dan is het tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. En daar zit twee nieuwe cd's eigenlijk bij. En uiteraard het origineel. Het origineel is uit 1964. Van de LP Highway 61 Revisited. Nou, dan weet je het al. De liefhebbers in dat geval. Een LP van Bob Dylan. En de eerste uitvoering die is van Carolyn Wonderland. Een Texaanse zangeres, gitariste. Uit 2021, de cd Tempting Fate. En daarop zingt ze het nummer It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry, samen met Jimmy Dale Gilmore.

Paul Griffin op piano. En op elektrische gitaar Mike Bloomfield. Nou, de originele uitvoering van It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry van Bob Dylan.

Heel apart harmonica spel van Bob Dylan trouwens op dit nummer. It takes a lot to laugh, it takes a train to cry. Ja, 1964. Nou, Nageneeën van David Gogo, man uit Canada. Geboren in 1969, dus nou niet zo heel oud, 52 jaar. Maar in die 52 jaar heeft hij toch al een kleine 20 cd's gemaakt. Terwijl hij eigenlijk ooit begon in zijn muzikale carrière, omdat hij naar een concert ging van Stevie Ray Vaughan. En toen hij door backstage zeg maar, met hem kennis maakte met Stevie Ray Vaughan, toen dacht hij van zo wil ik ook worden. Nou, dat is voor hem aardig uitgekomen. Goede gitarist, goede cd's gemaakt. Dit is van zijn laatste cd, Silver Cup. Zijn versie van It Takes a Lot to Laugh.

Drie totaal verschillende versies van It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry. Het origineel van Bob Dylan, nu 1964. Van David Gogo, van zijn nieuwe cd Silver Cup. En van Carolyn Wonderland, ook van hun nieuwe cd Tempting Fate. Nou, nieuwe cd is het niet helemaal meer. Alhoewel, hij is dit jaar uitgekomen. Die van Tito Jackson, een familie van de bekende Jackson family. Under Your Spell, titel van de cd. En het nummer is Love One Another.

Love One Another van de broer van Michael Jackson, Tito Jackson, die een beetje weinig aandacht kreeg binnen de Jackson Brothers, maar uiteindelijk toch voor zichzelf begonnen is. Under Your Spell, de titel van de nieuwe cd die dit jaar uitgekomen is. We gaan naar Alabama, daar komt Debbie Bond vandaan. Blues Without Borders, dat is de titel van de cd en het nummer High Rider Blues.

Niet bekend, maar wel mooie muziek van Debbie Bond van de CD Blues Without Borders High Rider Blues. Die verdient eigenlijk meer aandacht. De Dirty Knobs, dat is de band van Mike Campbell, de solo-gitarist van Tom Petty en de Heartbreakers. Maar helaas, Tom Petty die is niet meer. Heeft zijn eigen bandje, de Dirty Knobs. Vorig jaar uitgekomen met een CD Reckless Abandon. Titelnummer vaker draait in dit programma. Mooie muziek. Nou, een nummer wat niet giet over de voormalige president van Amerika, Donald Trump. Tenminste, daar zullen het niet over moeten gaan, maar giet het eigenlijk wel over. Fuck That Guy.

Ja, wie die er ook met bedoelt. Maar fuck that guy. The Dirty Knobs. Mooi nummer van de CD Reckless Abandon. Harry's Blues. Zoals altijd samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in Han. Ook zoals altijd bijna van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van een man die al, ik denk, bijna 88 jaar is. En die er nou eindelijk met opholt. Nou, niet eindelijk. Maar die er helaas met opholt. John Mayall. Hij geeft nog wat kleine concertjes bij hem. Thuis of bij hem in de buurt in Californië. Maar grote optredens, dat is gebeurd. Door mijn herinnering aan betere tijden. Aan vroegere tijden. Uit 1967 van de LP The Blues Alone. Sunny Boy Blow.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: The Wild Weeds, dat was een band uit Connecticut rond een blinde drummer Bob Dudek. Ze speelden in het voorprogramma van The Doors en The Rascals en dit nummer werd later gecoverd door Matthew Southern Comfort. The Wild Weeds, Mare, Take Me Home.

The Wild Weeds, Mare, Take Me Home. Kris Kristofferson schreef een prachtig autobiografisch nummer over hoe hij de zondagochtenden overleefde. Ray Stevens nam het er eerst op, maar dat werd geen hit. Maar Johnny Cash scoorde er een nummer 1 hit mee in Amerika. Maar Kris Kristofferson nam het zelf ook op. Sunday Morning Coming Down.

0: Chris Christopherson, Sunday Morning, Coming Down. Ook het volgende nummer is geschreven door Chris Christopherson. Het werd in 1970 opgenomen door Janis Joplin met wat studiomuzikanten in Hollywood, onder wie pianist Richard Bell, die we later terug zouden zien bij The Band. Janis Joplin, Me and Bobby McGee.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Janis Joplin, May en Bobby McGee. De moeder van Hoyt Axton schreef Heartbreak Hotel voor Elvis Presley. Dat deed ze aan de keukentafel en het leverde een vermogen op. En dat was voor Hoyt Axton ook een reden om ook songwriter te worden. En hij schreef Greenback Dollar voor het Kingston Trio. Dit nummer nam hij eerst zelf op en toen werd het vervolgens gecoverd door de Three Dog Night en opnieuw door Elvis Presley, Hoyt Axton. Never been to Spain. Well,

Nooit Axton, Never Been to Spain. Gitarist Lonnie Mack werkte als studiogitarist en hij deed mee op platen van James Brown, Freddie King en The Doors. Maar toen nam hij in de Muscle Shoals Studios in Alabama met producer Don Nix, die voortkwam uit de band The Marquis uit Memphis, een zelfgeschreven nummer op. Lonnie Mack, Three Angels.

Lonnie Mack, Three Angels. In de nadagen van de Flying Burrito Brothers haalden Chris Hillman en Bernie Leadon Rick Roberts naar de band. Hij moest voor nieuwe impulsen zorgen en hij schreef dit nummer, de Flying Burrito Brothers, Colorado.

The Flying Burrito Brothers, Colorado. De band was enige tijd de begeleidingsband van Bob Dylan en hij schreef dit nummer ook. Drummer Levon Helm is de zanger. De band, When I Paint My Masterpiece.

0: voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Classic Album Selection van Cream is het album van deze week. En basgitarist Jack Bruce had al bij Manfred Mann, Graham Bond en John Mayall gespeeld. En bij Cream schreef hij dit nummer samen met gitarist Eric Clapton. Cream, Sunshine of Your Love.

Cream Sunshine of Your Love. Cowboy, dat is een band uit Georgia. En ze huurde voor deze opname Dwayne Elman in als gitarist. Want hij werkt op dat moment nog steeds als studiogitarist in de Fame Studios in Muscle Shoals, Alabama. Cowboy, please be with me.

Cowboy, Please Be With Me. Lowell George schreef het nummer voor zijn eigen band Little Feat en hij nam het op met als extraatje Ry Cooder op slidegitaar. En toch nam Johnny Darrell het als eerste op. En deze Johnny Darrell was altijd de eerste, maar hij had er nooit een hit mee. Hij was namelijk ook de eerste zanger die Ruby Don't Take Your Love to Town opnam en Green Green Grass of Home en Son of Hickory Hollow's Tramp. En dan kwam er vervolgens een andere zanger, die nam hetzelfde nummer op en die hadden er een wereldhit mee. Little Feat, Willin'.

Little Feet en Willen. John Prine werkte als postbode en trad 's avonds in allerlei kroegen op. En dat deed hij totdat op een gegeven moment Paul Enka toevallig een keer

0: binnenstapte en die dacht, wat een goede singer-songwriter is dat. En die hielp hem aan een platencontract. En uiteindelijk groeide John Prine uit tot een toonaangevende singer-songwriter in Amerika. John Prine, Paradise.
1: When I

John Prine, Paradise. Gene Clark was de zanger van The Birds, The Flying Burrito Brothers en Dillerton Clark. En als solo-artiest werd hij uiteindelijk een cultheld. Gene Clark, For a Spanish Guitar.

Gene Clark voor Spanish Guitar. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Ruben Ester deed de techniek. Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. En Paul Cotton uit Chicago werd het nieuwe lid van Poco. En deze Paul Cotton bleek een uitstekende componist te zijn. En dat is altijd goud waard voor een band. Hij zingt zelf zijn eigen compositie. Poco, Bad Weather.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom, luisteraars van Clarksdale naar Chicago. Dat is eigenlijk de weg die als Muddy Waters McKinley Morganfield afgelegd heeft. In de eerste uitzending waren wij in Clarksdale, waren wij op de Stovel Plantation bij de Crossroads, een van de eerste uitzendingen. En vandaag gaan wij naar de plek waar ze begin mei 1983 de begrafenis heeft plaatsgevonden van McKinley Morganfield, Muddy Waters.
3: Ja, we hebben er nog even naar zocht. Het is het Restvale Cemetery, begraafplaats. We hebben er nog even naar zocht, want in Chicago, mensen, dat is een vreselijk grote omgeving. Je moet je voorstellen, dat is een beetje zo'n beetje half Drenthe, zou ik maar zeggen. En dat is bebouwd en daar heb je natuurlijk een heleboel begraafplaatsen en die liegt nogal op elkaar. En na veel omzwerving kwamen wij uiteindelijk aan op dat Restvale Cemetery.
4: Oh ja, pak het in. Ja hoor.
5: This is for Dutch radio and television from the Netherlands, Europe.
4: Yeah. Are there many visitors coming over here to see the grave?
6: Many people, many. Yeah. All the time. Comes to visit Muddy Waters' grave. All the time.
4: How many?
6: How many? Oh.
4: Every week?
6: Uncountable, yeah.
4: Oh.
6: Every week.
4: And they're coming from everywhere?
6: Everywhere. We had just a gentleman, maybe 2 weeks ago, him and his wife drove from South Dakota to visit Muddy Waters' grave.
4: And unforeign visitors as well.
6: Yeah. Yeah, everyone. Everyone loves Muddy Waters.
3: Yeah.
4: Do you like Muddy Waters?
6: You know, I'm young, so I do like him. I have heard a few of his music, but I like him. But I don't really know a lot about him.
3: Uh-huh. The Mojo Man.
6: The Mojo Man, yeah. Okay.
3: Okay.
6: All right, the grave's right over there. Yeah,
3: okay, thank you very much indeed.
4: Okay. Het is een van die.
3: Van welke?
4: Van deze liggende hier, hè? Hier.
3: Nou, dat is wel een heel klein steentje. Ja, we zijn hier op het Restvale Kerkhof in Chicago. Een van de vele kerkhoven die hier liggen. En wij staan hier bij het graf van Muddy Waters, oftewel McKinley Morganfield. En ik had gedacht dat er een grote gedenksteen zou staan, maar die staat er niet. Wij staan eigenlijk een beetje, ja.
4: Bijna bovenop hem.
3: Bijna bovenop hem. Het is een beetje oneerbiedig eigenlijk. 1915 geboren. In Roland Fork. Een zoon van Ollie. Die eigenlijk daar is blijven zitten. Terwijl hij met zijn moeder en later met zijn. Naar Stovall is gegaan. Een plantage in Mississippi. En van daaruit is hij dus. Uiteindelijk na vele jaren speelden in de Delta is hij in Chicago terechtgekomen en is eigenlijk een van de allerbelangrijkste, misschien wel de belangrijkste van de Chicago Blues geworden.
4: Voor jou de belangrijkste?
3: 1915 tot 1983, dus is nog 68 jaar geworden, Muddy. 1983 overleden, ik weet nog. Dat het toch nog wel een behoorlijke schok was voor mij. The mojo is gone and the master has won, staat hierop. En er staat een gitaartje op. Een soort van, het lijkt wel de Fender Jaguar die ik op mijn slaapkamer de foto heb. Voor mij is hij de belangrijkste man. Eigenlijk toch wel. En Muddy Waters was heel geliefd bij andere muzikanten en hij straalde een soort van dignity uit, hè? Een soort van ja, eerlijkheid ook had hij, die hem eigenlijk maakte degene die was. Hij was heel trots op zijn muziek. Hij was altijd een promotor geweest van de bluesmuziek en dat is natuurlijk heel belangrijk geweest. Er is natuurlijk ook een fantastisch boek over hem uitkomen met een voorwoord van Eric Clapton. Dat heet Muddy Waters the Mojo Man. Bij een mevrouw die heet Sandra B2's. En ik kan het aanbevelen, want ik ben er zelf nog niet helemaal, ik ben midden ergens, maar het is, wat ik gelezen heb is hartstikke goed. En Eric Clapton die schreef er nog een voorwoord bij. Het is eigenlijk een heel leuk voorwoord eigenlijk. Hij zegt daar onder andere in dat misschien de grootste misopvatting over de blues is dat het is simply an opportunity to express sadness or anger about the injustice of life. En hij zegt dat zit er, natuurlijk zit dat er wel in. Maar het gaat ook over emoties en dat is precies wat erin zit. Maar wat er ook in zit is, er zijn elementen van eerlijkheid, humor en menselijkheid. Hè? Creating in turn the self-indulgence. And it's about courage in the face of adversity, the truth of the soul and the nobility of the spirit and the infinite capacity to suffer and rejoice at exactly the same time. Nou, al deze dingen hebben we die waters in zich. En voor zichzelf zegt hij dat hij heel veel geleerd heeft van Muddy Waters. En de muziek die heeft hem veranderd. En zonder dat je het weet heeft het waarschijnlijk ook jouw leven veranderd. Tenminste, als je bluesmuzikant bent. Dat staat er in het kort in. En het is een prachtig voorwoord van Eric Clapton.
7: Gypsy woman told my mother before I was born, got a boy child's coming, gonna be a son of a gun, gonna make pretty women's jump and shout, and then the world wanna know

0: Eric Clapton, 1994 van de cd From the Cradle. De Hoochie Coochie Man, een van de bekendste stukken van Muddy Waters. Hè?
1: Ja, met Got My Mojo Working eigenlijk wel de twee toppers natuurlijk.
0: Ja, wat typisch dat in beide, dat door, ik wil niet zeggen het bijgeloof, maar de Hoochie Coochie en de Mojo. Dat die
1: Black Cat Bone, weet je wel. Oeh, ja. Zwarte kat. En je hebt ook rabbit foods en zo, weet je wel. Dat waren allemaal, die hingen ze dan om de hals. Dat waren gewoon.
0: Ja.
1: Mojo is ook, dat kan gewoon zo. Maar Mojo kan ook een vloek wezen, hè.
0: Om de geesten af te weren, hè.
1: Ja.
0: Want op die hut van Muddy Waters in Stovel, daar hangt toch ook die...
1: We're gonna lay a bad mojo on you if you take wood from this cabin.
0: Yeah. Nou, we gaan even weer terug naar Noord-Chicago, terug naar dat Restvale Cemetery in... het was in Zuid-Chicago.
1: Nou, er stappen hier net wat zwarte mensen uit. Uit een auto die ook naar dat graf wilde kijken misschien. Wij zullen misschien even plaats maken, dan kunnen wij even verder praten.
0: Ja.
1: Hier een eindje van het graf vandaan.
2: You're not coming for the grave of Muddy Waters?
3: Is he out here?
2: Yeah.
3: No, I didn't know him. I thought maybe you all were from Dan Hines' office.
2: No. We're from a Dutch radio and television.
1: Netherlands, Europe.
3: Oh, okay. Where is he buried?
1: Over here.
3: Oh, really?
1: Yeah.
3: Oh.
1: And his latest wife over here.
3: Okay.
1: Yeah.
3: Here is. Oh, Morgan Fear, right. McKinley Morgan Fear. Yes. Okay.
2: Does his music say anything to you?
3: Yes, it does. Yes, I have followed his music for years.
2: Hmm.
3: Yes. I enjoyed his music.
1: But you didn't know that he was buried here?
3: I sure didn't. As a matter of fact, I didn't know he had died. Really didn't.
1: Yeah.
3: Died in 1983.
1: Mm-hmm. Yeah.
3: Okay. Oh, all right. It's news to me.
1: Yeah.
2: Thank you.
1: But he's pretty big in the world of the blues music.
3: Right, exactly. Yeah. He's one of the beginners.
1: Yeah. Yeah.
3: Yes.
1: Yeah.
3: Okay.
1: There's a bigger stone in the place where he was born in Rolling Fork, Mississippi.
3: Oh, okay.
1: The people over there, they contributed, and they have. There's a big stone
3: but
1: too.
3: But his body is actually
1: his body
3: here.
1: is actually here.
3: All
1: right. Yeah, 68 jaar. En ja, er blijft toch ook weinig van over. Ik vind het toch wel jammer dat het niet een iets wat grotere steen ligt. Het zou Marshall Shears eigenlijk toch. Zou hem eerder om hier wat groters bij te zetten, zoals die juffrouw van Trumpet Records gedaan heeft bij mensen die. Ja. Ja.
2: Hij ligt hier gewoon tussen zien mensen eigenlijk, hè?
1: Ja, het is zijn derde vrouw althans. En ik vind het een beetje heel sober. Maar goed, zijn muziek die blijft natuurlijk voortleven. En voor mij was het een, net wat Clapton zegt, een van de mensen in de bluesmuziek en die de bluesmuziek populair heeft gemaakt. En zijn songs die klinken nog altijd deur over de hele wereld, van kleine barragies in Drenthe tot in de bluesclubs van Chicago, tot bluesclubs in Japan. En over de hele wereld kun je de songs van Muddy Waters nog steeds horen.
2: Wat dat betreft is hij gewoon onvergetelijk.
1: Ja, voor mij wel ja. En ja, god, in de hele blueswereld natuurlijk. En het feit dat Eric Clapton al een voorwoord hierbij schreef, dat zegt al genoeg. En ik moet zeggen dat Clapton dat ook op een hele mooie manier gedaan heeft. Het is niet zo'n groot kerkhof. Er is hier een kantoortje bij.
2: Het ligt aan het spoor.
1: En de juffrouw die, wij dachten dat het een heel eind verderop lag, maar het ligt eigenlijk 20 meter van het kantoortje af.
2: Hij voert kantoorstoor aan de linkerkant, vlak aan de weg, daar vind je het graf van McKinley Morganfield, Muddy Waters.
1: Ja, ik vind het een beetje een sneu idee dat er niet wat anders deed. Ik vind dat er bent zoveel mensen die in de wereld die minder betekend hebben en die fantastische obelisken hebben en praalgraven en deze man die eigenlijk toch een steunpilaar west is van de bluesmuziek in Amerika. Die ligt hier onder een steentje van, nou, wat zal het wezen? 20 bij een halve meter, 30 bij een halve meter. Gewoon plat in het gras. If you ever been mistreated.

0: Eigenlijk het titelstuk van de show van Steve Cushing, Blues Before Sunrise, in de uitvoering van John Lee Hooker, van de gelijknamige cd Blues Before Sunrise uit 1964. Steve Cushing die vertelde dat hij eigenlijk zich beperkt tot een hele afgebakende periode.
1: Ja, hij...
0: Steve Cushing die vertelde dat hij eigenlijk zich beperkt tot een hele afgebakende periode.
1: Ja, hij...

0: ja, ik zei op een gegeven moment van, ja, het is in Chicago toch een beetje tourist blues. Hij zegt, nou ja, dat moet die mensen zelf weten, dat ze een living uit kunnen maken. Maar,
1: op zich onderschreef hij het wel trouwens.
0: Ja, hij onderschreef het wel, maar ja, hij was toch een beetje aan de conservatieve kant van de blues, denk ik. Maar hij zei ook van, ja, god, de muziek blijft natuurlijk niet altijd zo. Er hebben altijd veranderingen in zitten. En dat zal ook na die 50 jaar is dat natuurlijk veranderd. Maar hij hield zich aan zijn stekkie, zou ik maar zeggen.
1: Wat ik ook wel grappig vind, hij vertelde iets eerder al, dat hij, toen hij met dat bluesprogramma begon, de Blues Before Sunrise, vijf uur durend programma, wat ondertussen over bijna 30 staten in Amerika via de satelliet elke zaterdagnacht uitgezonden wordt.
0: Ja.
1: Een van de sponsoren, want er hoeft verder niet veel betaald worden door de stations in Amerika. Ze mag dat gratis uitzenden. Maar ja, hij leeft natuurlijk een beetje van de reclame die erop zit. En een van de sponsoren is Bob Koestler van Delmar.
0: Ja, ja. Nou ja,
1: dat bij een winkel.
0: Het is natuurlijk logisch, want die verkoopt. Hij zal wel gefourneerd worden een beetje door.
1: Ja, en is
0: gevoed worden door Bob.
1: En er zitten reclamespots tussen natuurlijk.
0: Ja, en dan verdient Steve er ook nog wat aan.
1: Ja. Maar wat ik zeg wel, hij vertelde ook dat, want hij komt zelf uit de Buitenwijk van Chicago, de blanke neighborhoods. Maar dat hij door dat programma vaak opgebeld wordt door de mensen die de blues aan de lijve middenmaakt hebben met allerlei verhaal, met allerlei informatie. Onder andere over de schoenen van
0: Sonny Boy Williams de Eerste.
1: Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Iemand die vertelde dat hij voor $5 de schoen gekocht had van Sonny Boy.
0: Ja, John Lee Williamson was dat.
1: Ja, ja.
0: En hij kreeg vaak ook informatie van die mensen die anderen helemaal niet kregen. En hij kreeg het regelrecht van de zwarte mensen vaak, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, volgende week dan, ja, er is nog stof te over om met deze man nog eens inbieden te praten.
0: Ja.
1: Blues en vrouwen, dat huurt bij elkaar. En hij het boek van Muddy Waters, The Mojo Man, van Sandra B. Toews er ook bij pakt, dan komt dat er ook zeer regelmatig in vuur.
0: Ja, Muddy was natuurlijk ook een womanizer, zoals men dat noemt. Hè?
1: Ja.
0: Hij was wel een woman's man en zo. En hij was natuurlijk niet vies van een vrouwie, zo her en der.
1: Hij stond in de spotlights natuurlijk. Ja. Het was een mooie, gedistingueerde man om te zien. Ja, dan past hij in de hand, denk ik.
0: Ja. Dat was in de zwarte wereld natuurlijk. Helemaal, daar ligt het toch nog weer wat anders dan bij de blanke mensen. Dat is, ja, dat giet dan dubbel op, zou ik maar zeggen.
1: Muziek, de teksten in de muziek, die staat er ook bol van, hè?
0: Ja, ja, zeker.
1: Van verwijzingen naar.
0: Ja, wel of niet cryptisch, maar in ieder geval giet het heel vaak over vrouwen die de boel bedonden. Of iemand wil een goede vrouw hebben. En vrouwen die heel veranderlijk, die veranderlijk als het weer bent, die niet weet waar je aan ze hebt.
1: Ja, ja.
0: In alle soorten en maten, en of goed of niet goed, dat komt in de blues allemaal voor. Dat is een van de belangrijkste thema's, zou ik al zeggen.
1: En een van de mooiste metaforen, ja, die we in Nederland uiteraard ook kennen, dat is het gebruik van de bijen.
0: Ja. De King Bee. Yeah.
1: En dan ben je een echte.
0: Ja, dan ben je een echte. Dan ben je een man with a stinger.

0: Titelstuk van de cd I'm a King Bee. Productie van Johnny Winter, Muddy Waters. Muddy Waters is zelf 4 keer trouw geweest. De eerste keer was in 1932, is hij trouwd met Mabel Berry. 10 jaar later kwam de volgende dame in zijn leven. Ja, je moet allemaal in het boek keurig net eens nalezen. Nou, Sally Ann Adams, ik weet ook allemaal niet, die kopie ook niet.
1: Nee, wat? Dat kun je gewoon niet bijholen.
0: Kun je niet bijholen allemaal, ja. En later is hij getrouwd met Geneva.
1: Ja, en dat was dan een soort van anchorwoman. Ja. Die hebben heel lang met samenwoond. En die wist eigenlijk ook wel dat hij met anderen omging. En, maar daar kwam het toch iedere keer bij terug. Dat schijnt dan toch wel een met de meeste backbone het West te hebben.
0: Want die ligt ook naast hem begraven op Restvale.
1: Ja, die ligt naast hem begraven. Ja, ja. Ja, ja.
0: En nog weer later is hij getrouwd met Martha Jean Brooks. Maar dat was nadat Geneva overleden is.
1: Ja.
0: Ja, goed. En het aantal vriendinnen wat hij er nog naast had. Dat was ook legio.
1: Ja, dat en ja, dat ja. Ja, wat moet je verder van zeggen? Zo giet dat door.
0: Zo giet dat in het leven. Nou, een van de vriendinnen, dat was Anna May. En daar heb je ook een liedje over gemaakt. Little Anna May.

0: Little Annie May. Ik weet niet of dat de vrouw was die bij hem in de buurt woonde in Chicago. Want een van zijn vriendinnen die woonde een paar straten bij hem vandaan.
1: Ja, ja.
0: Met twee kinderen van hem.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En als je dan in het boek leest, dan wordt er gewoon in beschreven dat hij met die vrouwen, dat ging hij gewoon met toggies maken in zijn Cadillac.
1: Ja, ja, ja.
0: De kinderen zetten ze wat elke dag. Het is toch een wonderlijke wereld, hè?
1: Heel wonderlijk, ja. En dat schijnt dan toch niet de enige te wezen, want hij hoort het boek in handen gekregen over Ray Charles, The Man in His Music.
0: Was net zo?
1: Dat giet nog een stapje verder.
0: Ja, ja.
1: Ook een prachtige biografie overigens.
0: Maar het was natuurlijk de wereld van de zwarte mensen in de Mississippi Delta was ook een tamelijk informele wereld. Hij door het leest de helft van de mensen, of de helft, ja, waren buitenechtelijke kinderen. Heel veel, hè?
1: Ja. Maar ze allemaal familie.
0: En ze trouwden ook over de puddenhok bewezen.
1: Ja,
0: zoals de juffrouw trouwens ook gebeurd.
1: Ja, het was net Drenthe van vroeger.
0: Eigenlijk wel.
1: Een gesloten maatschappij worden elke neer met het was allemaal familie op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Ze hield elkaar in staan berekenen.
0: Nou, een die een centrale rol in zijn leven vervuld heeft van Muddy Waters, dat was Geneva. En ook daarover heeft hij een prachtig liedje gemaakt.

0: want you to live so bad, so bad. Right now I'm on my bended knee.
1: Muddy Waters met zijn ode aan Geneva, de vrouw die als het langste bij me west is en die ook in Nordstrom begraven ligt op het kerkhof in Chicago op Restvale. Ja, nou, de vrouwelijke kant van de bluesmuziek of de invloed daarvan wil bekijken, dan moet je of het boek maar doorlezen van Muddy Waters, The Mojo Man, of je moet nou zijn muziek gaan luisteren, want het komt er heel vaak in vuur. In de teksten die gaat in, nou, ik wil niet zeggen in 9 van de 10 gevallen bijna, gaat wel over alle aspecten van de relatie tussen man en vrouw.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Want het is wel puur een macho-wereld, een hetero-wereld.
2: Ja, ja, daar kun je wel stellen. Ja. Ik heb daar nooit wat... Nee, dat is echt waar, ja.
1: Het is gewoon een macho-wereld. Ja. De blueswereld.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Een kleine studio aan huis, microfoon, mengtafeltje en ontzettend veel platen. Jazeker, langspeelplaten. Enkele cd, maar toch vooral langspeelplaten van Steve Cushing. We praten volgende week verder met hem over de mensen die hij allemaal ontmoet heeft. Onder andere ook in zijn eigen muzikale carrière. Volgende week dus Blues Before Sunrise, Steve Cushing. En dan hoor je ook de tune van het programma. Harry's Blues werd vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Volgende week, dan ben we er weer. Tot dan.

0: Alleen Stad Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het nummer komt van het album Dancing Bear. En toen maakte John Legrand, de voormalige mondharmonica-speler van Living Blues, nog deel uit van de band. Evenals gitarist Erwin Java en de drie Zwollenaren Helmig van der Vecht, Herman Deinem en Hans Lefaye. QB and the Blizzards, Don't Wanna Me Black in Mississippi.

QB and the Blizzards, Don't Wanna Be Black in Mississippi. Johnny Winter uit Beaumont in Texas nam zijn album Second Winter op in Nashville en daarvoor bewerkte hij een oud soulnummer van Percy Mayfield, Johnny Winter, Memory Pain.

Johnny Winter, Memory Pain. Otis Rush uit Chicago nam in San Francisco een eigen compositie op met pianist Mark Neftelin. In 2004 maakte een beroerte een eind aan zijn carrière. Otis Rush, Right Place, Wrong Time.

Otis Rush, Right Place, Wrong Time. Chick Willis, dat was een bluesgitarist uit Georgia, maar niemand wilde zijn nummers uitbrengen. Platenmaatschappijen waren totaal niet geïnteresseerd in hem en daarom liet hij in Michigan 2500 singles persen en vervolgens trok hij langs alle radiostations, waardoor het nummer alsnog een soort culthit werd. Even later overleed de zanger, Chick Willis. Stoop Down, Baby.

Chuck Willis, Stoop Down Baby. Rory Gallagher, dat was een Ierse gitarist uit Ballyshannon. Hij leerde het vak in de Fontana Showband. Daarna was hij de frontman van Taste en uiteindelijk werd hij soloartiest. Hij overleed in 1995 in Londen op 47-jarige leeftijd, nadat hij tijdens zijn laatste optreden in Rotterdam onwel werd. Rory Gallagher, Should Have Learned My Lesson.

Rory Gallagher should have learned my lesson. Bonnie Raitt uit Burbank, Californië, begon in het voorprogramma van Mississippi Fred McDowell en later bij Sippy Wallace. Een oude hit van Del Shannon werd haar eerste hit in Amerika. Het nummer eindigt op 57 in de Amerikaanse Hot 100. Bonnie Raitt, Runaway.

Bonnie Raitt, Runaway. Edward Harrington uit Mississippi besloot bij zijn oom in Chicago te gaan wonen. En op zijn verjaardag kreeg hij van zijn oom een silvertone gitaar. En zijn oom nam hem regelmatig mee naar concerten van Howlin' Wolf, Muddy Waters, Jimmy Reed en Chuck Berry. Dit is een opname van hem met zijn neef Carrie Bell, de beroemde mondharmonica-speler. Eddie Clearwater, Bad Dream.

Eddie Clearwater, Bad Dream. Stevie Ray Vaughan uit Dallas ging in 1972 naar Austin en daar was hij de gitarist van de band Cracker Jack, The Nightcrawlers en Paul Ray and the Cobras. Hij begon met zangeres Leanne Barton de band Double Trouble en uiteindelijk ging hij solo verder. Maar in 1990 kwam hij om het leven bij een helikopterongeluk in Wisconsin. Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy.

Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy. Joe Louis Walker woonde in San Francisco in één huis met zijn roommate, gitarist Michael Bloomfield. Maar deze Michael Bloomfield overleed aan een overdosis. En toen trok Joe Louis Walker zich terug in de gospelband The Corinthians. In 1985 keerde hij terug in de blues toen hij met de Mississippi Delta Blues Band door Europa toerde. Joe Louis Walker, Cold is the Night.

Jean-Louis Walker, Cold is the Night. Buddy Guy trok vanuit Louisiana naar Chicago en daar had hij meteen werk als studiogitarist bij Chess Records. Na verloop van tijd begon hij met mondharmonica-speler Junior Wells op te treden in het clubcircuit in Chicago en hij groeide uit tot een fenomeen met een eigen bluesclub, Buddy Guy's Legends. Buddy Guy, damn right, I've got the blues.

Buddy Guy, damn right, I've got the blues. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Jo.

Derksen. Luther Allison werd groot in Chicago Westside en hij maakte zijn beste album bij het lokale blueslabel Alligator Records, Soul Fixin' Man. En dat deed hij met zijn vaste begeleidingsband, die huurde hij altijd in, de James Solberg Band. Hij overleed in 1997. Luther Allison, Bad Love.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het nieuwe jaar is alweer een beetje op gang en dat dragen wij aan bij met wat nieuwe muziek. Nieuwe muziek vooral uit Amerika van Leila Zoe uit Canada trouwens. David Quinn, Randall Bramlett, uitstekende saxofonist is dat. Met muziek van Hound Dog Taylor, drie uitvoeringen van Rock Me Baby en ook de origineel van Little Son Jackson. Maar we beginnen met Kai Strauss, een Duitser in Chicago. Betting My Life on the Blues.

kwam oorspronkelijk in Duitsland, Kai Strauss. Maar de invloed van Chicago die is nadrukkelijk aanwezig. Ook wel een beetje door de compositie trouwens van Michael Bloomfield. Daar kwam dit nummer van. Betting My Life on the Blues van de nieuwe cd van Kai Strauss. In My Prime. Van Chicago naar Canada is niet zo'n hele grote stap. Er ligt maar één meer tussen, het Irving Meer, dat bij al in Canada. En Leila Zoe, die komt uit Canada. Een dame die al ondertussen een stuk of 20 cd's gemaakt heeft. Dit is de nieuwe, Nowhere Left to Go. En we draaien de titelstuk ervan.

Titelstuk van de nieuwe CD van Laila Zoe, de zangeres uit Canada, die de blueswortels niet ontkent. Heel duidelijk. Nou, iemand die wat meer uit de sfeer van de country komt, dat is David Quinn. Een man die uit het Midwesten van Amerika komt, van het prairiegebied. En in de omschrijving van de informatie bij de CD is die ook dat hij vooral de inspiratie opgedaan heeft. Riedend in zijn pick-up trip op eindeloze verten. Nou, het zal allemaal wel. Maar het is best een leuke CD. Letting Go is de titel van de CD van David Quinn. En dit is Born to Lose.

David Quinn, Born to Lose, van zijn cd Letting Go. En het is zijn tweede cd. En hij zei ervan, nou, ik ga nou wat steviger werk doen. Wat minder de zachte country en wat meer de outlaw kant op. Nou, zo klinkt het ook wel. Van het Midwesten naar het diepe zuiden van Amerika, naar Alabama. Dan kom je in de sfeer van de Southern Rock, hoor je eigenlijk uit. De sfeer van de Allman Brothers en dat soort dingen. Capricorn, een heel bekend label uit het zuiden. En een die door volle bij gedaan heeft, dat was Randall Bramblett. Want die speelde saxofoon speelde hij meestal, maar hij bespeelt allerlei instrumenten. Speelde onder andere bij Sea Level, de club van toetsenman Chuck Leavell. Die ook wel bij de Stones speelde. Nou, dan weet je een beetje wat voor soort muziek hij voor moet stellen bij een cd van Randall Bramblett. Pine Needle Fire, dat is zijn nieuwe cd en door van Built to Last.

Ja, en toch hoor je die sudden sound, die hoor je er wel aan af van dit nummer van Randall Bramblett van zijn ECD Pine Needle Fire. Student van Amerika, Alabama. Als je een jongere generatie vraagt om eens wat bluesmuziek uit te zoeken, dan kreeg je soms verrassende keuze. Mijn kleinzoon die is 17 jaar en ik vroeg hem van, zoek nog eens een paar nummers uit die in Harris Blues kunt draaien. Nou, hij kwam bijvoorbeeld dan met Hound Dog Taylor. Daar was ik niet opgekomen dat hij dat leuk zou kunnen vinden. Maar hij kwam er wel met. Hound Dog Taylor, een heel bijzondere man. Het bijzondere van Hound Dog Taylor is, die had 6 vingers aan elke hand. Die had een vergroeiing aan de hand van dat hij een stompje erbij aan had. Dus hij had 6 vingers aan zijn hand. En ja, daar hebben we in het begin wel gebruik van gemaakt, en met het spul later niet meer trouwens. Een man die geboren is in Chicago, een echte bluesman. Met dat kenmerkende harde geluid uit Chicago. Zijn meest bekende nummer, Give Me Back My Wig.

klassieker. Give Me Back My Wig van Hound Dog Taylor and the House Rockers. Uit 1901 Summer. Dat was de eerste LP van Hound Dog Taylor. En die kwam trouwens uit op het Alligator label. Dat is dus gesticht in 1901 Summer door Bruce Iglauer. En ze waren de eerste die door op Munk speelden. Harris Blues, daar luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer hetzelfde nummer, maar in een andere uitvoering. En het origineel dat stamt uit 1951. Stiet bekend onder verschillende titels trouwens wel. Maar ik noem het maar even Rock Me Baby. Rollin' and Tumblin' wordt ook wel genoemd. Het is een nummer van Little Son Jackson uit 1951. En de eerste versie, die is heel recent. Van een nieuwe cd die net uitgekomen is. In 2021 zelfs. The Parlor van Alabama Slim. En Alabama Slim, dat is de naam van Milton Frazier. En die komt uit het zuiden van Amerika. Uit de Vans in Alabama. Dat is echt nog de originele blues, zou je kunnen zeggen. Alabama Slim met Rock Me Baby.

night long. Come on and rock me, girl. Rock me on.

klinkt old, maar het is nee. Rock Me Baby van Alabama Slim. Dit is uit 2021. Maar het nummer, het origineel, is veel en veel older. Is eigenlijk wel meer dan 70 jaar oud. Van Melvin Jackson, oftewel Lil Son Jackson. Uit 1951. Maar daarvoor werd het ook al eens in 1939. Ja, dan heet het vaak wat anders. Rockin' and Rollin'. En Roll Me Mama. Arthur Crudup, die zong het. Toen heette het Rock Me Mama. Big Bill Broonzy, die zong het. Maar de eerste die het op de platen zette, dat was Little Son Jackson. En dat heeft een hele andere uitvoering. Niet die zware, bonkige uitvoering, maar een, ja, een beetje een country blues-achtige uitvoering van Little Son Jackson, Rock Me.

100 jaar oud, maar het klinkt nog steeds hartstikke mooi. Little Son Jackson met zijn originele versie van Rock Me Baby. Uit 1951. En ja, het klinkt wel. Je kunt goed merken dat bijvoorbeeld Slim Harpo, een aantal jaren later, een jaar of 4 later, met I'm a King Bee, dat hij door heel goed naar geluisterd heeft. Het is dezelfde instrumentatie, dezelfde wat relaxte manier van zingen, die klobliekerig in die te gebruikelijk was. Nou, iemand die dat ook oppikte, dat was Harry Musquet, Cuban and Blizzards. Het afscheidsconcert wat er in Hilversum voor de Vara gegeven werd. Ze hadden het op de setlist al, maar het kwam anders nooit op een LP. Maar in dat geval toen wel. Ik denk dat ze toen nog dachten dat het van B.B. King was, dat van Muddy Waters was en dat het niet van Little Son Jackson was. Maar de uitvoering van Cuban and Blizzards is lekker, is live. Rock me, baby.

1974, op een nummer in de VARA-studio in Hilversum, met een bus vol Assenaren door op bezoek, het afscheidsconcert van QB and the Blizzards, Rock Me Baby. Drie versies waren dat, en de aanleiding was de neeste versie van Alabama Slim van de CD The Parlor uit 2021, het origineel uiteraard van Little Sun Jackson uit 1951 en van QB and the Blizzards uit 1974. Nou, we gaan weer naar de keus van de jongere generatie. Meestal is het de oudere generatie die de muziek bepaalt in dit programma. Maar een enkele keer een jongere generatie van een 17-jarige. En die kiest dan voor, heel verbazingwekkend, een nummer van Chris Stapleton. Die man die net uit de kom is met een nieuwe CD, Starting Over. Dit is wat een older nummer van hem. Het is van oorsprong een country nummer van Dean Dillon samen met Linda Hargrove. Opgenomen David Allen Coe. Maar dit is van de gelijknamige CD. Dit is van de CD Traveler uit 2015. Chris Stapleton met Tennessee Whiskey.

Ja, mooi nummer. Mooi schema ook wat er in dit nummer zit. We hadden het net een beetje over. Het klinkt een beetje als I'd Rather Go Blind van Fleetwood Mac. De zumdige Johan. Maar dit is uit 2015 van de cd Traveller van Chris Stapleton. We gaan naar 1985. Toen kwam er een cd uit, of een LP was dat toen nog, die veel succes had. Met drie grote mannen erop. Johnny Copeland, Robert Gray. En er was nog een vierde bij, dat was Albert Collins. Dat was de man met de scherpe gitaar, zou je kunnen zeggen. Dus dat trio, Albert Collins, Johnny Copeland en Robert Gray, die brachten toen een cd uit onder de titel Showdown. Op het label van Bruce Iglauer, op het Alligator label. Waar we het eerder al een keer over had heb, bij het nummer van Hound Dog Taylor. Nou, het nummer van die cd Showdown, dat is een heel bekend stuk van de Texaanse gitarist T-Bone Walker. En dat is de T-Bone Shuffle.

Ja, toch wel uniek. Deze drie gitaristen bij elkaar. Albert Collins, Johnny Copeland en Robert Gray. Met de nummer van T-Bone Walker, de T-Bone Shuffle. En dat al nog van een geweldige LP, 1984. Als je iets met de blues wil doen, dan moet je altijd luisteren een keer naar Showdown. Nou, van de blues naar de Americana. Maar we blijven wel een beetje in de bluesachtige sfeer. Althans, in de zin van dat het niet zo'n vrolijke CD is. De CD van Becky Warren. The Sick Season heet die. Becky Warren is een singer-songwriter die in 2018 een uitstekende CD gemaakt heeft, Undesirable. Maar dat bekwam haar in die zin eigenlijk niet goed, want vanaf haar jeugd kampte ze al wat met depressies en die CD die zullen promoten moeten worden, dat lukt allemaal niet zo geweldig en daardoor raakte ze echt in een hele diepe depressie. En over dat hele proces, daar heeft ze eigenlijk een CD over geschreven. En ik denk dat de corona door ook niet zo geweldig aan bijenwerkt heeft dat ze zich goed voelde. Maar ze heeft wel een hele bijzondere CD gemaakt. De CD The Sick Season, Becky Warren en daarvan Birmingham.

Becky Warren met Birmingham van haar nieuwe CD The Sick Season. Ja, je moet er niet al te zomaar bij wezen als je naar deze muziek gaat luisteren. Dan kun je beter naar Kees Strauss luisteren. We beginnen de uitzending met een nummer van zijn nieuwe CD In My Prime. En hier nog een stuk. You're Killing My Love.

Keisterhaus met Your Killing Me van zijn nieuwe CD In My Prime. Daarmee zijn we bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams en met een bijdrage van Sander Blokzeil. We besluiten met een nummer van Quiston Kingfish Ingram, een hele jonge fan, nog 22 jaar, maar een geweldige bluesman van zijn CD King.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Mike Morgan, dat is een bluesgitarist uit Dallas, Texas. En hij werkte jarenlang met zanger Lee McBee uit Kansas City. Maar deze Lee McBee overleed in 2014 tijdens een bezoek aan een zwembad. Mike Morgan en The Crawl. The blues have come my way.

Mike Morgan en The Crawl, The Blues Have Come My Way. De band was eerst de begeleidingsband van Ronnie Hawkins, later van Bob Dylan. En in 1968 gingen ze op eigen benen verder met het album Music from Big Pink. En dit was hun grootste hit in Engeland, The Band, Rag Mama Rag.

De band Rag Mama Rag. Solomon Burke overleed op 10 oktober 2010 op Schiphol. Hij was op weg naar Paradiso, waar hij zou optreden met De Dijk. Hij schreef ooit de klassieker Everybody Needs Somebody to Love. Solomon Burke, good rockin' tonight.

0: mulher.
1: Solomon Burke, Good Rockin' Tonight. Zanger Paul Rodgers kennen we van Free, Bad Company, The Firm en Queen. En dat laatste vond ik nog niet zo'n succes. En hij is wel succesvol als soloartiest. Hij schreef een nummer voor Free. Dat werd een hit in 1970, maar ook nog eens een keer in 1973. Nog eens in 1978 en toen weer in 1991. Dus dat nummer heeft zijn geld al opgeleverd. Free, All Right Now.

Free, All Right Now. Lynn August, dat is een blinde drummer, pianist en zanger uit Lafayette in Louisiana. En hij heeft ook een eigen band, de Hot August Nights. Lynn August, Marked Deck.

Lynn August maakt Deck. Deep Purple, de Engelse band rond organist John Lord, haalde met bijna alle albums de hitparade, maar was geen singlesband. Maar dit was de eerste hitsingle voor Deep Purple, Black Knight.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
2: The Blues is Alive and Well van Buddy Guy is het album van deze week. En Buddy Guy gebruikte voor dat album louter topmuzikanten zoals Rob McNally op slidegitaar, Kevin McEnroe op piano en de mondharmonica speler die u hoort is Mick Jagger. Buddy Guy, you did the crime.

Buddy Guy, You Did the Crime. Bidel Smith die komt uit Mississippi, maar in de jaren 50 ging hij, zoals vele andere bluesmuzikanten, naar Chicago, want daar was geld te verdienen. Nou, hij werd de gitarist van Otis Rush, maar hij had ook een baan ernaast. En die baan heeft hij altijd gehouden. Hij bleef altijd semi-prof en was bang dat hij de kost niet kon verdienen met de blues. In 1995 gaf hij zijn baan pas op nadat hij een contract tekende bij Delmark Records. Bidel Smith, I Got So Much Love.

Spider Smith, I Got So Much Love. James Brown overleed op eerste kerstdag 2006 op 73-jarige leeftijd en vervolgens werd zijn stoffelijk overschot in een paardenkoets door de zwarte wijk Harlem van New York gereden en toen zijn alle familieleden en ex-vrouwen op jacht gegaan naar de erfenis en het werd heel onsmakelijk. James Brown, Have Mercy Baby.

James Brown, Have Mercy Baby. Ik ben een ontzettende liefhebber van Eddie Hinton, maar in Nederland is de man niet zo bekend. Hij was slechts studiomuzikant in Muscle Shoals, maar hij speelt wel op de platen van Wilson Pickett, Aretha Franklin, Joe Tex, Solomon Burke, Percy Sledge, de Staplesingers, Johnny Taylor, Elvis Presley, de Bostops, Boss Skaggs en Otis Redding. Eddie Hinton, I Found a True Love.

Eddie Hinton, I Found True Love. Otis Clay uit Mississippi kwam uit de gospelhoek, maar ook hij ging naar Chicago om als blueszanger furoren te maken. Maar hij maakte het eigenlijk nooit in Amerika. Hij werd wel razend populair in Japan. In 2006 overleed hij op 73-jarige leeftijd. Otis Clay, Don't Burn the Bridge.

Otis Clay, Don't Burn the Bridge. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. En we gaan eruit met meestergitarist Ronnie Earl en mondharmonica, speler en zanger Kim Wilson van de Fabulous Thunderbirds. Double Trouble.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: Dit is Harry's Blues.
1: Met Albert Haar.

mooie luisteraar. Welkom bij Harry's Blues. Een uur lang muziek met onder andere Jack Bottleneck doorin. En Jack Bottleneck, dat is de naam van Johan Veenma. Hij komt uit Drentse, maar geest uit Friesland. En hij bespeelde de Bottleneck-gitaar. Een paar nummers van zijn nieuwe cd Cow Country. Ook muziek van de nieuwe cd van Daniel Lohuis. Van de cd van Edgar Winter over zijn broer Brother John. Maar we begonnen met Robert Rolf Feddersen. I like that rock and roll.

0: that rock and roll.
1: I like that rock and roll. Robert Rolf Feddersen is dat. Dat is een man uit Chicago die een tijd lang speelde in de band Loudmouth. En die nou, ja, dit is toch een beetje akoestisch op hem. Wat meer een homemade production zou je kunnen zeggen. Het is een single die net goed wel uitgebracht is van Robert Rolf Feddersen. Nou, iemand die al heel lang bezig is, dat is Julian Sass, man uit Gelderland. Geweldige gitarist, een bluesrock gitarist. Er zijn mensen die God voor hem door het vuur. Hij heeft een nieuwe cd uitgebracht en die heet heel toepasselijk Electra Acoustic. En dat, de naam zegt het al. Twee cd's, waarvan de ene elektrisch opgenomen is en de andere akoestisch opgenomen is. Draai eerst een nummer van de elektrische kant, Julian Sass, met Devil at the Door.

0: Devil at the Door van Julian Sess van zijn nieuwe dubbel CD Electroacoustic. We gaan naar Canada, naar Vancouver, althans in de buurt, een plaatsje in de staat Vancouver in Canada. En ik heb het over Brock Davis. Brock Davis is een man die al op jonge leeftijd begonnen met de muziek, maar ja, het werk en het gezin dat gewoon op een gegeven moment veur, maar hij is toch weer bezig gegaan. Hij heeft een nieuwe CD gemaakt. En door die CD die heeft opgenomen in Nashville, in de studio van Ronnie Millsap. Studio waar Roy Orbison bijvoorbeeld ooit opnam. Het is wat meer de wat rustige muziek, wat beschouwende muziek van een jonge vader die trots is op zijn gezin. Brock Davis met A Song Waiting to be Sung.
1: You're a empty can.

A Song Waiting To Be Sung van Brock Davis. Een single die hij gebracht heeft. Waarschijnlijk de voorloper van een cd van deze man uit Canada. Nou, uit Erika komt de volgende zanger. En dan weet je het uiteraard wel. Dan is het Daniel Loris van zijn nieuwe dubbel-cd die net uitgekomen is. Een dubbel-cd die hij weer gemaakt heeft eigenlijk met de vertrouwde mensen. Uiteraard met Bernard Gepken op gitaar. Reijer Zwart op de bas erbij. Ferry Lagendijk, Vleugel, Bram Hakkers op drums. En Misha Potten ook op drums. En Josh Teken op de cello. Een cd waar de teksten weer heel belangrijk bent. Zoals altijd bij Daniel Loris. Zoals hij het leven eigenlijk doorgiet. Stap voor stap.

nummer van de Nee-CD, de dubbel-CD van Daniel Lohuis, Stap voor Stap. Wij maken de stap van Erica naar Runcima Geest, een dorpje in de buurt van Dokkum, Friesland. Want daar komt Jack Bottleneck vandaan. Jack Bottleneck, dat is de artiestennaam van Johan Venema. Want die Jorre van Trugge ook een CD uitgebracht heeft. Een bijzondere figuur eigenlijk, ook in Friesland. Hij zingt ook wel in het Fries trouwens, maar de Americana-muziek, de roots-muziek, die liggen ook zeer nauw aan het hart. Hij speelt samen met een band tegenwoordig, Rob Takema op bas, Herman Frank gitaar en Johannes Blanksma drummer. En hij zelf als gitarist en vooral op de slide op de Bottleneck-gitaar uiteraard. Jack Bottleneck van zijn nieuwe CD Cow Country. Ain't waiting.

Jack Bottleneck uit Friesland met het nummer Ain't Waiting. Compositie trouwens van Justin Towns Earl, de zoon van Steve Earl, die vorig jaar, denk ik, of het jaar daarvoor al, op tragische wijze overleden is. Op jonge leeftijd trouwens. Van de nieuwe cd van Jack Bottleneck, Cow Country. Harry's Blues, daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer van Robert Johnson. De bekende bluesman uit Amerika, uit Mississippi. Die maar jong overleden is eigenlijk. Ja, heel jong overleden is. Betrekkelijk weinig materiaal. No Lord Neff. Stuk of 20 nummers, denk ik. Hij is 27 jaar geworden. En de opname die ik laat horen, die is gemaakt in San Antonio. De stad waar Harry Muske en ik ook geweest ben bij de plek waar die opname gemaakt is. En de eerste uitvoering die is van Johnny Winter. En Johnny Winter, dat is de broer van Edgar Winter. En dat is recentelijk een cd uitgekomen die Edgar Winter gemaakt heeft en opgedragen heeft aan zijn broer Brother John. Maar hier is Johnny Winter uit de periode 63 tot 68, of die periode, Texas 63-68. Johnny Winter met Kind-Hearted Woman Blues.

always sad. So that old evil spirit can I

Maar dit is echt de Texas Blues versie van het nummer van Robert Johnson, The Kind-Hearted Woman Blues. U de voet, de Johnny Winter op gitaar en zang uiteraard. Johnny Winter, de man die geboren is in Port Arthur in het zuiden van Texas aan de Gulf Coast. Dat is ook een mooi museum waar ook andere Johnny Winter en zijn broer Edgar Winter in voorkomt. En dit is Johnny Winter is overleden trouwens in 2014. In 1938 is Robert Johnson overleden, op 27-jarige leeftijd. En een jaar daarvoor heeft hij een opname gemaakt op 23 november in San Antonio in Texas. Onder andere twee versies van het nummer Kind-Hearted Woman Blues. Die staan ook allebei op die prachtige cd-box die jaren geleden alweer uitgekomen is met al het werk van Robert Johnson. The Kind-Hearted Woman Blues.

0: evil all the time. She's a kind-hearted woman, but she studies evil all the time. She has to kill me, baby, has to have it on your mind. Someday, someday, I will shake your hand goodbye. Shake your hand goodbye. I can't give any more my loving, 'cause I just ain't satisfied.
1: Ja, dit is echt heel, heel old, uit 1936. Het geruis op de plaat, dat kunnen horen. Door de originele versie van de Kind-Hearted Woman Blues van Robert Johnson. Nou, dat hij veel invloed had, dat is volstrekt duidelijk. Want Jan en Alleman heeft muziek van hem opgenomen. En deze versie van Kind-Hearted Woman Blues is onder andere ook opgenomen tot Rundgren. Todd Rundgren is denk ik vooral bekend geworden als meer als producer eigenlijk. Hij zat in de beroemde Beersfield Studio, waar als de band onder andere opnam. En hij heeft in 2010 een cd gemaakt die helemaal gewijd is aan de muziek van Robert Johnson, Todd Rundgren's Johnson. En door van zijn versie dus van de Kind-Hearted Woman Blues.

Mind. De derde versie van de Kind-Hearted Woman Blues van Robert Johnson in de uitvoering van Todd Rundgren. Trouwens, Todd Rundgren, een bijzonder man hoor. Geboren in 1948. Zeer muzikaal. En heel bijzonder, in 2020 heeft hij de Engelse vertaling van het nummer Flappy van Joep van Hek op een nummer. Todd Rundgren. De eerste versie van Kind-Hearted Woman Blues die was van Johnny Winter uit de 60e jaren. En het origineel van Robert Johnson uit 1936. We gaan naar 2022. Er is een cd uitgekomen getiteld Brother John. En Brother John, dat is Johnny Winter, de broer van Edgar Winter. De man die in 2014 overleden is. En hij heeft dus een tribute willen brengen aan zijn broer John. Dat doet hij met allerlei artiesten samen. En in dit geval samen met Cap Mo, de bekende blueszanger Cap Mo. Edgar Winter en Cap Mo in Lone Star Blues.

Edgar Winter en Capmo met een nummer van de nieuwe CD Brother John, het nummer Lone Star Blues. We gaan naar wat meer contemplatieve muziek, mag ik het zo zeggen. Goede muziek die heel goed gemaakt is, maar die een beetje wat ingetogen is. Denk een beetje aan de sfeer van Ray Bonneville of Gigi Gale bijvoorbeeld. Ik heb het over Jim Keller, een muzikant uit New York die een nieuwe CD gemaakt heeft. De CD By No Means, en het nummer dat ik draai, dat is Laying on the Tracks.

Ja, heerlijke, rustgevende muziek bijna van deze Jim Keller. Deze man uit New York van zijn nieuwe cd By No Means, Laying on the Tracks. Daniel Loos die kan eigenlijk beide. Die kan zowel hele mooie liedjes maken, rustgevende muziek maken. Hij kan ook heftige muziek maken, kan blues maken. Zijn nieuwe cd is, is eigenlijk een beetje een mix tussen beide. Er zit niet uitgesproken blueswerk op. Echte luisterliedjes zit er wel op, maar ook weer niet zoveel. Het zit er wat meer tussenin. Nou, Daniel Loos dus van de nieuwe cd. Zeg maar wanneer.

Canelo is, zeg maar wanneer, van zijn nee CD. Nog even terug naar Jack Bottleneck. De man uit Friesland, Johan Venema, die een nieuwe CD maakte, heeft Cow Country. En daarop ook een nummer van Rory Gallagher, de Bart uit Ierland. Helaas al lang overleden Bart uit Ierland, die een klein beetje te vullen drang heeft, denk ik. Maar wel een geweldige bluesman. Nou, in de uitvoering van Jack Bottleneck klinkt dat zo: de Lone Shark Blues.

Hele lekkere muziek hoor, van Jack Bottleneck. De Lone Shark Blues van zijn cd Cow Country. Dat is zijn nieuwe cd. In 2015 heeft hij ook al een cd uitgebracht. En dat was Lost and Found. We gaan naar Sugar Ray Rayford. De man die optreedt op het Holland International Blues Festival in juni dit jaar in Grollo. Ja, een van de namen die vastziet. Je weet tegenwoordig niet meer wat precies nog vastziet. Ondanks, als gevolg van alle rumoer in de wereld, zeg maar. Want John Fogerty, die zal komen, die heeft helaas overzegd. En ik weet dat Johan Derksen bezig is om nog een nieuwe grote naam te vinden. Maar Sugar Ray Rayford, die treedt in elk geval op. Daar zal ik zeker nummers spelen van zijn nieuwe cd, In Too Deep en misschien wel Misinformation.

Een mix van soul, funk en blues van Sugar Ray Rayford van zijn cd Into Deep Misinformation. En dat brengt ons aan het eind van deze aflevering van Er is Blues, maar niet getreurd, volgende week dan ben wij er weer. Samenstelling en presentatie Albert Haar, techniek in hand van Karel Post. En wij besluiten met een nummer van de dubbel cd van Julian Sess, de cd Electracoustics. En we draaien een elektrisch nummer, Sess, de cd Electracoustics. En we draaien een elektrisch nummer, World on Fire. Thank you.

0: Alleen Stad Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Johnny Taylor was een blues- en soulzanger uit Arkansas. Hij werd groot bij Stax Records in Memphis nadat hij was ontdekt door Sam Cooke. Hij overleed in 2000 in Dallas. Hij werd 66 jaar en toen had hij 40 hits in Amerika, waaronder 4 nummer 1 hits. Dit is een compositie van Wilson Pickett, Johnny Taylor, I Found a Love.

Johnny Taylor, I Found a Love. Het is een nummer van Dolly Parton uit 1973 en het werd 275 keer gecoverd door Whitney Houston, Kenny Rogers, Ilse de Lange, Michael Bolton, Glennis Grace, Leanne Rimes, Vince Gill en Gloria Gaynor. In 1975 werd de hit van Dolly Parton voor het eerst gecoverd door Linda Ronstadt, I Will Always Love You.

Linda Ronstadt, I Will Always Love You. Bobby Bland werd groot in het clubcircuit in Beale Street in Memphis. En dat deed hij samen met B.B. King, Roscoe Gordon, Junior Parker en Johnny Ace. De man had 64 hits in Amerika, waaronder 3 nummer 1 hits. En hij overleed in 2013 op 83-jarige leeftijd. Bobby Bland, Sunday Morning Love.

Bobby Bland, Sunday Morning Love. In 1970 was het een grote hit voor George Jones en er verschenen covers van Tony Willet, de zangeres van Pussycat, Piet Veerman, de zanger van The Cats, Laurie Morgan, Alan Jackson, Tim Knol en Marty Wilde. En in 1981 was het opnieuw een hit en nu voor Elvis Costello, Good Year for the Roses.

Elvis Costello, Good Year for the Roses. Het nummer is geschreven door George Jackson en het werd de best verkochte blues-single in Amerika gedurende de jaren 80. En ook het album Down Home was een bestseller, want dat album stond 2 jaar in de albumchart van Billboard en de zanger overleed in 1984 op 48-jarige leeftijd. Cici Hill, Down Home Blues.

C.T. Hill, Down Home Blues. Charlie Daniels uit North Carolina schreef nummers voor Elvis Presley. Hij speelde op albums mee van Bob Dylan en Leonard Cohen. En hij was gitarist in de band van Hank Williams Jr. Hij overleed in 2020 op 83-jarige leeftijd. En dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. De Charlie Daniels Band, The Devil Went Down to Georgia.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Thank God We Left the Garden van Geoffrey Martin is het album van deze week. En Geoffrey Martin is een nog onbekende singer-songwriter uit Portland in Oregon. Hij debuteerde in 2009 met zijn album Gold in the Water. In 2012 volgde Build a Home. In 2014 Dogs in the Daylight. En in 2017 maakte hij zijn titelloze album Geoffrey Martin. En dit album liet 7 jaar op zich wachten. Geoffrey Martin, Lost Dog.

Jeffrey Martin, Lost Dog. McKinley Mitchell, dat is een blueszanger uit Chicago. In 1962 had hij een hit in Amerika met The Town I Live In. Maar hij keerde terug naar zijn geboorteplaats Jackson in Mississippi en daar overleed hij in 1986 op 51-jarige leeftijd. McKinley Mitchell, The End of the Rainbow.

McKinley Mitchell, The End of the Rainbow. Het is een compositie van Lee Hazelwood en hij nam het zelf op als duet met Nancy Sinatra. Maar Nancy Sinatra nam het ook solo op voor haar album Beats. En die versie werd een nummer 1 hit in Argentinië, Australië, Denemarken, Ierland, Nederland, Singapore, Zuid-Afrika, Engeland en Amerika. Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walkin'.

Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking. Milton Campbell uit Mississippi begon op 12-jarige leeftijd al als straatmuzikant. Dan speelde hij nummers van T-Bone Walker en zo werd hij ontdekt door Ike Turner. Toen hij in 2015 op 70-jarige leeftijd overleed, had hij 28 hits in Amerika. Dit werd overigens geen hit. Little Milton, The Blues Is All Right.

0: Little Milton, The Blues Is All Right. Het is een nummer van countryzanger Buck Owens uit 1964. En in 1965 was het een grote hit voor Ray Charles. Maar het werd ook opgenomen door Nancy Sinatra, Kitty Wells, Brenda Lee, Bill Haley, Jerry Lee Lewis, Commander Cody, Barbara Streisand, Roy Orbison, Sonny and Cher en Raoul Malo. En dit is het echtpaar George Jones met Tammy Wynette. Crying Time.
1: Oh, it's

George Jones en Tammy Wynette, Crying Time. Het was een single van Wilma Burgers in 1966 en een jaar later verscheen de cover van Eddie Arnold en beide versies werden top 5 hits in Amerika. In 1975 nam Dorothy Moore het nog eens op en toen eindigde het nummer 2 in Amerika, 4 in Canada en Nieuw-Zeeland en 5 in Engeland en Australië. Dorothy Moore, Misty Blue.

Dorothy Moore, Misty Blue. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. J.D. Souder uit Detroit schreef nummers voor Linda Ronstadt, The Eagles, Bonnie Raitt, James Taylor en Don Henley. En hij maakte deel uit van de Souder Hillman Fury Band samen met Chris Hillman en Richie Fury. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 2 in Canada. J.D. Souder, You're Only Lonely.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars bij Harry's Blues. Welkom bij de vijfde aflevering van de serie The Way Up North. De reis die wij in juni dit jaar gemaakt hebben naar Amerika en waarin wij van de Delta naar Chicago, Detroit, New York gaan bent. We zitten nog in de Delta in deze aflevering, Harry, want we kwamen uit op een voormalige plantage.
3: Ja, we zaten eigenlijk aan het begin van de Delta, zoals de mensen net zeggen, want het gaat over een soort van driehoek. Die loopt eigenlijk van... die begint, zegt men altijd, in het Peabody Hotel in Memphis, Tennessee. En dan zich tussen uitstrekt tussen de Mississippi en de Yazoo River. En dan zo van Greenville naar Vicksburg loopt ongeveer. In dit geval zaten wij nog in Clarksdale. En dat is eigenlijk ongeveer een 50, 60 kilometer bezuiden van Memphis. En we zaten daar op een prachtig mooie oude plantage. Die geen plantage meer is.
2: Nee.
3: De zogenaamde Hobson-plantage.
2: Want er zijn er heel veel verdwenen in de Delta. Hè? De Cotton Belt is niet meer de oude Cotton Belt van vroeger.
3: Nee, ik denk dat het tot het broodnodige gereduceerd is. Ik bedoel, stovel, dat is er geloof ik nog wel.
2: Ja.
3: Maar
2: er is een bult de soja en de rijst voor in de plek komen.
3: Ja, en de Dockery. Een hele beroemde plantage tussen Ruleville en Greenville in. Die is er ook niet meer. Die is, de gebouwen stiet nog overeind. Een beetje zoals die Hobson Plantage. Hmm. Maar er wordt niet meer geboerd, zou ik maar zeggen.
2: Het heeft een hele nieuwe bestemming gekregen, die Hobson Plantation. Want wij treffen door John Mohead. Een naam die al eens eerder genoemd was in het Delta Blues Museum. Een blanke jongen die... die in de muziek bezig is. We kennen twee cd's van hem. En we maken een afspraak met hem op die Hobson Plantation. En ja, dan vroeg ik toch eerst, als goede Drenthe zijnde, wat kon je voet?
4: Well, born in Memphis, raised in Mississippi. But it's all, you know, it's still the Delta soil, you know. Well, born in Memphis, raised in Mississippi. But it's all, you know, it's still the Delta soil, you know.

0: Down in the Delta. De Delta Triangle van John Mohead. Komt van zijn tweede cd uit 1998, Mary's Porch. Man die dus geboren is in West Memphis. Komt uit een familie van katoenplanters. Meerdere generaties, maar ze bent er al na een jaar of wat uit. En een van de opvallendste dingen die ik van hem hoorde, Harry, was... dat is hij... Politics and blues don't mix.
1: Ja, dat zei hij dus. Hij zegt, ze denken dat het nou populair wordt, blues, en dan they jump the bandwagon. Dan springen ze ben je achterop om te denken van, hier valt wat te halen. Yeah. Stem of zoiets.
0: Yeah.
1: Dat was wat hij eigenlijk zei. Nou ja, politics and blues don't mix. Ja, ik bedoel...
0: Dat ze er maar afbleven.
1: Ja, ik bedoel wat...
0: Yeah?
1: Wat moet je daarmee? Ja, het is een beetje vreemde quo. Mensen hadden daar vroeger helemaal geen menu van politiek. Die moesten alleen maar het leven houden.
0: Yeah.
1: Maar hij zei ook van dat er eigenlijk... they are left alone, zei hij, de mensen hier.
0: Yeah.
1: Ik ben alleen nog laat.
0: And there is nothing to do.
1: Ja, yeah. en de politiek deed niks eigenlijk.
0: Mm.
1: In die context begreep ik het wel, ja.
0: En de blues was dan, de muziek was een van de belangrijkste uitingsvormen, denk ik ook.
1: Ja, natuurlijk. Ja? Ja, ja, ja.
0: Zowel wat betreft de boschop, maar ook als vertier zijn. Ja, er waren geen shopping malls en weet ik veel wat allemaal.
1: Nee, dat...
0: Het is niet meer een eigen vertier.
1: Ja, en als je daar dus rondriet, daar Clarksdale is dan nog een relatief welvarende plaats. Tenminste een bepaalde gedeeltes. Maar als je verder rondriet, dan zie je ook dat er ook niks te doen is.
0: Nee.
1: Toetwalen bijvoorbeeld... vorige uitzending.
0: Ja, of in Marks, noem maar op. Bram, of in die kleine plekjes waar als wat mensen woont, die allemaal op het land waar ik de buurt nummer en verder voor de rest is maar weinig.
1: Ja.
0: John Mohead die is geboren in West Memphis. Hij heeft later woont in Lula, of daar woont hij eigenlijk nog. Vlakbij een meer door zo. Heeft een mooi liedje over gemaakt hoor.
1: Ja.
0: Maar volgens mij is hij niet altijd in dat gebied te blijven.
2: Well, actually, I moved. I got out a couple of years ago and was in Nashville for the last couple of years. And if you think blues music is political, you ought to, get in Nashville. And it's really, it's just an industry. It's just, churning out, making music for money. And it's okay, but it's just for some people, but...
0: not for you.
2: Well, it's they'll think you don't appreciate what you've got until you don't have it anymore, or until you leave it, and that's kind of, I started. I got up there and was writing and did another project or two, and it just it kind of when you put more of an emphasis on making money rather than creating music, it starts just lose your soul, lose. And I think that's all. It's kind of my analogy with Robert Johnson and, making his deal with the devil. Not that I think people make their deal with the devil every day, especially in this industry, and you compromise yourself and compromise your, maybe artistic beliefs in order to make, get a better record deal or whatever,
0: Maybe we can stand in the shade instead of the hot sun over here.
3: Is that actually a place over there?
4: Are there many plantations left in Mississippi? I mean, the big thing, the Stovall is still there, they told us.
2: Yeah.
4: And it's one of the oldest, 200 years old.
2: Yeah. It's, and this one is not really a working plantation. It's the remnants of it, but I mean, this commissary is a private club.
4: Uh-huh.
2: But compressor's going to give you
0: a lot of noise. Well, this is a private club over here.
2: Yeah, that is. It's they have some blues music there, not a lot. But this was the real thing. I mean, this was, the cotton gin was right there. These houses over here, I mean, that's what people lived in. Here's one of my songwriting partners here.
4: Walk
2: over to his shack.
4: Yeah.
1: His property.
2: Yeah, who just came out naked out of his door and waved.
4: He's just living over there.
5: Sneaking inside.
2: Well, he lives in Nashville also. His name's Tommy Polk, and he came down here, and he's from Natchez, Mississippi, originally.
4: Uh-huh.
2: And he got one of these little shacks, and he just comes down, just what I was talking about earlier with the kind of losing your soul in Nashville. Mm. This is his way of keeping his soul. Yeah. He comes down here for a couple of weeks and you know, stays in his shack and kind of gets reacquainted with his roots. Tommy Polk!
5: Yeah. Has VH1 arrived?
1: Yeah.
2: Dutch TV.
1: And radio.
5: Dutch TV.
1: Dutch TV.
4: And radio.
5: And radio, yes.
2: This is, Holbert, is Tommy Polk.
6: Tommy Polk.
5: Hello, I'm Elwood.
6: Hi. Elwood.
2: So Harry.
6: Harry. Harry.
2: Good to meet
7: and
2: you.
7: Willem.
2: Willem?
7: Hello.
2: Yeah, I was just,
7: Well, this is,
2: I was just telling him about the, how we sometimes lose our soul in Nashville and, how I left, and your way of, you know, keeping your soul is this shack, you know, coming down and...
6: This is my third year. Yeah, I think it's the third one for this, or second anyway.
2: Recharging your batteries.
6: Yeah, come down here and hang out at the commissary. Have you been through that yet?
2: No.
6: Well, let me get a key.
2: Well, let's see
6: you care to come inside?
2: First, yeah.
6: Okay.

0: Nummer van de allernieuwste cd van John Mohead, die net precies uit te komen is. Down to the Levee. Eigenlijk bezinkt hij het verhaal dat hij als kinder aan de boorden van de Mississippi speelde.
1: Ja, de Uiterwaarden zou je kunnen zeggen. Ja. De dijk en de Uiterwaarden. En daar giet het liedje over. En hij met Tommy Polk had hij het nog even over hoe old dat die cabin was, en die was uit 1920.
0: Ja,
1: en hij was daar, kom omstreeks 1981. Dat kon ze nog zien op alle kratenpapier. Zat het op een gegeven moment dichtplak tegen de mosquieten en zo en dat soort dingen. Maar hij had een prachtig mooi inricht met zo'n mooi bed waar je uit kon klappen, met zo'n soort van kast weg.
0: Ja, een Murphy bed.
1: Ja. Het was een prachtig, een heel mooi inricht ook. En nog eens een keer, we vroegen ook hoe het met die blues zat in Mississippi. En hij zegt, er wordt nog wel wat R&B gemaakt, maar Willie Foster, we kennen hem nog van de vorige uitzending, was een van de laatste, last breed, zei hij. En was de Lonnie Pitchford, had nog een leuke plaat gemaakt, maar die was ook alweer op jeugdige leeftijd overleden. Dat op het Rooster label van Jim O'Neill, de man die ooit trouwens Living Blues, het blad opgelicht had, samen met Bruce Iglauer van het Alligator label. Maar die was, zeg het, niet meer zitten. De politiek had te veel toeslagen en Jim O'Neill was verkast naar Kansas City.
0: Ja,
1: en een Rooster label met hem. Het gebouw stiet er nog wel.
0: Steakhouse,
1: ja. Ja, Steakhouse. In de vorm van een riverboat. Prachtige plaatzaakje was dat, maar helaas, Jim O'Neill, hij is er niet meer.
0: En wat er ook niet meer was, dat was de cabin, waar Muddy Waters in gekomen was. Want die hadden ze ook met hem, die hadden ze op reis stuurd.
1: Ja, dat was ook een commerciële truc. En daar moesten we met elkaar nogal om lachen. Het is toch te gek om los te lopen.
0: Ja.
1: Maar zo bent die Amerikaan, die maakt overal een fast buck van.
0: House of Blues is dat, hè?
1: Ja.
0: Zo'n hele keten toestand is dat.
1: Ja, en deze die cabine hebben ze dus, die vervoerders en die laten ze overal zien. Het is erg te gek om los te lopen.
0: Ja.
1: Vroeger wel geen mens er naar kijken.
0: Nee, en nou is het een bezienswaardig.
1: Ja.
0: Die stond, de cabin van Muddy Waters, die stond op de Stovel Plantation. Nou, je neemt zo straks ook alleen de Dockery Plantation. Daar hebben ook verschillende bekende muzikanten, woont en werkt en speelt en zo. Hè?
1: Ja.
0: En datzelfde geldt trouwens ook voor de Hobson Plantation.
2: Pine Top Perkins used to work on this plantation, and he still comes back through here.
1: Yeah.
2: So he's more the old Delta Blues, and he played with Muddy Waters and a bunch of people. But like he said, it's Tyrone Davis type stuff, which is good music, but they classify it as blues, but it's not really blues.
3: Yeah.
2: No. I've not heard any really traditional blues here at all. Like
0: maybe you can say it's over with the blues.
3: Well, it's definitely, it may be the, my opinion is like bluegrass music. I mean, bluegrass is still played on acoustic instruments and it's still true to its roots. And to me, blues should be kept that way. The evolution that it's taken in the last 10 years, I'm not quite, Yeah, I'm not saying that blues has to be played on an acoustic guitar, on a front porch, but, synthesizers and, playing a Muddy Waters song, I don't know, there's something not right with that,
1: You think, like they say in Austin, real-time music, no handmade, no shit, from boxes.
3: Exactly,
2: there's evolution you're talking about, with Bonnie Raitt, it led to that, and Eric Clapton, Kenny Wayne Shepherd, Johnny Lang, stuff like that is closer to the true Delta Blues than anything in Clarksdale that I'm aware of.
0: But most of them are white guys. Johnny Lang, Kenny Wayne Shepherd.
3: Yeah.
1: The people know more about the American, real American culture than a lot of Americans do.
3: That's exactly right. Yeah. Especially here.
1: Yeah.
3: Most of the whites, don't know the first thing about blues and don't care.
0: And the black folks, they don't want the blues.
3: Well, I think it's a class thing now. I think for some, like black professionals in this area, blues, traditional blues music is almost, you know, that's, it's almost beneath them, you know, and they don't want to, it's like, you know, with whites and bluegrass music, you know, mm-hmm. the way it used to be. Now it's, you know, more, you know, bluegrass is more respected and thought of by whites, but, you know, it used to be kind of, well, that's hillbilly music, that's mm-hmm. that's beneath us. And I think that's the way black professionals feel in this area about traditional blues music. And I think that's why, you know, the Tyrone Davis, the R&B blues is more popular with them, because it's you know, it's like the Four Tops, or, you know, it's like, you know, 1960s R&B.
0: They want to be associated with success and not with exactly. poorness and things like that.
3: Exactly.
4: Robert Lee, he's from Mississippi. He did the thing with the John Spencer explosion, or what was there. But, I didn't feel he was happy with it, but only because it gave him a wider field of that people knew him, you know?
3: Yeah, he wasn't really big on that. Yeah, it was just... but it did expose him to a lot of a whole other crowd that he would never have heard of him before, you know. And they did a tour. I don't know if they toured Europe or not, but they did a tour in the States, and it went over really well.
4: One of the best over here still, Robert Lee, is cool.
3: Yeah.
0: But even blues musicians want to make money.
3: Well,
4: unless
3: you want to live in a shack. No offense, Tommy. Unless you want to live in a shack, yeah, you got to get paid for what you do. I mean,
0: the kind of music you play, how do you describe?
3: Well, I've never claimed to be a blues artist at all. I mean, I'm definitely heavily blues influenced, you know, but it's, I don't know. I think I'm just a proverbial singer-songwriter. I mean, I've take country influences and blues influences, and it comes out in just a big gumbo. I'm a huge Lowell fan, Lowell George, Allman Brothers, that type of stuff. Yeah.

0: Nummer van de tweede cd van John Mohair, Mary's Ports, Muddy Water. Ja, dat is de Mississippi buurtsteek, hè?
1: Ja, en als je het liedje hoort, dan moet ik meteen denken aan zoals ik de Drenthe herriet. Want je hebt nou vergelijkingsmateriaal, want je bent de westen en dan hoor je een heleboel dingen die je heel bekend voorkomt. En dan zie je dat landschap eigenlijk zo weer voor je opdoen. En als je daar woont, dan ben je eigenlijk haast wel verplicht om blues te spelen. Ook al zei John dat er weinig blues gespeeld werd. En de enige die daar nog eens een keer kwam, dat was Pinetop Perkins. En die speelde dan nog wel eens in die commissaire. Verder had het over dat de zwarte mensen, wat nog even over Europa, dat wij hier wat meer waarderen dan in Amerika. En de zwarte mensen die voelden zich enigszins beschaamd. Als ze over blues praten en dergelijke. En daarom was het ook niet echt meer de favoriete muziek van de mensen door.
0: Nee, it's a class thing, zeiden ze ook.
1: Ja, ja, ja.
0: Net als bij de Blanc, dat die niet zo van bluegrass muziek houdt.
1: Nee, dat
0: wordt geassocieerd met hillbilly.
1: Ja, en rednecks en zo.
0: Ja,
1: dat soort,
0: precies, ja. Ja. Die plantage door zo, daar is een club bij. Hoe zeg je nou?
1: De commissaire was het.
0: Ja, de commissaire.
1: Ja, dat was. Ja, eigenlijk is het dat fantastisch. Ja, ik bedoel, ik wist helemaal niet dat dat erachter zat. Dat was een volledige verrassing voor ons. Want we liepen van die van dat huzie van Tommy Polk naar dat hoofdgebouw toe. En ze deden deurlas en dan stonden we in een prachtige, mooie club. Gewoon een fantastische Amerikaanse folklore club was. Ik bedoel, niet te geloven, weet je wel. Maar hij vertelde mij ook, je kon daar lid van worden. En dat was via de gemeente geregeld. En dan moest je per jaar zoveel betalen. En dan, het was een soort van, een soort van club van mensen die daar dan aan
0: besloten club of zo, hè?
1: Ja, maar dat ook in stand bleef en zo. Maar het was een fantastisch mooie. We hebben zien, luisteraars, als je in de buurt bent, ga erheen.
0: Laat hem maar eens even gaan kijken.
2: We just went out in the crossroads. This farmer came up and he said, come in my truck. And he showed us all around, you know. He told us what he was growing and how it little things. We thought it was about
3: weevil,
4: Is this thing subsidized or something?
3: What? This out here? No.
4: No, this project?
3: No, James owns the land.
4: He owns the land, yeah.
3: Yeah, and the commissary. Hey, Mohair, let's go in this shack. It's unlocked. This is one that James Butler and Bill Talbot, who lives right here, they put this shack together to rent out to tourists. And
4: oh, you can stay here?
3: Yes.
4: Huh.
3: So tell everybody in Holland, come on over.
4: Yeah.
5: Before the war. Yeah.
4: Yeah, they think of huren for vakantie.
5: Yeah?
4: Yeah.
5: What the heck?
4: Yeah.
3: This is for rent. Y'all are staying here instead of at a hotel.
4: This is for rent.
5: Man.
4: It's some kind of a hotel. Gee. Pretty nice, isn't it? This is all apart, yeah.
5: Yeah, this is a
6: little piano.
4: Yeah?
5: Looks like a neon.
4: But is this whole thing, is this kind of a hobby, or what is it? It looks to me not real commercial.
3: Well, he has one building back here that he rents out to an auto shop, body shop. Then the commissary rents out to a private club, and those are income producing. He has a storage business in the seed house that brings in income, but it's not his main source of income. He works for the city of Clarksdale.
4: That's the reason why he can do this thing.
5: You can stand always. This is the way it always is in the summer.
6: Well, it's a little hotter in the summer right now than it normally is this time of year. Normally, it's really hot, but this is kind of unseasonably humid. And the air is so thick, I mean, you can just feel it. And you can imagine there again, you know, 30, 40, 50 years ago, and people were working in these cotton fields, you know, in this heat,
7: you know, manual labor all day. I mean, from sun up to sundown. I mean, it's just, and you wonder why people had the blues.
8: This is Bill Talpin. He lives here.
9: Harry, nice to meet you.
10: We're going to hear Bonnie Raitt tonight.
11: Yeah? He did the, she's here, isn't it? A little bit way up.
4: In the casino.
11: Oh, no, it's Tunica.
4: Yeah, Tunica.
11: When we came from Memphis, we saw the shield.
4: Yeah.
11: She's been in Holland a couple of times. So we one day with Clapton.
7: She's a big supporter of the Blues Museum here.
11: Yeah.
4: Hmm.
7: And donates a lot of money to it.
11: ZZ Top.
7: Yeah, no, they raised a lot of money.
11: I read they also got in a connection with somebody of the Dockery family who still lives way up north.
4: Jay.
11: Oh, this is nice. Nou, je komt in een grote oud plantagehuis uit en je ziet ineens een fantastische club met erkende vlaggen en een prachtig podiumje met het slagwerk en alles erop en eraan. En een paar baars. Nou, dit is eigenlijk, als je binnenkomt, dan weet je nooit wat je ziet. Dan weet je niet wat je ziet, zeg hij.
4: Dat midden op het platteland hier, ja, net buiten Klaarsdeel.
11: Ja, dat is ongelooflijk.
4: Hier zullen we wel een spul.
11: Ja. Ja, dit is prachtig.
4: Het is een beetje zoals Aap Slichter in Amen, maar dan op zien Amerikaan zijn wat groter.
11: Ja, ja, dat is echt prachtig. Ja. Het is echt mooi.
4: En die kunt hier, waar ze bij net waren in die country check, die kun je huren voor vakantie, hè?
11: Ja, die tweede die we zagen, die kunnen we huren. En de eerste, daar woont een van, hoe heet het nog weer in? Ja, dat weet ik zo niet. En die woont hier sinds 3 jaar. Maar dat huisje, dat stond hier niet. Dat heeft hij verhuisd, als het ware. Van 12 mijl noord naar hier toe. Ja. En nou, dat ziet er van buiten niet uit. Maar van binnen is het echt te gek. Daar kun je echt wonen met de airconditioning. Prachtig bed van 50 jaar oud. Waar hij zo uit het niets trekt, als het ware. Ja. Maar het is echt, zoals die jongens dat hier... is echt prachtig.
4: Hobson Preservation Company.
11: Ik wat vragen dan. How many evenings is this open? The whole week or?
12: It's open.
11: Only the weekends?
12: A happy hour during the week, starting about 5 o'clock till maybe 8 o'clock. There's not music every night.
11: Yeah.
12: There's not music every weekend, but there's some good shows here.
11: Yeah, but this is beautiful.
0: En dat zei Tommy Polk, die ons daar rondleidde samen met John Mohert op de Hobson Plantation, die eigendom is van een particulier, van een ambtenaar bij de gemeente Clarksdale, van James Butler. Ja, hij verdient er niet zoveel aan. Bedoel, er zit een onderdeel in, er wordt auto-onderdelen verkocht. En dus er is een veuroord opslagruimte erbij.
1: Store, ja.
0: En dan even die club toch nog bij. Maar hartstikke mooie gelegenheid door zo. De bluesmuziek.
1: Ja, ook goed van die man dat beholden hebben en zo.
0: Ja.
1: En dat werd met dat. En het is echt helemaal te gek is het daar.
0: Hartstikke goed voor elkaar door zo.
1: Ja, prachtig. En John Mohert die zegt dat zo waar. Wij zeiden dat zo heat was. En hij zegt die mensen van suns opgang tot suns ondergang. En dan vraag ik waarom ze de blues hadden.
0: Het leven op de plantage, dat is ook zeker Muddy Waters niet vreemd. We waren zo straks op de Hobson Plantation met John Mohert. Maar iedereen weet wel dat Muddy dat die opgegroeid is. Niet geboren trouwens. Hè?
1: Nee, hij is geboren in Rolling Fork. En dat is wat een stuk zuidelijker. Maar is hij al heel op jonge leeftijd is hij al... naar die plantage vlakbij Clarksdale verhuisd. Ja, of misschien bent... Ik weet natuurlijk niet hoe dat ging. Ik bedoel, zouden ze... ze waren natuurlijk slaaf eigenlijk. Ja, ja, niet meer in die zin
0: niet
1: van
0: meer,
1: woord,
0: natuurlijk.
1: Niet meer, maar nee. Eigenlijk toch wel een beetje.
0: Ja.
1: Zal ze dan overkocht wezen of gingen ze daarheen omdat er familie was of dat ze een goede...
0: Misschien dat wel een goede plantage-eigenaar was.
1: Ja, ja.
0: Ja, want er wordt wel gezegd dat de Stovels... Howard Stovel, dat had...
1: Liberale, voor zover plantagebezitters daar konden wezen, dat was en zo, ja.
0: Ja, het was een hele grote, uitgestrekte plantage. En het was ook door dat Alan Lomax dat die recordings maakt heeft, hè?
1: Ja, Alan Lomax, dat is een man die, ja, ook zijn vader trouwens, die onderzoek deed voor het Library of Congress, een soort van culturele instelling, ter behoud van de Amerikaanse cultuur. En die legde dat dan vast. En dan kun je dat allemaal opzoeken. die hebt daar op een gegeven moment opnames gemaakt van Murray, een stuk of wat.
0: Ja, nou, daar komt deze ook vandaan. Heel toepasselijk op de plantage, want die giet over de klaver, de bur, klover. En dat werd toen gebruikt als een vorm van, ja, van kunstmest, als groenbemesting. Ja. Ja, want klaver maakt stikstof. En als je die weer onderploegt, dan komt dat de grond weer
1: zien,
0: ten goede.
1: Zijn boerenachtergrond komt nog even op de vuur.
0: Verloochent zich niet, hè?
1: Nee.

0: Ja, dat is een heel oude, uit 1942. Opgenomen op vrijdag 24 juli 1942 op de Stovel Plantation Muddy Waters. En op tweede gitaar Son Sims.
1: Ja, daar heb je in het begin heel veel mee gewerkt. En een andere figuur waar je ook mee speelt hebt, dat was Eddie Boyd natuurlijk.
0: Ja.
1: Die was van dezelfde leeftijd als Marino. Zo. Die heb gelukkig nog in dezelfde klas zitten.
0: Ja,
1: je
0: hebt
1: ook nog even met elkaar gespeeld, maar Eddie die ging toch aan de andere kant op. Dat was een pianist. Hè. Dat, ja, maar die hebben elkaar heel goed kent. Die hebben zelfs nog in dezelfde packet zitten en zo, toen met het American Folk Blues Festival.
0: Ja, en ja, die plantage, dat is toch eigenlijk waar het allemaal begund is. Want ik las in het boek, dat vond ik heel mooi. De vorige uitzending hadden we het over de drank. Maar dat op een plantage, daar hadden ze hun eigen drankmaker. Hè? Iedere plantage had zijn eigen moonshiner.
1: Ja.
0: He, die wordt dus gewoon illegaal whisky gestoken. Iedereen wist dat ook, maar er wil gewoon niks aan doen.
1: Nee, want ze hielden ook alles het liefst binnen de omheining van de plantage. Ook geschilden en zo, die werden altijd binnen kamers als het ware opgelost.
0: Ja. Het was een wereldje op zich. De heerlijkheid, de plantage, zou bijna zeggen. Ja. Muddy Waters is erop gegroeid. Nou, werken, Willy Foster die vertelde dat ook al in een van de vorige uitzendingen. Dat was van, als morgens lochtig weer, dat zou het donker weer, hè?
1: Ja, en Willy Foster vertelde ook nog een verhaal dat zelfs als je naar school moest en er was werk, dan was je op weg naar school. En dan kwam een van de plantages, je moet aan het werk. En dan kon hij niet naar school toe. Zo werd dat op een gegeven moment geregeld.
0: Vandoor Muddy Waters, zijn Early Morning Blues.

0: on home.
1: ...1967, de Early Morning Blues, oftewel tussen haakjes Before Daybreak, van de LP More Real Folk Blues. Het leven op de plantage en zoals hierop in het boek ook stiet. This is the country boy in the big city. The years of practicing bottleneck guitar on the Clarksdale, Mississippi plantation. Ja, dat was de overgang van het platteland naar de grote stad, zoals dat in het boek ook beschreven wordt. Dat het leven in de grote stad toch heel anders was dan op het platteland. Hè?
2: Ja, dat was compleet anders. En ja, het was een beetje de promised land, hè? De grote stad dat yeah. trok. En, maar ook met alle gevaren van dien. Je verdiende er wel wat meer, maar er waren natuurlijk ook veel meer voetangels en klem in het leven in de grote stad natuurlijk.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Een van de kleinere en interessante labels op het gebied van de bluesmuziek, dat is Fat Possum, Harry.
2: Ja, en Fat Possum, dat bevindt zich in Oxford, Mississippi. En daar gaat Lee naartoe.
1: Klein label met hele uitzonderlijke muziek. En daarover volgende week meer in de volgende aflevering van Harry's Blues, The Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de VPRO Radio. Graag tot volgende week.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het project Red, White and Blue duurde slechts één album. En daarop liet Harry Musquet horen dat hij ook de frontman kon zijn van een Southern Rock band als The Allman Brothers Band of Lynyrd Skynyrd. Red, White and Blue, Pigeon Girl.

Red, White and Blue, Pigeon Girl. Het komt van het album Good Day for the Blues. En Ruth Brown zong al ruim 50 jaar de blues toen ze dit album opnam. En ze maakte nooit een uitstapje naar de soul, disco of gospel. Want Ruth Brown zong al ruim 50 jaar de blues toen ze dit album opnam. En ze maakte nooit een uitstapje naar de soul, disco of gospel.

Root Brown, Good Day for the Blues. George Thorogood uit Delaware coverde een nummer van country-legende Hank Williams en hij maakt overal bluesrock van. En dat doet hij al jaren en dat doet hij goed. Harde recht voor je raap, bluesrock. George Thorogood en de Destroyers, Move It All Over.

George Thorogood and the Destroyers, Move It All Over. Ann Peoples, dat was de sterzangeres van High Records in Memphis. En ze coverde een nummer van Delbert McClinton voor haar album Full Time Love. Een beroerte maakte een paar jaar geleden een eind aan haar carrière. Ann Peoples, Read Me My Rights.

Peoples, Read Me My Rights. Mike Morgan and The Crawl, dat was een bluesband uit Dallas met gitarist Mike Morgan en zanger Lee McBee uit Kansas City. En Mike Morgan gebruikte altijd gastzangers. Naast Lee McBee waren dat Daryl Noolish, Gary Primitz en Randy McAllister. Dit komt van het album Lowdown and Evil. Mike Morgan and The Crawl, I'm Worried.

Mike Morgan en The Crawl. I'm worried. Rory Block uit New York is al ruim 50 jaar actief en ze leverde in die 50 jaar 41 bluesalbums af. En dat leverde slechts één hitje op en ook nog alleen in Nederland. Het komt van het album Best Blues and Originals. Rory Block, Love and Whiskey.

Rory Block, Love and Whiskey. Little Mike and the Tornadoes, dat is een band uit New York, rondzanger Mike Markowitz uit Queens. Hij werd geïnspireerd door John Lee Hooker, Muddy Waters en Little Walter. En de band was tevens de begeleidingsband van Pinetop Perkins, Hubert Sumlin, Big Walter Horton en Jimmy Rogers. Het komt van het album Flint's Place, Little Mike and the Tornadoes, Nobody Knows New York.

Little Mike and the Tornadoes, Nobody Knows New York. De Smoking Joe Kubek Band, dat is een bluesband uit Dallas. En gitarist Joe Kubek werkte jarenlang samen met zanger Benoist King uit Louisiana. En Joe Kubek kreeg smoking voor zijn naam omdat hij altijd een sigaret in zijn mond had tijdens optredens. Het komt van het album Chain Smoking Texas Style. De Smoking Joe Kubek Band, Play On, Little Girl. We'll be right back.

The Smoking Joe Quebec Band, Play On, Little Girl. Barbara Lynn, dat is een bluesgitarist uit Texas en ze maakte nooit gebruik van studiogitaristen. Ze speelde altijd alles zelf in. En ze werd groot in het clubcircuit van Beaumont in Texas. En haar hit You Lose a Good Thing bezorgde haar nationale roem. Barbara Lynn, Sweet 16.

Barbara Lynn, Sweet 16. Jim Suller runt al jaren een blues trio in het clubcircuit van Austin. En meestal is hij te vinden in de bluesclubs in Sixth Street, want hij is namelijk een garantie voor een vol huis. Dit komt van zijn album Starvation Box. Jim Suller en Monkey Beat, Little Boy Blue.

Jim Suller en Monkey Beat, Little Boy Blue. Het komt van het album My Heart's in Memphis van Irma Thomas uit Louisiana. En de voormalige serveerster in een nachtclub kreeg daar later de eretitel Soul Queen of New Orleans. Irma Thomas, Blue in the Heart.

Ilma Thomas, Blue in the Heart. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Het album Guitar Slinger van Johnny Winter uit Texas staat bij iedere bluesliefhebber in de kast. Johnny Winter, I Smell Trouble.

Hele goeie avond en welkom bij Harry's Blues. Vanavond nemen wij de trein in Harry's Blues. Trein is onderwerp van heel veel liedjes die in Amerika zongen bent, want daar was de trein vroeger het middel om over grote afstanden te verplaatsen. Zeker in de tijd toen de blues ontstond, zeg maar de periode van voor en immers na de Tweede Wereldoorlog. Nou, ene die erover zingt, dat is echt de oude blues van Roosevelt Sykes, The Train Is Comin'.

0: got nobody to talk, baby, talk to me.
1: Ja, dit is echt de pre-war blues van Roosevelt Sykes. The train is coming. Ja, die trein, daar gebeurt een bulde met. Je kunt erop wachten, je kunt erop rijden. Je kunt er de laatste trein nemen. Je kunt de eerste trein nemen. Je kunt op het station gaan staan. Nou, allemaal de dingen die als in deze uitzending aan de orde komt over de train en de train songs. Jimmy Rodgers, ook een pre-war man, maar dan op het gebied van de country muziek. Ook hij heeft een klassieker gemaakt over de trein. Waiting for a train.

Waiting for a Train, Jimmy Rogers. De Singing Brakeman noemt ze hem ook wel. Hij is eigenlijk een beetje de witte pendant van de zwarte blues van bijvoorbeeld een Roosevelt Sykes. Een band die de afgelopen jaren geregeld optrad bij Van Slag in Borger, dat was Hollis Brown. In 2013 brachten ze een cd uit onder de titel Ride on a Train.

0: Een ritje op de trein van Hollis Brown. En ik weet niet of ze dit seizoen nog weer bij Verslag in Borgen komt. Zeer de muiterweerd. Ik hoop dat ze dat doet. Riding on the LNN. Dan bent de Nederlandse bluesliefhebbers. Die denkt aan een uitvoering van de Bintangs. De mannen uit Beverwijk. Nou, het nummer wat ik ga draaien, dat is niet uit Nederland. Dat is uit Engeland van John Mayall en de Bluesbreakers. Riding on the LNN van de CD Blues Forever uit 2006.
1: Ladies and gentlemen, please welcome all the way down from Los Angeles, John Mayall's Bluesbreakers.

De brief ging hem deur in op de trein. En ja, dit heeft, nou nee, niet direct met John Mayall te maken, maar een klein beetje toch ook weer wel. Want op het afscheidsconcert van Harry Musquet op 15 januari 1974, wat door de VARA opgenomen is, en waar een mooie LP van nu te komen is, door zong ook Cuby and the Blizzards, een eigen nummer van Gelling en Musquet, over de trein, over de Night Train.

De Night Train is vertrokken en wij gaan naar een volgende nummer. Niet nadat ik u eerst even vertel dat Harry's Blues elke zondag te beluisteren is tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ook drie keer een liedje over de trein. En in dit geval The Last Train, de laatste trein. Een nummer van Alan Toussaint, wat hij schreef in 1975 en uitbracht weer op de LP The Southern Nights. Maar de eerste uitvoering die is van Mavis Staples. Mavis Staples is een van de familie Staples, de Staples Singers, de groep van vader Pops Staples. En Mavis die is nog steeds actief, ze is van 1939, maar afgelopen zomer trad ze nog op in Nederland. Dit is van de LP You Are Not Alone in 2010, The Last Train.

mooie uitvoering, hè? Mooie uitvoering van The Last Train van Mavis Staples. Maar het origineel moet er dan uiteraard ook bij horen. Dat is de New Orleans versie. De New Orleans versie van pianist, arrangeur, schrijver Alan Toussaint. 2 jaar terug denk ik dat hij overleden is. Man die geweldige invloed had op de muziek in Amerika en zeker op de muziek in New Orleans. Het origineel van The Last Train uit 1975.

En dan blijft er nog één over. Nog één lessentrein die moet vertrekken. En die vertrekt vanuit Engeland. Van een groep die niet meer bestaat. De groep Supercharts. Opgericht in 1974 rondom de saxofonist Albie Dunley. Een groep die een geweldige live performance had. Zodanig dat ze niet in het voorprogramma van een grote band mogen optreden. Ja, één keer. Hè, toen Queen in Londen optrad. In dat bekende park in Londen. Toen mogen ze in het voorprogramma. Ze hebben ook niet zo heel lang bestaan. Ik geloof dat ze in 1984 of zo dat ze ermee de stop bent. Maar hun versie van The Last Train is echt super, super, super. Supercharts.

maar daar heb je hem van kunnen genieten. Van de LP Horizontal Refreshment, dat was de laatste uitvoering van de Last Train van Supercharts. Doorveur Alan Toussaint uit 1974. En de eerste aflevering van de Last Train die was van Mavis Staples uit 2010. Duke Robillard, dat was een man die gitaar speelde in de band van Muddy Waters en later uiteraard zelfstandig verder gegaan is. Ja, en ook door komt de trein, komt om de hoek kijken. Dit is van de LP Lowdown and Tore Up in 2011, The Train Fare Home.

Goeie band hoor, Duke Robbelaar. Was dat een tikje terug dat ze in Grollo optraden? Ik geloof het was wel, denk ik, vorig jaar of het jaar daarvoor. Harry's Blues, de Lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En in deze aflevering allemaal liedjes die gaat over de trein. Bijvoorbeeld het staan op een station, wachten op een station, op een trein die aankomt, op een liefde die aankomt of een liefde die vertrekt of wat dan ook. Kevin Moore, die zingt erover van de cd, ik denk dat een van zijn eerste cd's was, in 1996, de cd Just Like You, Standing at the Station.

Lekkere muziek, een beetje uit, u desertiert natuurlijk al, hè, van de laatste 20 jaar. Want de volgende, dat is weer een older, dat is 1971, dus niet pre-war, maar post-war blues van Robert Pete Williams. Robert Pete Williams is wel een bekende in de oude blueswereld, want hij zat onder andere in de Parchman State Prison in Mississippi. Niet al te beste geschiedenis die de man heeft. En door is hij onder andere opgenomen voor de bekende Field Recordings voor de Library of Congress. En daarbij zong hij de Railroad Blues, Robert Pete Williams.

Nou, heel wat treinen boven langs gegaan. De lessen van Robert Pete Williams en alle lessen die is van Tom Waits. Maar eerst zeg ik hem dat Harry's Blues samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. En de techniek in handen was van Karel Post. Tom Waits van de LP Blue Valentine uit 1978. De trein die bij het kerkhof langskomt. The Whistling Past the Graveyard.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De Nederlandse media maakte er niet eens melding van, want bijna niemand kende hem. En toch was hij een van de beste bluesvertolkers in Europa. Op 21 december 2016 overleed hij in Stockholm aan de gevolgen van een hartinfarct op 64-jarige leeftijd. Sven Setterberg, Lonesome for a Dime.

Sven Setterberg, Lonesome for a Dime. En Sven Setterberg werd op 28 maart 1952 geboren op het platteland van Zweden, waar hij opgroeide met Elvis Presley en Little Richard. En in 1964 maakte hij kennis met de Rolling Stones en Sonny Boy Williamson. En toen stond zijn besluit vast, hij zou bluesartiest worden. Sven Setterberg, Cry to Me.

Sven Setterberg en Cry to Me. Op zijn 24e begon hij zijn eerste professionele band, Talgood Blues. Maar hij kon daar nog niet van leven en daarom bleef hij gewoon overdags werken als pakketbezorger bij de Zweedse posterijen. Sven Setterberg, Pick Up the Pieces.

Sven Setterberg, Pick Up the Pieces. In 1975 verscheen zijn debuutalbum en 10 jaar later, in 1985, kon hij pas ontslag nemen bij de pakketpost in Stockholm en hij

Sven Setterberg, Once in a While. Hij stapte op bij de Telge Blues en hij ging verder als Sven Setterberg en de Chicago Express. En dat was een heel prestigieus project, want dat was een hele grote band met een blazerssectie naar Amerikaans voorbeeld. Sven Setterberg, I'm Gonna Change.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: World Gone Mad van The Wait Band is het album van deze week. En zanggitarist Jim Wilder verzamelde een aantal muzikanten die in de nadagen van de band en de Lee Van Helm band nog een rol speelden. Maar het is een uitstekende band, maar het blijft de B-garnituur van de band. The Wait Band en Big Legged Sadie.

Wade Band en ze klinken nog steeds als de band Big Legged Sadie. Sven Setteberg hield de Chicago Express ruim 10 jaar on the road en hij was ook vaak de begeleidingsband van Amerikaanse artiesten die door Scandinavië toerden. Sven Setteberg, My Nerves Gone Bad.

Sven Setterberg, My Nerves Come Bad. In 1979 ging hij naar Chicago, waar hij met Amerikaanse muzikanten het album Chicago Blues Meeting opnam. Sven Setterberg, I'll Never Do You Wrong.

Sven Setterberg, I'll Never Do You Wrong. In 1999 kwam het eerste soloalbum uit, Blues From Within. En vervolgens maakte hij een hele serie indrukwekkende bluesalbums die nooit verder kwamen dan Zweden. Sven Setterberg, You Know My Love.

Sven Setterberg, You Know My Love. De laatste jaren van zijn leven runde hij twee bands, de Sven Setterberg Blues Band en het Sven Z Trio, voor optredens in kleine clubs. En dat deed hij met twee muzikanten uit zijn eerste band, Telge Blues. Sven Setterberg, What a Man Can Do.

Sven Setterberg, What Can A Man Do? En Sven Setterberg had net een tour door Zweden afgerond en verheugde zich op rustige feestdagen toen hij pal voor de kerst in 2016 onverwacht overleed. Dit is de laatste bijdrage van Sven Setterberg, You're Breaking My Heart.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Steeds meer QB in Harry's Blues. Naar 10 juni toe, de 80ste geboortedag van Harry Musquet. Maar liefst 6 nummers, subnummers in deze aflevering. Maar daarnaast ook nog ander werk van Lucinda Williams, van Steve Lowe en van Paula Cole. Maar we begonnen met QB in the Blizzards. En de eerste drie die gaat allemaal over drank. Over de booze. Over de liquor. De liquor blues.

Mooi gitaarwerk van Erwin Java uit 2003 van de cd Boom Boom Bang. Dat was toen de tour die opgehangen was aan het werk van John Lee Hooker. Volgende stuk over de blues, dat is Brother Blues, oorspronkelijk uit 1991 van de cd Cut Deluxe. Maar nu in de uitvoering uit 1997, een live uitvoering van de cd Traveling with the Blues.

Geweldige live-uitvoering van Brother Boos, Cuba in the Blitz uit 1997 met Jean Legrand op de mondharmonica. Harry die noemde hem al een de beste, met geweldige versprong, de beste mondharmonica-speler van Nederland ooit. De derde versie die is van een periode eerder, namelijk de band Musquet met Gino Jansen, met Roy Couchel, met Hannes Langkamp en Erwin Java uiteraard. Gino en Roy die kwamen uit een bandje uit Groningen. Fox de Fox die bracht een beetje andere invloeden in de muziek. Maar dit is een nummer wat Harry Schrim heeft naar aanleiding van zijn reis door Amerika in 1993. Daarover maakte hij Sky Songs on the Spot en dit is het nummer At the End of the Bar. Over maakte hij Sky Songs on the Spot en dit is het nummer At the End of the Bar.

At the End of the Bar uit 1994 van de CD Sky Songs on the Spot. Drie keer Muskee was dat. Liquor Blues, Brother Booze en At the End of the Bar. Tijd voor wat anders. Lucinda Williams, een zangeres uit Louisiana. Geweldige zangeres met heel mooi materiaal wat ze maakt heeft. Alleen nog, ja, ze kwam ook door de corona dat ze niet meer kon optreden. Maar ze ging wel toch spullen met haar vaste band, met wat mensen erbij. Streaming ging ze spullen. Spullen ze materiaal van anderen. En daar komt een box van uit. Lou's Jukebox. En door van is de eerste is een CD die opgedragen is eigenlijk, of die alleen nog maar nummers bevat van Tom Petty. Prachtige CD, Running Down a Dream.

Lekkere muziek voor in de auto en dan oppassen dat je niet te hard gaat rijden. Running Down a Dream, titelstuk van de nieuwe cd van Lucinda Williams. Nummer van Tom Petty, allemaal nummers van Tom Petty op deze cd. Ik noem er even een paar, I Won't Back Down, A Face in the Crowd, maar ook Wildflowers en ook het hele bekende Southern Accents. Zeer de moeite waard, die nieuwe cd van Lucinda Williams. Helemaal onbekend of minder bekend, laat ik het zo zeggen. Steve Lau, dat is een zanger uit Zuid-Afrika. Die al een aantal cd's maakt heeft, maar een jaar of zes terug. Toen is hij de midden stopt, toen heeft hij de motor gepakt. En is hij gewoon rijden. 8000 kilometer heeft hij door in het zuiden van Afrika gereden. En op basis daarvan heeft hij een nieuwe cd gemaakt. En die heet Headlight Dreams. De koplaam, zeg maar. Hè. Ik zie van allerlei dingen waarschijnlijk. Maar ook, en dat is met Joe Bonamassa op gitaar, in Wind in Your Hair.

Uit Zuid-Afrika, Steve Lowe van de CD Headlight Dreams met Wind in Your Hair. Het is blues, de Lustrinor. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. De Hobo Blues, een van de bekendste stukken denk ik van QB and the Blizzards. En sowieso in de blues een uitermate bekend stuk, de Hobo Blues. En een hobo, dat is eigenlijk een afkorting van een hoboy. Een hoboy. En een hoboy, dat was een migrant worker, een gastarbeider. En meestal waren dat mensen die vanuit Mexico of uit andere delen van Amerika kwamen en zich dan verhuurden in de landbouw en die dan de schoffel bij zich hadden. De hoe bij zich gaan. En als ze dan van reizen van de ene naar de andere plek, dan sprongen ze op de trein die reden en dan kunnen ze gratis metrijden. Dus de hobo blues, dat gaat eigenlijk over gratis met de trein reizen voor migrant workers. En de eerste versie die is van Cuban Blizzards uit 1966 van Desolation.

De Hobo Blues uit 1966 van de eerste LP van QB and the Blizzards. Het origineel, dat is van John Lee Hooker. En dat is het verhaal natuurlijk van de man die vanuit Mississippi naar het noorden toegang. Die naar Detroit toegang. De Cadillac, de assembly line, om maar wat te noemen. In 1948 kwam zijn eerste single uit, dat was Boogie Chillin'. En Hobo Blues, dat was zijn tweede single van John Lee Hooker.

De originele versie van John Lee Hooker van Hobo Blues. Nou, nog een derde versie. Die komt ook uit Mississippi. Die is van Robert Lee Burnside. Een man die een beetje in de sfeer van de country blues die hem eigenlijk moet plaatsen. Later werkte hij nog half uur het Fat Possum label. Toen kreeg hij wat andere soorten muziek. Maar Burnside is eigenlijk een opvolger van Fred McDowell. Maar zo te nu mijn opvolger, in ieder geval door beïnvloed. Man die dat leven van onderdrukking aan alle kanten middenmaakt heeft door in Mississippi. Op een gegeven moment zat hij voor moord in de Parchment Farm. Maar toen zijn boss van de plantage hem nodig had als trekkerschauffeur, toen kwam hij weer vrij. Zo ging dat in die tijd. Robert Lee Burnside, een opname uit 1967, pas in 2003 uitgebracht op de CD First Recordings, zijn versie van de Hobo Blues.

De versie van Robert Lee Burnside uit 1967, toen is het opgenomen. Drie versies waren dat van The Hobo Blues. Het origineel van John Lee Hooker uit 1959. Voor ons de meest bekende versie uiteraard van Cuban Blizzards van de LP Desolation uit 1966. En Robert Lee Burnside. De zangeres Paula Cole is niet alleen nog bekend als zangeres, al een jaar of 30 denk ik dat ze actief is, maar ook als producer. En ze is bekend als iemand die heel erg opkomt voor de rechten van vrouwen in Amerika, ook op muzikaal gebied. Ze komt uit een hele muzikale familie en dat merk je ook wel een beetje, want ze is altijd bezig, net als Ray Cooder, met waar komt de muziek vandaan? Wat is de basis van de muziek? Wat zijn de roots van de muziek? Nou, de nieuwe cd die zij gemaakt heeft, American Kilt, dat is een soort lappendeken, zou je kunnen zeggen, van allerlei vormen van muziek uit Amerika. En het nummer wat ik laat horen is een compositie van Bessie Smith, Black Mountain Blues.

0: Het nummer van Bessie Smith in de uitvoering van Paula Cole van de CD American Killed. Daarop ook andere mooie versies van bijvoorbeeld The Wayfaring Stranger, een heel bekend nummer. Shenandoah, ook zo'n nummer uit de American Songbook. Een LP die, of een CD die zeer de meidenweer is van Paula Cole. We keer terug naar QB and the Blizzards, naar Harry Musquet. Straks op 10 juni, dan is het 80 jaar geleden dat hij geboren is. En dat wordt op allerlei manieren herdacht. Onder andere met een muziektheaterproductie die dit najaar in september in Aasten gespeeld zal worden. Een nummer van de laatste CD die hij uitgebracht heeft in 2009, de CD Cats Lost, productie van Daniel Logus. Blues is a bad habit.
1: Heard of blues on the radio. Man, it hits me like a hammer blow. I had a friend

0: Ja, het valt niet meer. Blues is a Bad Habit van QB and the Blizzard. 2009 was dat van de CD Cats Lost. We gaan hem terug naar de beginjaren van QB and the Blizzard. 66, 67, 68 in die tijd. Toen kwam de eerste zwarte zanger, de eerste zwarte man, die kwam in Grollo. En dat was Eddie Boyd. Die logeerde bij Harry aan de Veurstreek in de boerderij. En daarmee hebben ze samen een LP opgenomen, de LP Praise the Blues. En ja, dat was de eerste lijfelijke kennismaking van Harry Musquet met de bluesmuziek en met de zwarte bevolking van Amerika. Later in 93 en in 97 boven naar Amerika toe geweest om door de oorsprong van de muziek noorder te bekijken. Maar dat was in 1967, denk ik. In 2004 heeft Harry Musquet een cd uitgebracht, een dubbel cd met QB and the Blizzard onder de titel Live in het Oude Luxor. En het Oude Luxor, dat is een theater, oorspronkelijk trouwens een bioscoop in Rotterdam aan de Kruiskade. En daarop stiet het nummer van Eddie Boyd, Five Long Years. En daarmee besluiten wij deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. Five Long Years.
1: Van Eddie Boys, van onze allereerste LP Desolation, Five Long Years. En verder, de bar is de hele tijd geopend.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Midden jaren 60 begonnen Al Kooper en Steve Katz in New York een jazzrock band. Maar na de komst van de Canadese zanger David Clayton Thomas brak de band pas echt door. Blood, Sweat and Tears, Lucretia MacEvil.

Blood, Sweat and Tears, Lucretia McEvil. John Sebastian schreef het nummer eigenlijk voor de film You're a Big Boy Now. Maar hij had ook een top 20 hit mee in Amerika. En later verschenen er ook nog mooie covers van Bobby Darin en Joe Cocker. The Love and Spoonful, Darling, Be Home Soon.

The Love and Spoonful, Darling Be Home Soon. Susto, dat is een band uit South Carolina rond zanger Justin Osborne. En tot zijn 26e was hij singer-songwriter. En toen begon hij een band met muzikanten uit Charleston. Het debuutalbum dat heet I'm Fine Today. Susto, Mystery Man.

Susto, Mystery Man. The Association, dat was een band uit Los Angeles met een paar bandleden uit Honolulu op Hawaii. En de band had twee nummer 1 hits in Amerika. Eerst Cherish en later nog Windy. Dit werd geen nummer 1 hit, want dit nummer bleef op 2 in de Amerikaanse hitbreed steken. The Association, Never My Love.

The Association, Never My Love. De Brandos, dat is een band uit New York rond zanger-gitarist Dave Kincaid, die weer uit Seattle komt. En de Brandos toeren momenteel door Europa. Ze produceren voortdurend sterke albums, maar ze blijven een beetje in het clubcircuit steken. De Brandos, Woodstock Guitar. De Brandos, Woodstock Guitar.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: A Room Full of Strangers van J.W. Roy is het album van deze week. En na een serie Nederlandstalige albums en een samenwerking met Guus Meeuwis maakt J.W. Roy gelukkig weer Engelstalige albums. En dan is hij de beste singer-songwriter van Nederland. J.W. Roy, Don't Walk Out on Me.

J.W. Roy, Don't Walk Out On Me. Raccoon uit Goes, dat vind ik persoonlijk een veel betere band dan Bluff uit Middelburg. En dat komt door de aanwezigheid van zanger Bart van der Weijden en gitarist Dennis Huygen. Er is nu een album uitgekomen, de Singles Collection. En dat geeft een mooi overzicht van het oeuvre van deze interessante nederpopband. Raccoon, Feel Like Flying.

Raccoon, Feel Like Flying. Na de tegenvallende verkoopcijfers van de single When I Come Home had de Spencer Davis Groep weer een hit nodig en ze bewerkte een nummer van Homer Banks. Dat nummer dat heette A Lot of Love. En het werd een succes, want de single werd een nummer 2 hit in Engeland en in Amerika eindigde de single op 7. De Spencer Davis Groep, Gimme Some Lovin'.

De Spencer Davis Group, Gimme Some Lovin'. The Sons of Palomino, dat is een topband uit Nashville, ontzanger Jeffrey Steele. En hij verzamelde alle topmuzikanten uit de stad om zich heen, zoals Paul Franklin, Glenn Worth, John Anderson en Vince Gill. De tweede stem die u hoort is van Emmylou Harris. Sons of the Palomino, Out of This Town.

Sons of the Palomino, Out of This Town. De Tremolos, dat is een band uit Londen. En deze band was jarenlang de begeleidingsband van zanger Brian Poole. Maar in 1967 hadden de Tremolos een grote hit met een cover van The Four Seasons. De Tremolos, Silence is Golden.

De Tremolo's, Silence is Golden. Harper's Weekly, dat is een nieuwe band uit Zweden. En die band die werd genoemd naar het politieke magazine Harper's Weekly, dat tussen 1857 en 1916 werd uitgegeven in New York. De bandleden die komen oorspronkelijk van het eiland Gotland, maar ze opereren tegenwoordig vanuit Stockholm. En het debuutalbum dat heet Morning Comes. Harper's Weekly, Go With Me.

Harper's Weekly, Go With Me. The Move, dat was een band uit het Engelse Birmingham. En de leden kwamen van drie plaatselijke bands. The Vikings, The Night Riders en The Mayfair Set. Ron Wood was de belangrijkste songwriter. En Carl Wayne was de leadzanger. En in zijn nadagen was hij ook nog de leadzanger bij de Hollies in Manchester. The Move, I Can Hear the Grass Grow.

The Move, I Can Hear the Grass Grow. De Amerikaanse band The Wintown Marshals produceerde het vierde album After All These Years. En frontman Keith Bensie geeft de moed niet op, maar in Engeland, Nederland, Spanje, België en Duitsland is de band veel populairder dan in Amerika. The Wintown Marshals, Odessa.

De Wintown Marshals, Odessa. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Jan Damme coördineerde de playlist. Eric Burden en The Animals namen een protestsong op tegen de oorlog in Vietnam. En het werd een top 10 hit in Engeland en in Amerika. En het werd zelfs een nummer 1 hit in Canada. Eric Burden en The Animals, San Franciscan Nights.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij de ene laatste aflevering van The Way Up North. Onze reis in 20 etappes van de Mississippi Delta naar uiteindelijk New York. En vandaag doen wij de stad Detroit aan. Daar heb je een bepaalde verwachting bij zo'n stad, hè?
3: Ja, je weet dat het Motor City is. Dat is de stad van de automobielindustrie. En je hebt daar natuurlijk twee van die hele grote merken zitten. Dat zijn General Motors. En aan de andere kant waar wij zaten, hoe heet dat nog weer? Dearborn of zo?
2: Dearborn, ja.
3: Ja, Dearborn. Ja. Daar zit Ford. En daar heb je ook het Henry Ford Museum. En dat is een heel eigenlijk een beetje een gedeelte van de stad aan zich. Een heel groot, een hele grote wijk is daar.
2: De invloed van Ford is evident, maar daarnaast heb je ook een hele grote binnenstad. Wordt de welvaart niet zwaar toeslagen? Is
3: nee, het lijkt me meer dat het enigszins in verval raakt is. Ja. Je ziet er heel veel zogenaamde huizen staan die leeg zijn. Afbraakpan, abandoned, verlatende gebouwen, fabrieken. En het deed mij een beetje spookachtig aan, dat Detroit. En ook enigszins gewelddadig. En naar ik later hoorde is een stad op het ogenblik nummer 1 in Amerika, wat het aantal geweldmisdrijven.
2: En het ligt vlak bij Canada ook nog.
3: Ligt vlak bij Canada.
2: Dat realiseerden we ons eigenlijk niet eens, maar je hoeft maar de rivier over te gaan.
3: En dan ben je in Canada.
2: En je bent in Canada, ja. Wij streken neer. Je zit aan, ik wil niet zeggen aan de kant van de rivier, maar wel aan de kant van het centrum van Detroit, waar als de rivier ligt.
4: We zitten hier vlak aan de rivier, ja. We zitten in een gebouw wat al sinds 1800 hier stiet. Een gebouw waar vroeger de schippers kwamen. Een soort van waterhole. Daar zeiden ze dat een gebouw waar je even kon pissen. Dus een soort van bar. Waar mensen even snel wat dronken en wat pissen. En dat is nu een van de, of de bluesclub in Detroit. Want daar bevinden we ons, in Motor City. Het is een prachtige mooie oude bar. Met aan de ene kant een eetgelegenheid. En aan de andere kant een zaaltje waar bluesband speelt. Ja, dit is in de 30 jaar tijdens de Prohibition was dit een soort van illegaal drankhol. Een zogenaamde blind pig of speakeasy. En daar kwamen ook van allerlei mensen, ook grotendeels mensen van de scheepvaart. En sinds 25 jaar is dit hier zo als het nu staat. En het is... Het gebouw heet nu de Soup Kitchen en het is Home of the Blues in Chicago. Gisteren waren we hier ook en een van de serveersters die vertelde ons dat het over 4 maanden waarschijnlijk wordt afgebroken. Ten koste van in favor van een casino wat hier aan de rand van de rivier gebouwd wordt. En de man die de eigenaar is van deze club, shame on him, die verkoopt deze prachtige zaak. Het ding die wordt per opbord verkocht, dus mensen in Drenthe, als je snel bent en je hoort deze uitzending misschien nog, dan moet je er gauw heen gaan, dan kun je nog wat dingen kopen van deze fantastisch mooie tent. Helemaal met scheepshout betimmerd, heel aardig personeel, je kunt er heel goed eten. Ik zou zeggen, het is toch weer jammer dat het grote geld die het hier weer wint van de cultuur. Een van de laatste grote bluesclubs in Detroit. De Soup Kitchen. Jammer dat weggaat, dat mag eigenlijk niet. Maar ja, wij kunnen daar niet veel aan doen, wij gaan straks weer terug.
2: Het zit wel in een beetje desolate omgeving, hè?
4: Ja, het is een omgeving van afbraak. En een omgeving van lege plekken. Een omgeving van, van een beetje een zwarte omgeving. Maar van buiten ziet het er ook niet al te mooi uit. Maar van binnen is het echt een fantastisch mooie tent. Dus het is echt heel jammer dat zoiets weer moet verdwijnen.
2: Hoe is Detroit nou boven gekomen? Hij, zeg maar, de tocht van het hotel hier naartoe zo in herinnering haalt.
4: Nou, het eerste gedeelte is helemaal goed verzorgd. Het tweede gedeelte, langzamerhand naar de stad toe. Dat is dan verlaten industrieperceel, verlaten ingegooide ruiten. Een beetje, lijkt wel Sarajevo af en toe. Van een tijdje terug en... in het midden van de stad heb je dan weer al die skyscrapers en grote gebouwen van General Motors. En verder, ik vind het niet zo'n mooie stad als Chicago. Zo lang zo groot niet, maar de mensen hier zijn heel behulpzaam.
2: Hoe komen de mensen verder op over hier zo?
4: Hier, ik bedoel, men helpt ons. In het verkeer zijn ze een beetje wat meer agressief, misschien wat meer Nederland. Maar dat geldt niet voor heel Amerika. Tot nu toe moet ik zeggen dat wij toch wel veel hulp gehad hebben. En dat de mensen heel vriendelijk waren en netjes. En ook de zwarte mensen hebben ons geen strobreed in de weg gelegd. Dus wat dat betreft zijn de verhalen misschien ook wel een beetje overdreven.
2: Ja, er wordt toch gezegd dat Detroit op zich een tamelijk criminele stad is, maar...
4: Maar dat kan ik niet beamen, want wij hebben hier geen probleem gehad. Dus... Het valt allemaal nog wel een beetje mee misschien.
2: Als je ze zelf maar niet maakt, dan...
4: Dan krijg je ze ook niet, denk ik. Je moet de kat ook niet op spek binden, denk ik.
2: We kregen nog alleen maar zo'n dikke politiemotor achter ons aan, maar...
4: Ja, maar dat was een nieuwsgierige man en die wou even weten wie wij waren en wat we aan het doen waren. Hij had nog nooit de camera achter de nodig zien. Maar toen hij wist wie we waren, mochten we ook direct doorrijden. Dus dat was geen probleem.
2: Het eten is hier goed?
4: Het eten is uitstekend. Uitstekend en hot.
5: Well, I'm going to Detroit, Malcolm's on my way. Well, I'm going to Detroit, Malcolm's on my way.

0: I'm Going to Detroit van John Rancher. Hij speelt samen op dit nummer met John Lee Grandison en Carl Martin, de Chicago String Band. Dit gaat over, uiteraard over Detroit. Later is hij naar Chicago toe. Gewoon een van zijn bekende nummers is ook de Railroad Blues. Ja, die Soup Kitchen, een prachtige clubtoren aan de boorden van de Hudson. Hij is er nog wel. Ik heb hem op internet gekeken. Vandaag aan de dag dan kun je dat soort dingen ook heel actueel bekijken.
1: Ja, dat zal toch eigenlijk binnen 4 maanden zo gebeurd
0: zijn. Het is nog niet ver. Dus er wordt nog steeds concerten gegeven. Dus het is nog leus. Als je er nog naartoe wilt, dan kan dat allemaal nog. Dan kun je naar Detroit toe gaan. Trouwens, hij door een boek bij wilt hebben, dan moet je de Rock and Roll Traveler USA die moet er maar eens bij pakken. Dat is een uitgave in de serie van Fodors. Dat is een bekende serie met reisboeken in Amerika. En die heeft dus een boek gemaakt voor de liefhebbers van rock and roll en blues en folk en country, nu maar op. Er staat alle plaatsen in beschreven en er stuurt ook in wat voor bijzonders door is. En daar stuurt onder andere de Soup Kitchen ook in. Detroit, we zijn door. We zijn toch nog steeds in die grote stad met die merkwaardige, die vief, wat minder verding, die Jacobus of zo waren dat, hè? Die hoge flatgebouwen die door stonden, die zo kenmerkend bent voor Detroit, voor die stad.
1: Ja, dus
0: hele zwarte stad trouwens.
1: Ja, vreselijk veel Afro-Amerikaan daar. Maar ik vond het toch een beetje desolaat uitzien. En vooral aan die kant waar General Motors zat. En aan de andere kant waar Ford zat, dan Rudy van Dijk, die zei wel, on a clear day you can see General Motors. Nou ja, er hing ook altijd een beetje een soort van damp in die stad.
2: Ik ben hier nog steeds in Detroit. En Detroit, dat wordt natuurlijk ook Motor City genoemd. Of Motor Town. En we staan hier voor twee gebouwtjes, waarvan de ene een souvenirshop is en de andere een museum. Het museum dat is gewijd aan het bekende zwarte label van rhythm en blues muziek. Zo eind jaren 60, 70 en ook nog in de 80. Het bekende label van Berry Gordy en zijn vrouw Bertha. Het Motown label. Nou, we staan hier. We lopen even naar een soort van plaquette toe. Of een historical site is het eigenlijk ook. Het staat geregistreerd als een historical site. En de gemeente die heeft hier dat waarschijnlijk neergezet. Er staat op dat de Motown sound was created on this site from 59 tot 2 december. En de company was started with 800 gulden lening van de Saving Club of the Bertha and Berry Gordy senior familie. Origineel werd het Tamla Records genoemd, weet je wel, Tamla Moten, hij vroeger. En de eerste release was Money That's What I Want in augustus 1959. De founder die heeft de naam gekozen die reflecteert de Motor City. En is het dus Motown geworden. Hè? Motown Record, april 14, 1960. En hetzelfde jaar toen hebben ze de eerste gouden plaat uit, Shop Around. En in 1968 is het van een familiebusiness, eigenlijk een internationale Enterprise geworden.
0: Toen ben ze verhuisd.
2: Ja, ben ze verhuisd naar 2457 Woodward. Nou,
0: Hitsville, USA. Ja, muziek was hier trouwens niet zoveel met de hard hebben, hè?
2: Nee, ik zat gewoon meer in de blueswereld. Dit was de andere kant een beetje van die groepen. En altijd 4 zanggroepen of een triootje, de Supremes had je, de Four Tops. Ook wel Marvin Gaye en Jackie, hoe heet die nog weer?
0: Gladys Knight had je hier ook, dacht ik.
2: Gladys Knight en de Pips en al dat soort mensen en zo. Jackie Wilson, die bedoelde ik. Dat had ik nog wel wat met Jackie Wilson. Stevie Wonder ook wel, daar had ik ook wel wat mee. Daar heb ik nog steeds wel wat mee, ja. Nou, dat is hier allemaal ontstaan en er is een museum bij. En ik wilde eens even kijken of je erin kunt en of daar ook nog wat gefilmd mag worden. Wat ik...
0: het is wel zwarte muziek op zich.
2: Ja, het is, dat staat er ook. Het is,
0: Maar is het wat meer gospel-invloed of niet?
2: Nou, dat weet ik niet. Het is toch een bepaalde sound die ze hadden. Sterk op ritmische baspatronen geleund en een beetje, toch een soort van, ja, moderne soort muziek. Grote stadmuziek met ook met blazers invloeden en strijkers. Het waren allemaal veel grotere producties ook en zo. Mm. Dus, en Fussenwijs stond vooral bekend om een goede rhythm tandems en zo. Met hele mooie basslines erin en zo. Dat was echt de Motown sound. Hè? De dubbele timing van de bass en zo. Niet helemaal in vier gespeeld, maar in snelle viers en zo. En dat was eigenlijk. Dat was eigenlijk ja. Al met al wat dynamischer en wat meer polyrythmisch gewoon. Daar gaat het hier gewoon.
0: Veel hits ben hier vandaan komen.
2: Ja, de Four Tops alleen al. Just Walk Away, René.
0: Reach Out, I'll Be There.
2: Oh God, yeah, If I Were a Carpenter. De Supremes natuurlijk met al hun hits.
0: Baby Love. Yeah. Nou ja, neem ze maar op.
2: Dat komt hier allemaal vandaan. Het is allemaal, had het dezelfde sound. En vaak dezelfde studiomuzici die hier werken.
0: Vandaar ook Hitsville USA, denk ik.
2: Ja, dat is een de Motown sound. Yeah. En dat is Studio A. Dat is de oude studio dus, denk ik. En er is een museum bij. En...
0: Ja. Laat me eens hem kijken. Laat die camera eens oplopen. We moeten hier naartoe voor de entree, volgens mij. No videotaping allowed inside the museum.
2: And photos may be taken on the lower level only.
0: With a conventional camera.
2: Yeah.
0: No videotaping allowed in... The museum.
2: Thank you for not eating or drinking.
0: No drinking, yeah. Please do not touch the objects.
2: Mag niet getaped worden.
0: Willem, ik denk dat het vroeg opholt hier zo. Hè? Ja. Het is niet anders.
2: Einde reis.
0: Einde reis.
2: 2644.
0: Ja, in welke straat zitten we hier?
2: We zitten hier, ik weet het niet precies. Ja. Maar we zitten hier naast een begrafenis ook nog. Die meneer die vroeg of wij voor het museum of voor de begrafenis kwamen. Gelukkig is het, was het dat eerste. Another $6.
0: Oh ja.
2: 12 gulden, dat is weer 36 piek om hier in te komen.
0: Vooruit maar weer. Ja. Toen maar.
3: Hoef ik niet mee.
0: Oh.
3: Dat scheelde weer $12.
0: Waar niet met? Jawel. Zes. Zes.
3: Nee, ik probeer het toch
4: in, jongens. Money, I love you. I love money, right now. Your love give me such a thrill, but it don't take care of my bills. Thank you.

0: Honey, oh yes, that's what I want.
1: Deze compositie was een van de eerste nummers die opgenomen is op het Tamla Motown label. Ongetwijfeld door iemand anders, want dit was de uitvoering van John Lee Hooker. U denkt in 172 onder de titel I Need Some Money, maar het is wel degelijk het All The Money.
2: Ja, precies. Ja, het is,
1: Ik geef er wel eens in één credits aan dat hij zo geschreven heeft, maar dat liet me niet in molle terecht.
2: Nee, dat is toch echt precies hetzelfde wat de Beatles deden. Dus,
1: ja. Hooker was een geboren uiteraard in Clarksdale, een Delta-man, maar in die naar Detroit toe gewoon is.
2: Ja, heel verbazingwekkend, want de meeste daar ging dan toch naar Chicago of St. Louis, maar hij is dus nog verder doorgaan naar Detroit.
1: Ja.
2: Daar heeft hij ook jaren woont en vandaar is hij ook bekend worden. Hij zit ook op het VJ-label en dat was ook een label wat eigenlijk dat was een soort van concurrent van Chess. En daar heb hij heel veel voor opgenomen. Hoewel Hooker dus een hele slimme man was. Die heeft wel voor ik weet niet hoeveel labels heeft hij opgenomen.
1: En onder allerlei namen of niet?
2: Ja, onder allerlei namen. Dan zat hij nog onder contract bij een ander, maar ging onder een andere naam. John Lee Booker of zo. Of, ja. Ook wel obvious trouwens, maar dan kreeg je waarschijnlijk handgeld. En hij is een van de weinige mensen westen, voor zover ik weet, in de blueswereld die toch redelijk geld heeft verdiend. En zeker de laatste decennia is hij dat. Het is eigenlijk al begonnen met mensen als de Animals en zo, die nummers van hem speelden en zo.
1: Boom, boom.
2: Ja, ik bedoel, de man heeft aan rechten natuurlijk, als hij dat tenminste goed gedaan heeft, heb je kapitaal verdiend.
1: Wat is nou kenmerkende van zijn muziek?
2: De boogeyman, hè? Een beetje dus wat je zo net hoorde, een beetje onder backbeat, die gitaar. En het aparte, als hij blues speelt, hij speelt op een hele archaïsche manier blues. Het is geen AAB, zou ik maar zeggen. Zo dat schema van die regel en die rijmregel en dan vier maten en dan veranderend van akkoord. Maar Hooker, die blijft op één en die suggereert gewoon dat hij overgaat, maar dat doet hij dus niet. En als hij het doet, doet hij het op vijf of zoiets. Dit is even voor de mensen die er misschien muzikaal. Maar goed, ik vind het wel, die manier van doen vind ik wel leuk. Want als hij met anderen speelt, blijft hij ook zo spelen. En die mensen, die weten dan nooit wanneer hij overgaat, dat andere koor. Dus die hobbelen er dan maar achteraan. En dan hoor je plotseling naar de halve maat of zo, kom er niet ineens met. Dat vind ik wel grappig.
1: Is het wel heel authentiek dus?
2: Ja. Huh? Ja, het is ook een, vooral zijn eerdere werk, is vaak een, eigenlijk toch een vertelling van van een orale vertelling, zou ik maar zeggen. Van, wat je vroeger ook in andere culturen heel sterk had. Dat heeft hij ook heel veel gedaan. En wat dat betreft vind ik hem nog steeds fantastisch. En de man natuurlijk een prachtige stem. Alleen zijn beste periode ligt ongeveer, voor mijn gevoel, in de eind 50, begin 60 jaren. Toen was hij echt op zijn top en zo.
1: Toen hij in de 50 was.
2: Ja, dat vond ik hem eigenlijk heel goed, ja.
1: Ja.
2: Nu is hij dus, wordt hij overal mee toesleept, Bonnie Raitt en zo erbij. En,
1: het teert een beetje op het succes natuurlijk.
2: Santana.
1: Ja.
2: Maar ja, dat heeft hem ook weer een lift gegeven. En, ik gun het die man wel. Ik bedoel, het is zo'n arme man uit de Delta die dat firma kan krijgen. Ja, vind ik helemaal te gek.
1: En is zijn stijl wel trouw, Blim?

0: Ja, en ja? Ik bedoel, zelfs nog een stukje filmopname van een filmtrack met Miles Davis. En Miles Davis is dan toch een hele beroemde trompetist, maar die volgt hem dan, weet je wel. Die kan er niet om toe.
1: Ja. Wij waren al een hele tijd op reizen toen wij in Detroit waren. En ja, wat dan ook wel eens een keer wil gebeuren. Dat was door bij dat museum van Barry Gordy, van Tembla Motown. We mogen er uiteindelijk niet naar binnen met onze apparatuur. Nog met radio, nog met televisie. We zijn er wel rondgegaan, we hebben wel rondgekeken. En dan kon je buiten. Ja, dan kan er ook. Ja, dan kan het wel eens wat anders lopen maar als hij denkt dat het loopt.
0: Ja. Hier zie je, dit is voor het eerste museum waar je zwarte mensen, veel zwarte mensen ziet. In tegenstelling tot het Chess Museum, wat over de blues gaat en waar je, toch veel meer witte mensen ziet. Nou, in het Henry Ford Museum, daar zag je alleen maar witte mensen en geen zwarte mensen. En hier, in het Motown Museum, daar zie je alleen maar zwarte mensen.
2: Oh, alleen is wat overdreven, maar...
0: Ja. Ja? Maar... Ja, god, wat is dat nou? Waarom zeg je dat nou?
2: Omdat het niet alleen is, bedoel, ja, er zaten nog blanke mensen bij.
0: Als je dat nou duidelijk wilt maken, moet je het zo zeggen.
2: Je wilde graag zwart-wit hebben.
0: Ja, ik bedoel, ik wil het verhaal vertellen en dan kom je er weer tussen met. Ja. Dus, nou ja, anders vertel het zelf maar. Ja.
2: Mag ik iets nuanceren of mag ik het niet?
0: Doe het zelf dan.
2: Nee, waarom?
0: Ik doe het nu niet meer.
2: Nou, dat doe je niet meer.

0: No Pity in the Naked City van Jackie Wilson. Dat was een van de artiesten die u er bracht is op het Tembla Motown label. En om helemaal gerust te stellen, dat er weer toen met z'n tweeën eempische wat in het hoor hadden. Ach. Ja, daar hebben we vlot de Noorwegen aan het over.
1: Nee, maar dat doet er ook bij.
0: Ja,
1: dat moet gewoon kunnen.
0: Dat is een soort spanning die er ook gewoon in zit. Hij zo vier weken misschien erin optrekt, dan gebeurt dat. Dat is niet anders. Dat is menselijk. Dit was een van de betere van Motown, hè, wat jij vindt.
1: Ja, ook vroeg over overleden.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik vond het hartstikke leuk, Jackie Wilson. En er zat een heleboel van die artiesten in die toch wel redelijk... fout gaan bij Marvin Gaye, de Trouble Man. Ook zijn vader is nog doodschoten en zo. Yeah. En ook zwaar aan de doop in België, op een gegeven moment ook een tijdje woont en zo. Heel vreemde verhaal allemaal. Ja, het waren natuurlijk ook jongens van de straat die ineens beroemd werden. Eigenlijk jongens uit de hart van de straat waar geen pity was.
0: Ja. Geen middenleden meer, hoor. Het was een hard leven wat dat betreft.
1: Ja.
0: We hebben het alleen maar over de Soup Kitchen gehad, over die mooie bluesclub. Door aan de boorden van de Hudson, de grens met Canada. Daar waren we op zaterdagavond in de Soup Kitchen Saloon. Daar speelde toen de Bobby Murray Band. En we waren in de gelegenheid om door een stuk op te nemen van die Bobby Murray Band. Dat is trouwens de gitarist, Dorfa.
1: Ja, een hele aardige jongen was dat. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld in St. Louis, waar mensen waar dan ook zo'n band zat, waar je, dat is het grootste probleem, dat je niet, mocht je hier gewoon rustig opnemen en filmen. Dus er is nogal een groot verschil tussen. Nou,
0: leuke zanger erbij.
1: Ja, echt zo'n jongen die dus dat voor zijn plezier erbij deed of zo. Familie erbij en zo gaat het er al niet. Hè? En Bobby Murray is een hele aardig. Een beetje een Indische jongen lijkt het wel.
0: Ja, goede gitarist.
1: Ja, hij was ook wel eens in de blues estafette west. En luisterde maar naar.
0: Hoochie Coochie Man. Yeah.

Thank you.

Yes.

0: Bob Seger en de Silver Bullet Band met de Boomtown Blues. En de Soup Kitchen die moest ook al bijna wijken voor het Boomtown idee. Dat de zaak uitgebreid moest worden door zo. En dat het geld overheerst en dat een mooie club dat die weg zou gaan.
1: Ja, en het gesprekje met Bobby Murray bevestigde dat nog eens een keer.
0: Ja, dat Bob Seger is een van de, ja, van de jongeren, van de neeren artiesten uit Detroit. Die hadden vroeger ook nog de MC5.
1: Ja.
0: En Mitch Ryder en de Detroit Wheels, ja. De muziek uit Detroit, dat stond vandaag centraal in deze aflevering van The Way Up North. Bij de bluesmuziek doorheurt uiteraard ook het reizen bij. En als je het boek van Muddy Waters, The Motion Man, doorleest, dan kom je dat reizen geregeld tegen. Je hebt deze keer gehad over het ongeluk wat hij had heeft toen als hij onderweg was, dacht ik, vanuit Virginia naar Chicago en dat hij ineens een ongeluk had heeft. Maar hij dan achterin de discografie deur neemt, dan kun je heel mooi zien dat hij begon 60 jaar en dat hij de oversteek ging.
1: Ja, yeah, abroad, zoals ze yeah. In Amerika dan zegt. Dan gaat ze de oververver.
0: De plas over.
1: Ja, oververver.
0: En dat was met het American Folk Blues Festival.
1: Ja, daar heb ik hem ook nog zien in Den Haag. In het, wat toen het, ja, wat heet, hoe heet het, congrescentrum.
0: Congresgebouw, congrescentrum.
1: Ja. In die tijd bent een aantal concerten west in Europa. Onder leiding van Lipman en Rauw, dat is een Duitse agentschap. En die hebt een paar keer dat American Folk Blues Festival georganiseerd. Een beetje een reizend gebeuren. Eigenlijk wat nou in Vredenburg in één keer gebeurt. Hmm. Dat was toen een soort van reizend gebeuren. Zo een aantal artiesten die dan onder die naam door Europa trok.
0: Dat zie je in de discografie ook perfect terug. Wanneer was dat? 4 oktober 1963. Dan is hij met het American Folk Blues Festival in de jaren 100 halen in Frankfurt. En daarna zit hij in de klokken in Bremen, in Baden-Baden, in Heilbroen. Nou, dan is dat festival voorbij. En daarna komt dat in Engeland giet.
1: En dat hij
0: met die Engelse jongens door giet optreden.
1: Ja.
0: En nog later, ja, dan zie je ook, maar ik kom er straks nog op, dat hij gewoon eigenlijk heel Europa doorgiet en op allerlei festivals, of het nou
1: Antibes,
0: in
1: Zwitserland.
0: In Zwitserland.
1: Ja,
0: overal optreedt. En misschien dat het nummer, een van zijn bekendste nummers is Long Distance Call. Dat het toch ook wel mee te maken heeft met dat reizen en met dat ver van huis wezen.
1: Ja, nog eens een keer terugbellen naar huis toe. Over ver.

0: De Long Distance Call uit 1973 van de LP Mud in Your Ear. Volgens mij een productie van Johnny Winter was dat.
1: Ja, dat is...
0: Vooral in de 70 jaren heeft Muddy veel reisd naar Europa. Ik denk dat Europa hem ook zeer welgezind was in die periode.
1: Sowieso. Hè? Blues is toch in Europa...
0: Ja.
1: Hebben het altijd goed gedaan. En voor een toch wel een heel ander publiek ook als in de States. Gewoon.
0: Hmm.
1: Toch vaak een festivalpubliek of een theaterpubliek vaak en zo.
0: Ja, in het boek zie ik ook vaak dat hij treedt geregeld op het Montreux Jazz Festival in Zwitserland.
1: Ja, ja.
0: En hij heeft tot bijna aan het lijst aan toe, 83 is hij overleden, maar met name 77, 78 heeft hij nog heel veel reisd, opnames gemaakt in Warschau. In Polen in 1976, in Dortmund in Duitsland. En ook in 1976 weer in Montreux. In 1976 en Gozemadur. Zijn laatste optreden, zijn buitenlandse optreden waar als een opname gemaakt is. Dat was ook dat was in Zwitserland, dat was in Montreux op dat Jazz Festival.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, eigenlijk een beetje ter besluit van het reizen. 1983 is Muddy Waters overleden. Een nummer wat heel bekend geworden is door 10 Years Afters, dacht ik, ja?
1: Ja,
0: Feel Like Going Home.
1: Ja. Is ook trouwens nog een boek dat zo heet van Peter Guralnik.
0: Ook nog een keer.
1: Die ook nog een ander prachtig boek heeft geschreven. Dat heet Lost Highways, Departs and Arrivals of American Musicians. Maar hier is Feel Like Going Home.

0: seems like my baby child. Well, child, we'll stop alone our way.
1: Wanneer was dat? Het was al, dit is al heel lang alleen. Ik denk begin 50 jaar van Muddy Waters. Hè?
2: Ja.
1: Feel like going home. De rudimentaire Muddy Waters is dit nou.
2: Dit is de Muddy the folk singer.
1: Ja. Yeah. En zijn hele ontwikkeling die staat prachtig beschreven in het boek. Waar we elke week een klein padje uit behandeld. Vandaag was dat het reizen van The Mojo Man.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Het wordt tijd voor de laatste etappe in onze serie van Clarksdale van de Delta Noord New York. Want volgende week dan bent wij in de Big Apple, in het centrum zelfs daarvan in Manhattan.
2: Ja, vlak om de hoek bij Broadway zaten wij. Milford Plaza, Ramadan Inn, een vreselijk groot hotel waar ik ergens op kamer 300 en nog wat. En plotseling een gebrom hoorde en uit het raam keek. Ik denk, wat is dit toch? Is het de verwarring? Maar nee, het was de stad.
1: Het geluid van de stad, de adrenaline in New York, volgende week in Harry's Blues. En de ontdekking ook dat blues in New York toch minder is en dat het meer jazz is. Maar door over de volgende week meer. Deze aflevering van Harry's Blues, The Way Up North, die weer maakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En deze productie die kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Wat ons betreft, tot volgende week de laatste aflevering van The Way Up North.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Harry Musquet was een liefhebber van John Lee Hooker. Hij nam zelfs een album op met louter nummers van de blueslegende. Maar deze John Lee Hooker-compositie komt van het album Desolation. QB and the Blizzards, Hobo Blues.

I'm taking a freight train to be my friend. Oh, Lord, Lord, Lord.

I hobo. A long, long way from home. Oh yeah. The sun's coming up.

QB and the Blizzard, Hobo Blues. Lloyd Jones, dat is een blueszanger uit Portland in Oregon. Het is de zoon van de bekende trompetist Paul Jones en hij vormde jarenlang een duo met mondharmonica-speler Curtis Salgado en hij is heel populair in het noordwesten van Amerika. Dit is een eigen compositie en het komt van het album Trouble Monkey, Lloyd Jones. Can't Get You Off of My Mind.

Lloyd Jones, Can't Get You Off of My Mind. Het nummer is geschreven door countryzangeres Carlene Carter. En Mighty Sam McLean maakte er blues van. En dat was op een bepaald moment een hype in Amerika. En daar noemde men country ook wel de blanke blues. Het komt van het album Give It Up to Love. Mighty Sam McLean, Too Proud.

Mighty Sam McLean, Too Proud. Robert Lucas, dat is een bluesgitarist uit Long Beach, Californië. Hij speelde jaren in Canned Heat en was ook de gitarist bij Big Joe Turner, Lowell Fulson, Eddie Cleanhead, Vincent en Percy Mayfield. Het komt van zijn album Luke and the Locomotives. Robert Lucas, Feel Like Going Home.

Robert Lucas, Feel Like Going Home. Joe Beard uit Mississippi begon als gitarist bij B.B. King. Hij speelde later bij Jimmy Reed. En toen begon hij zijn eigen band, de Soul Brothers Six. En met die band stond hij in het voorprogramma van Bobby Bland en Albert King. Dit nummer nam hij op met Ronnie Earl en de Broadcasters. Joe Beard, Feeds Out in the Hallway.

Joe Beard, Feeds Out in the Hallway. Harry Muskever is altijd van plan om een nummer van Mickey Newbury op te nemen, maar dat is er nooit van gekomen. Hij is hem wel altijd blijven volgen. Dit nummer werd wel gecoverd door Waylon Jennings, Scott Walker en Gretchen Peters. Mickey Newbury, Frisco Depot.

Mickey Newbury, Frisco Depot. Guitar Shorty, dat is een bluesgitarist uit Texas. Hij begon in de Walter Johnson Band. Later was hij gitarist bij Ray Charles. Hij verhuisde naar New Orleans en dan werd hij het huisorkest van de Do Drop In. En hij leidde de begeleidingsband van T-Bone Walker, Big Joe Turner en Little Richard. Guitar Shorty, We the People.

Guitar Shorty, We the People. Norman Blake uit Tennessee was jarenlang de gitarist van Johnny Cash en daarna bij Kris Kristofferson. Hij was ook nog de studiogitarist van Robert Plant en de Nitty Gritty Dirt Band. Hij maakte al 44 soloalbums en dit komt van zijn album Back Home in Silver Springs. Norman Blake, Don't Be Afraid of the Neocons.

Norman Blake, Don't Be Afraid of the Neon Cons. Matthew Scholar uit New York verhuisde naar Chicago om daar te gaan werken als studiomuzikant. En hij is als gitarist te horen op albums van Lurie Bell, Coco Taylor, Bernard Ellison, Larry Garner en Harvey Mandel. Maar hij maakte ook al 5 albums met zijn eigen band. Dit komt van het album These Kind of Blues, de Matthew Scholar Band, Handful of People.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
1: Als ik naar Mondriaan tentoonstelling wil, moet ik bij de VSB kaartjes gaan halen. God voor de gods, het is een schande. Ik zeg altijd, Jezus sloeg ze de kerk uit. De tollenaars en de commerciële, de geldwisselaars en zo.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin Harry Muskee met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als raakt van binnen. En deze keer gaan we doorver naar het Brabantse land. Naar het rivierengebied, naar de Maas. En daar ontmoet hij de veurman van de Socialistische Partij, Jan Marijnissen. Jan, waar staan wij hier?
1: Wij staan hier op een stuk uiterwaarde, net ten westen van Megen en ten oosten van Magaren. En daar zie je een kapelletje. Die zie je niet zoveel, dat is eigenlijk Limburgse kapelletjes. Maar daar staat op, zet langs deze weg geen ene voet of zeg Maria, wees gegroet. En daarbovenin daar zit een prachtig beeld van Maria met de zeven smarten. Van Pompen. Dat is een 14e of 15e eeuws beeldend kunstenaar. Die heel veel mooie dingen gemaakt heeft, die uit de regio komt. Waarvan ook veel te zien is in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden, een eentje verderop. En dat gaat over de zeven smarten van Maria. En daar zie je Megen dus. Met de torentjes, de kerk, de molen en het Clarisse en het Franciscanenklooster.
3: En aan de andere kant kijken we op dat is Os?
1: Dat is Os, ja.
3: Dat is Os.
1: Echt Os, ja.
3: En wat is dat? Is dat Organon of wat is dat?
1: Dat is de CAV, die grote fabriek bedoel je. Ja, dat is mengvoeder. Maar daarachter zie je Zwanenberg, Hartog, Organon. Daar rechts die vierkante toren, dat is de grote kerk. En daar iets rechts van, zo'n spitspuntje, dat is de watertoren, de oude watertoren. Maar ja, je ziet, het is een echte industriestad, hè. En dit is eigenlijk hier een stukje redelijk ongerepte natuur.
3: Dit is prachtig,
1: dus, uit de waarde hier. Dus de zuidkant van de Maas hier. Dat is echt gewoon richting Graven. Fantastisch gebied is dat.
3: Kom jij hier nog vaak?
1: Ik wandel altijd hier dat pad over. Dus kunnen we misschien...
3: Want jij bent natuurlijk ook een eigenheimer. net zoals ik. Ik wens ook niet... eigenlijk Drenthe niet te verlaten. En jij woont hier
1: een
3: al.
1: Een eigenheimer in die zin, ja.
3: Ja.
1: Een eigenheimer betekent hier...
3: Ja.
1: Dat je vooral alleen op jezelf let.
3: Dus ja.
1: Mijn moeder zegt dan, god, dat is toch een eigenheimer.
3: Ja.
1: En dat wil dan zeggen dat hij alleen maar nooit op een ander let, weet je wel. Want
3: bij ons betekent eigenlijk dat je
1: dat je de heimaat waardeert.
3: Ja.
1: Ja, ja,
3: want jij pendelt iedere keer op en neer tussen Den Haag, de Tweede Kamer, het Binnenhof en deze wereld. Ik bedoel, het zou natuurlijk makkelijker wezen als je daar... Maar daar zie je geen heil in.
1: Nee, daar zie ik absoluut geen heil in. Nee, absoluut niet.
3: Goed.
1: Als ik hier ik ga altijd over het veer, over de Maas, meestal bij Alem. En dan ben ik weer thuis, weet je wel.
3: En hoe lang doe jij er eigenlijk over naar Den Haag? Is dat,
1: Ja, als ik echt morgens moet en ik moet door de file heen, dan duurt het 2 uur. Maar ik kan meestal net na de file. Dan ben ik net op tijd in Den Haag om 9:00. En s'avonds ga ik weer na de file naar huis.
3: En als jij hier loopt, dan valt dat hele politieke spel wel van je af, denk
1: ja,
3: ik, of niet?
1: Ja, hier wel, ja. Hierbij is de politiek heel klein. Nee, maar de politiek is sowieso kleiner en kleiner aan het worden. Wij maken, nou ik dan niet zo, maar in de politiek gaat het tegenwoordig over... Had Van Aartsen nou de naam Lubbers tegen Kok op 8 oktober in het telefoongesprek genoemd? Ja of nee?
3: Ja.
1: En dat wordt dan een rel. Weet je wel? Dus, ja. Ik bedoel, onze ouderen creperen in de verpleeghuizen.
3: Dat gaat
1: maar
3: nergens
1: wij lullen
3: eigenlijk
1: over.
3: Gaat daar nergens over.
1: Dat gaat dus nergens over.
3: Nee.
1: En dan is de Hoop Scheffer op zijn best. Want dan had hij beter als oppositieleider.
3: Nou ja, maar die man...
1: Want Van Aartsen heeft iets anders gezegd dan Kok. Weet je wel? Ja, dat is tragisch hoor. Het is echt tragisch.
3: Ja, maar Den Hoop Scheffer... Dat lijkt me niet bepaald licht, hoor.
1: Nee, maar ik bedoel, het gaat niet om hem. Ik bedoel, ze doen er allemaal aan mee, weet je wel. Het is allemaal wat zijn wij belangrijk, weet je wel.
3: Alsof we in dit land geen mensen zijn die zorg nodig hebben, zwak

0: in de samenleving en WHO, nou ja, zeg maar die hele grote groep. Onlangs nog een verhaaltje van Rutger Kopland, die zei van, ook dat verhaal over die pil, die sterfpil dan.
1: Ja, pil van Brion. Ja,
0: die
1: ja.
0: zei, je moet het direct indammen, zoiets.
1: Ja.
0: Die zeggen van, er zijn een heleboel mensen die vereenzamen in verzorgingshuizen en moeten daarom zo'n pil hebben. Ik zou zeggen, zorg beter voor die mensen, hebben ze die pil niet nodig.
1: Exact, ja. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens, ja. Ik heb laatst bij Buitenhof gezeten met Helene Depuy, onze nationale ethica. Ik noem ze de nationale cynica.
0: Oh ja, ja,
1: zij is dus een van de grote pleitbezorgers als senator van de VVD voor die doodspil.
0: Eerste Kamer, hè?
1: Ja. En ik ben er vreselijk op tegen, omdat ik denk dat, het eerste plaats wat jij zegt, namelijk dat ik vind, we moeten eerst de kwaliteit van leven van oudere mensen gaan verbeteren. Als we dan echt alles eraan gedaan hebben, en dat hebben we nog lang niet, dan kun je voor de mensen die het echt helemaal zeker weten, moet je het volgens mij nog via de arts doen. Maar dat op de eerste plaats. Maar op de tweede plaats, en dat vind ik veel bedreigender, dat is die vrijheid, en dat zie je wel vaker, die dan vaak goed opgeleide mensen voor zichzelf bedingen, kan omslaan in onvrijheid. Want op een gegeven moment gaan mensen natuurlijk toch, naarmate die zorg slechter wordt, zich iets verinnerlijken. In de zin van, ik ben eigenlijk overbodig. En als het meer en meer een optie wordt, dan dreigt de situatie waarbij mensen moeten gaan rechtvaardigen waarom ze er geen gebruik van maken. Tegenover hun kinderen, tegenover degene waar ze zorg van krijgen die het veel te druk hebben en gaan ze maar door. En er is toch geen perspectief en ze kosten alleen maar geld voor de zorg enzovoort. Dus die mensen gaan zichzelf verwijten maken. En dan ligt het heel erg in de reden dat er een moment komt waarop die vrijheid inderdaad onvrijheid wordt.
0: Ja, en die mensen die nu oud zijn, die durven ook nog niet op te staan.
1: Precies.
0: Tegen.
1: Precies. Omdat ze afhankelijk zijn. Ja, kijk, de afhankelijkheid ook maakt dat ze niet durven spreken vaak.
0: Ja, maar mijn schoonouders zijn 82 en mijn schoonmoeder komt ook net uit het verzorgingshuis. Maar als ik dan tegen mijn schoonvader zeg, ja, je moet dit en dit en dat doen en zo en zo, zo dan, is het, dan durft hij dat niet. Want vroeger was een arts, dat was geen commentaar op mogelijk.
1: Ja.
0: Dat soort dingen.

0: Ik was laatst met de algemene beschouwingen bezig. S'nachts om 3:30. Gaat de telefoon. Nou, mijn moeder is al... Mijn vader is gestorven in 1963. Dus heel lang geleden. Toen was ik 10. En sindsdien heb ik eigenlijk altijd... in mijn achterhoofd gehad, ik word wees, weet je wel. En mijn moeder, altijd kwakkelende gezondheid, angina pectoris. Nou ja, ze is nu 91. 3:30, telefoon, eerste associatie. Iets met Marie, want ik noem ze altijd Marie.
1: Ja.
0: Zo heet ze namelijk. En inderdaad, het was de verpleegster. Of ik naar het verzorgingshuis kon komen, want mijn moeder was onwel geworden op de wc. Nou, binnen 5 minuten was ik er, want ze is niet zo ver bij mij vandaan. Dus ik breng mijn moeder samen met haar terug naar bed. Maar onderwijl we dat doen, gaat dus 2 keer weer de bel voor die verpleegster. Van een mevrouw die naar het toilet moest. En een andere die moest de pillen. Nou ja, dat wil eigenlijk wel zeggen dat ze de eenzaamheid niet aankon op dat moment. En er is dus een verpleegster die is alleen s'nachts verantwoordelijk voor 50 van die ouderen. Zo gaan wij om met de wachters van de beschaving. Zo gaan wij om met de infanteristen in de zorg. Dus dat meisje, dat is ongelooflijk. En vroeger... hadden ze dan een slaapwacht, weet je wel. Dan sliep er iemand daar, ook een verpleegkundige. Ja. En die konden ze dan wekken als er iets bijzonders was. Kijk, ik bedoel, het maakt mij helemaal niks uit. Ik kom heel vaak bij mijn moeder dat ik ze mee naar bed moet brengen natuurlijk. Dat maakt mij niks uit. Maar het gaat erom dat we de zorg inmiddels al zo uitgekleed hebben... dat één zo'n meisje de hele nacht verantwoordelijk is voor 50 van die ouderen.
1: Ja.
0: Wat ze gewoon onmogelijk aan kan als er een keer iets gebeurt.
1: Je hebt een spotje van... hoe staat het met onze beschaving? Dat zakt natuurlijk steeds verder weg. Hè? Dat is natuurlijk evident gewoon. Ik bedoel, dat soort dingen, dat is nou juist beschaving. Hè? Waar wij over praten, dat mensen nog iets voor elkaar over hebben. Dat zegt een boel over hoe het reelt de zeil tegenwoordig natuurlijk. In deze...
0: We zijn een campagne gestart onder het motto stop de uitverkoop van de beschaving.
1: Ja, precies. Ja.
0: En daar bedoelen we mee enerzijds dat allerlei nutsvoorzieningen worden geprivatiseerd. Elektriciteit, de media, de kabel, noem het maar op. Oprukkende commercie op tal van terreinen, ook in de kunsten. Als ik naar Mondriaan tentoonstelling wil, moet ik bij de VSB kaartjes gaan halen. God voor de god, voor waar haal ik vandaan?
1: Ja.
0: Ik bedoel, het is een schande.
1: Ja.
0: Ik zeg altijd, Jezus sloeg ze de kerk uit. De tollenaars en de, en de commerciële en de geldwisselaars en zo. Dat moeten de kunsten ook doen. Ze moesten eruit slaan, die commerciële. Nou goed, dat is aan de ene kant. En aan de andere kant zien we dat alles wat we vroeger vanzelfsprekend vonden... op het gebied van solidariteit en gelijkwaardigheid van mensen... dat wordt meer en meer uitgehold. Het wordt ideaal voor de mensen met poen. En de mensen die het hardste moeten werken, die moeten direct het langste doorwerken... het laagste AOW en pensioen krijgen. En de slechtste voorzieningen. En hun kinderen gaan naar de mindere scholen. Ik bedoel, dat is de toekomst. Dat is de ontwikkeling die nou, als je een beetje... of in een langere periode de politiek van de laatste 10, 20 jaar beziet... waar we heen gaan. En dat is ook waarom ik heel pessimistisch ben over... of de politiek in Nederland nog de veerkracht heeft om
1: omdat,
0: daar iets aan te doen.
1: Ja, want ik zag je al pas geleden bij Baan en Van Dorp. En had je vragen gesteld in de Kamer. En daar kreeg jij praktisch helemaal geen antwoorden op.
0: Nee.
1: Dat is natuurlijk helemaal schandalig. Als volksvertegenwoordiger geen antwoord meer krijgt van de regering... die eigenlijk ook door ons met elkaar is gekozen. Zo simpel is het natuurlijk.
0: Nou, voor de luisteraars, het ging erom dat wij aanwijzingen hadden op papier, zwart op wit...
1: dat
0: de tabaksindustrie het ministerie van Economische Zaken aan een touwtje had.
1: Precies.
0: En Borst erkende dat ook in het debat. Die zei inderdaad, de Economische Zaken, het ministerie van Economische Zaken... volgt vooral de belangen van de tabaksindustrie. Toen zei ik tegen haar, maar wat is nou belangrijker in het kabinet? De volksgezondheid? Want het ging erom dat die tabaksbedrijven proberen jonge mensen zoveel mogelijk aan het roken te krijgen. En toen zei ze, ik zal dat niet ontkennen en het leidt ook tot temporisering, letterlijk, van het tabaksontmoedigingsbeleid, die invloed van economische zaken. Maar ik moet u erop wijzen dat binnen het kabinet economische zaken en volksgezondheid 2 gelijke belangen zijn, die gelijk worden afgewogen. Nou ja, dat is natuurlijk uit de mond van een arts volslagen belachelijk, vind ik. Nou ja, goed, toen heb ik gezegd, ik wil wel eens een keer inzage hebben in die correspondentie tussen
1: precies.
0: EZ en volksgezondheid.
1: Ja.
0: Over het beleid.
1: Ja.
0: Nou,

0: Dat is me dus geweigerd. Maar ik laat er niet bij zitten, want een deze dagen ga ik weer een vervolgdebat aanvragen.
1: Maar ja, dit programma heet Blues Sport. Dan krijg je dus op een gegeven moment toch wel een beetje de blues en zo. Als ik dat zo hoor. Want ja, dan moet je toch wel heel sterk. Je moet toch wel veel veerkracht hebben om altijd door te gaan. Ik bedoel, er zijn toch wel eens momenten dat je denkt van, goh.
0: Ja, die zijn er zeker, ja.
1: Ja, dat je denkt van, helpt dat nog wel allemaal? Is het nog wel...
0: Ja, maar kijk, weet je...
1: Maar aan de andere kant denk je van, verdomme, ik geef niet op.
0: Nee, ik geef nooit op. Nee. Wat dat betreft ben ik een bijter.
1: Ja.
0: Dit inspireert mij alleen maar om harder tegenaan te gaan, eerlijk gezegd. Ik bedoel, zo ben ik dan ook wel weer. Dan trek ik het op mijn persoonlijke eer en denk ik, wat zullen we godverdomme nou krijgen? Ik wil die stukken zien.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: En ik merk ook gewoon dat de meeste mensen dat met mij eens zijn. Ook zeggen van, dat moet je dus wel doen. Kijk, ik vind een goede oppositie, als die er niet zou zijn, dan moet die worden uitgevonden. Zonder goede oppositie. Kijk, macht corrompeert, daar ben ik van overtuigd. Macht moet gecontroleerd worden, per definitie. En iemand moet dat doen. En wij met z'n vijf als SP-fractie proberen dat zo goed mogelijk te doen. Alleen, als we het hebben over die beschaving en die middellange termijn, wat ik net zei. Ik denk dat het point of no return in zicht is, in die zin... Dat over een paar jaar, als dit zo doorgaat, wij gewoon echt niet meer het fatsoen kunnen zeggen dat we een beschaafd land zijn.
1: Nee,
0: en vandaar het appel aan gewoon mensen in het land om zich uit te spreken. Vertel nou eens gewoon hoe u het dan ziet. Of wat u meemaakt op het gebied van de gezondheid, de zorg, op het gebied van het onderwijs, de tweedeling, de armoede enzovoorts. Mensen zijn veel te stil in Nederland. Er is hier geen verzetscultuur.
1: Nee, dat heb ik laatst ook in jullie blad een interview gezegd. Er wordt helemaal niet meer gedemonstreerd ook, weet je wel.
0: Nee, nergens meer voor. Nergens meer tegen.
1: Vroeger gingen de mensen er echt in, maar dat is helemaal weg.

0: trekt al op de Mississippi Delta hier.
1: Ja, en dat in
0: dat niet.
1: Bij ons.
0: Nee, maar kijk, de rivier en zo. En de zon. In Baton Rouge hebben we daar gezien, weet je wel.
1: Als ik hier wandel, moet ik altijd denken aan Waterloo en Napoleon. Waarom weet ik niet?
0: Ja.
1: Ver kunt kijken en dan daar de legers ziet van de Engelsen.
0: Ja. En de Mississippi Delta, dat is eigenlijk ook zo. Hè? Dat is ook een prachtig gebied. Eigenlijk is ook laag land. De Delta is natuurlijk altijd laag.
1: Zie dat schip daar doorheen varen. Ja.
0: Hoewel het natuurlijk ook belachelijk is, want als je door de Mississippi heen rijdt, dat is de derde wereld. Dan denk je van, een van de rijkste landen, of de grootste, machtigste landen van de wereld. En dan zie je dus, dat is echt de derde wereld. Zover is het hier nog niet, hè? Ja. Maar ik heb wel het idee dat Amerika altijd, dat men hier wel achter Amerika aanhobbelt. En zo.
1: In alles.
0: En dat die tweedeling ook, want als je daar ziet dat het 30 miljoen beneden, het komt een fiets eraan.
1: Hoi.
0: Dat er 30 miljoen onder de armoedegrens leven, dan is dat natuurlijk.
1: En 40 miljoen niet verzekerd zijn tegen ziektekosten. Ja.
0: En dan krijg je zo'n bimbo als Boes, die daar andere regels, daar hou ik helemaal van, die overal tegen is. Dus ik noem hem eigenlijk Mr. Ignorance.
1: Ja, ik noem hem de killer van Texas.
0: Ja, against the Native Americans, against the black community, against death penalty en al die. Maar goed, we hebben het over Nederland.
1: Ik ben een keer een paar jaar geleden in Birmingham geweest.
0: Daar ben ik geweest.
1: Een poos geleden.
0: Get him, Dan.
1: En het is echt, jongen, als je daar die verhalen nog hoort over hoe de Martin Luther King met zijn demonstranten is neergeslagen, geknuppeld. Er is ook die Baptist Church, weet je wel, waar die vier kinderen zijn omgekomen bij zo'n racistische bomaanslag.
0: Ja.
1: Het is werkelijk onbeschrijfelijk. En dat is dus nog, dat is jaren 60, hè, waar we het over hebben. Dus dat is een kwart eeuw geleden.
0: Ja, dat is
1: nog
0: niet
1: een beschaafd land.
0: Het is niet zo lang geleden, ongeveer anderhalf jaar geleden, dat ze nog kerken in de brand staken in Mississippi.
1: Ja.
0: Ik heb een liedje over geschreven, dat heet I Don't Wanna Be Black in Mississippi. En het einde is van I Don't Wanna Be White in Mississippi. Omdat het onze verantwoordelijkheid was. That's why I don't wanna be black in Mississippi.
1: Ja.
0: Maar als wij niet oppassen, dan verzeilen wij in dezelfde situatie.
1: Exact in dezelfde situatie, ik ben er vast van overtuigd. Dat is ook de reden waarom ik een paar keer in Amerika geweest ben. Omdat ik inderdaad denk dat we niet in een glazen bol hoeven te kijken. Om te kijken of we over 5 of 10 jaar uit zijn gekomen. Maar dat als er niks verandert, dan kun je dat nou in Amerika zien. Want dat is ook zoiets, hè. Zo'n Gore bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En Clinton, daar hebben wij hier in Nederland het idee van. Dat zijn sociaaldemocraten, dat zijn progressieve mensen. Niet dus.
0: Nee,
1: die Gore is ook voor de doodstraf.
0: Ja.
1: Alleen die heeft het geluk dat hij geen governor was.
0: Ja.
1: Dus die heeft nooit de doodsactes hoeven te tekenen. Ja. Wat Bush wel moest in Texas. Maar hij is ook voor de doodstraf. Net als Clinton trouwens. En als je ziet, er staat toevallig deze week in De Groene een heel goed verhaal over het record. Dus de erfenis van Clinton. En dan zie je dus dat de inkomensverschillen alleen maar enorm zijn toegenomen in de Clinton-era.
0: Ja.
1: Dat de gezondheidszorg erop achteruit is gegaan. Volkshuisvesting op achteruit zijn gegaan. Dat de salarissen, dus de modale salarissen, zijn achteruit gegaan in plaats van vooruit. 90% van de economische groei, en dat is echt booming, hè, de Amerikaanse economie, is gegaan naar de 1% rijkste van de bevolking. Ja. Dat weten wij hier allemaal niet. Ik zat van de week afgelopen zaterdag bij Spijkers met Kop met Felix Murders. Nou, dat is toch een slimme jongen.
0: Ja.
1: Hij zei, Jan, je vergist je, want Gore is tegen de doodstraf.
0: Nee,
1: Gore is voor de doodstraf.
0: De democraten in Amerika die zijn veel minder progressief als...
1: En zeker in het zuiden.
0: Ja.
1: Ik bedoel, daar hebben ze... Wallace, dat was een democraat. Die was governor van Alabama in die tijd.
0: Hele slechte man.
1: Hele foute man, ja. Pearl Jane.

0: Croce!
1: Yeah.
0: Don't hold your head so high, baby.
1: I think we got it.
2: Maar ja, ik ben 48, Harry.
3: Ja, maar ik ben al 59, dus.
2: 59?
3: Ja.
2: Harry toch? Het is je niet aan te zien, jongen.
3: Soms word ik wel eens wakker. Oh, wat ik ben al zo oud. Jezus. Niet aan denken.
2: Nog 6 jaar, ouwe.
3: Ja. Niet aan denken. Sean Connery zei het al. Dus een gooi draag aan denken en hij is fout.
2: Ja.
3: Dat weet je wel. Maar, ik bedoel, je moet er wel achter staan wat je doet. En zolang je daar plezier in hebt, dan moet je het doen. Als je het niet meer van harte gaat, moet je wegwezen, vind ik.
2: Ja, moet je wegwezen. Moet je plaats maken voor een ander.
3: Ja.
2: Maar wat is nou ouderdom, Harry?
3: Ja.
2: Wat is het nou?
3: Mijn opa zei...
2: Je zegt, je mag er niet aan denken.
3: Mijn opa die zei altijd... Het was een oude Drentse vrouw, die zei... Mijn jong, de duvel is oud.
2: Ja, de duvel is oud, ja. Maar wat is dat nou? Ik ken mensen die zijn in de 20 en die vind ik al oud.
3: Ja, absoluut, absoluut.
2: Die hebben alles al bereikt. Die hebben een fantastische vrouw. Een fantastisch werk en een fantastisch huis met een fantastisch bankstel. En gaan naar een fantastisch oord op vakantie. Die hebben niks meer te wensen, joh. Die zijn klaar met het leven. Dan zijn ze 25.
3: Ja.
2: Maar ze hebben eigenlijk nog niks ontdekt in het leven. Dat is de rare paradox ervan.
3: Ze zetten mooie huizen neer.
2: Ja, die zijn af, maar ze moeten nog beginnen.
3: Ja, maar het rare is dat ze er nooit in wonen, want ze zijn constant met z'n tweeën aan het werk.
2: Ja.
3: Ze zitten er nooit in.
2: Dan hebben ze een tuinman voor het groene gras.
3: Ja.
2: En een, pas op.
3: Ja.
2: En een juffrouw voor de kinderen.
3: Ja.
2: En een wasserij voor de was. En dan heb je ook nog iemand die de ramen komt lappen. Ja, dat is wat wij noemen de homo economicus. Ik ben meer voor de homo universalis.
3: Ja.
2: Die alles doet. En veel probeert te kennen van het leven.
3: Ja, ja.
2: Maar als je nou terugkijkt, Harry, hè?
3: Ja.
2: Dan heb je toch ook wel wat gepresteerd, toch?
3: Ja, dat gesprek had ik pas geleden met Rutger Kopland, de dichter. Dat vroeg ik ook aan hem. Hoe hij daarover dacht. Van, is het nou nooit dat je denkt dat je zegt van viel het niet tegen of zo? Weet je wel?
2: Ja.
3: Nou ja, ik heb wel eens het idee dat ik soms iets te lui ben geweest. Dat heb ik ook tegen hem gezegd, maar aan de andere kant vind ik het ook wel goed zo. Ik bedoel, in ieder geval heb ik niet altijd aan die red race meegedaan. En dat vind ik ook wel belangrijk.

0: We lopen nu binnen bij de kapel van broeder Everardus. Beter bekend als het Brugge van Megen. Mijn moeder ging hier ook altijd naartoe. De zomerdag fietsen we hier naartoe. Hier zijn we nou. En hier leeft broeder Everardus Witte. Zo heet hij geloof ik, opgebaard. En altijd liggen er hier briefjes. Oh, die zijn nou net weggehaald. Die liggen tussen zijn handen altijd briefjes van mensen die een of andere wens hebben of de dank uitspreken. En er zit altijd een verhaal achter dat je denkt, kijk, dat is weer dat anonieme lijden, weet je wel. Van mensen die desperaat zijn, hulp zoeken, steun zoeken. En met die mensen, daar heb ik wat mee.
1: Ja, ja, in die zin, ja.
0: Die eenzaam zijn, die het ook allemaal niet meer weten. En die,
1: Is dan troost.
0: Dat is troost voor die mensen. Ja. En dan vooral de hoop, hè. Ja. De hoop dat Witte Everardus iets kan doen voor ze. En die hoop houdt ze weer op de been.
1: Kazantzakis bij Heraklion. Die heeft dat graf daar. En daar komen ook allerlei mensen. Maar daar staat
0: is dat die dichter?
1: Ja, de dichter, schrijver en filosoof.
0: Ja. Ik heb daar een t-shirt gekocht met een heel belangrijk citaat
1: hoop,
0: van hem over vrijheid.
1: Ik hoop niet. Ik vrees niet. Ik ben vrij.
0: Juist, dat. Precies, ja. Ja.
1: Naar aanleiding van hoop en zo.
0: Ja. Ik vrees niet, ik hoop niet, ik ben vrij. Ja, precies. Dat heeft die Griek mij nog uitgelegd wat dat betekent. En wat die man betekend had voor de Grieken. Ja. Ja. Hij heeft ook een heel beroemd stuk geschreven. Is dat Sorba de Griek?
1: Sorba is van hem.
0: En, ja.
1: Last Temptation of Christ. En Christ Recrucified of zo.
0: Ja.
1: Ik heb bijna alles van hem.
0: Ja.
1: Report to Crego. El Crego, die komt ook. Ja. De Griek komt,
0: daar ben ik
1: van,
0: geweest.
1: Komt ook van,
0: met de motortje ben ik er naartoe geweest. Naar de geboorteplaats van Crego. De Griek, ja. Maar het leven zou ik geen illusie willen noemen. Jawel?
1: Een illusie.
0: Het leven een illusie. Ik heb illusies veel. Nee. Het harde bestaan is toch moeilijk als een illusie te omschrijven. Het recht op geluk, dat is een illusie. Dat is het punt. En er zijn veel mensen die eraan ten prooi vallen, aan die waangedachte van dat ze recht hebben op geluk.
1: Ja.
0: En dat is niet zo. Maar dat is toch de blues, the good man feeling bad?
1: Ja.
0: Dus,
1: De blues heeft iets ambivalents in zich. Omdat iedereen het slecht had en met elkaar daarover ging. En dan kwam men bij elkaar en dan
0: hadden ze het goed.
1: Dan kwam er toch nog iets positiefs uit.
0: Ja,
1: want John Lee Hooker heeft. Er is een biografie. Maar dat heb ik al een keer gezegd. Daar zegt hij van. Where the blues ends, the boogie begins. Dus van als we met elkaar gesproken hebben en het verdriet is eruit, dan begint het feest.
0: Ja.
1: Dat is toch ook mooi, dat is een mooie zin.
0: Maar sowieso in de solidariteit en in de samenwerking hebben mensen die het slecht hadden het altijd goed gekregen.
1: Ja, dat is wel.
0: Dat is zo. Ik bedoel, in die solidariteit zijn mensen altijd optimistisch en
1: hebben in die zin goede zin en vertrouwen. En in die zin is het geen illusie.
0: Nee.
1: Ja. Dit is ook wel heel mooi, hè? Dat heb je dus bij ons niet. Waar je zo even kunt binnenlopen.
0: Ja.
1: Bij ons kun je. Oh, ik kan wel naar de de kerk bij Hoes gaan, maar
0: stilte is eigenlijk niks anders dan wat blijft er bij de stilte over, dat is jezelf.
1: Ja.
0: En eigenlijk is dat angst voor zichzelf. Ja. Mensen denken wel eens dat dat bij mij zo is, omdat ik zo jachtig leef. Dat ze denken, van, ja, hij leeft zo jachtig omdat hij durft niet na te denken over zijn eigen verleden en zijn toekomst. En het is een vorm van verdringen, ja. Dat denk ik ook wel. Maar ik heb juist helemaal geen probleem met de stilte, dat is dan weer het rare ervan. Tenminste, zo'n wandeling over de dijk die we net al met z'n drieën gemaakt hebben, niet in stilte, maar meestal doe ik dat dus in stilte. Maar, nee, ik. En muziek is ook, natuurlijk ook een vorm van stilte.
1: Ja.
0: Ik bedoel, muziek luistert u toch vaak alleen. Het is ook een vorm van isolement en ook een vorm van zelfonderzoek. Want waarom raakt de ene muziek je nou wel en de andere niet? Dat zegt iets over jou, iets over die muziek, maar ook over jou.
1: Ja, ik vind muziek luisteren en muziek maken vind ik allebei even interessant. Ik bedoel, ik luister ook heel veel naar muziek, dus ik ben er altijd muziek aan. Maar niet de muziek die ik zelf maak, dan is het toch ook wel Bach en Mozart en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar ook jazz hoor en blues.
0: Ken je iets van Monteverdi of niet?
1: Ja. Ah,
0: dat is mijn grote liefde.
1: Monteverdi heb ik zelfs Ik heb a cappella gezongen mis of zoiets van hem.
0: De Vespers, de Maria Vespers.
1: Ja, dat
0: is het mooiste wat er gemaakt is.
1: Er staan een aantal andere dingen op van, god, hoe weet ik nou weer.
0: Kijk, wat mij zo fascineert is, dat is 400 jaar oud, hè, Monteverdi. L'Orfeo, de opera's die hij gemaakt heeft. Orfeo trouwens, de eerste opera die ooit geschreven is. Hij heeft ook allerlei liefdesliederen gemaakt. Hij heeft de fantastische Maria Vespers geschreven met prachtige koren. Wat mij zo fascineert is dat die muziek mij zo bekoort, zo raakt ook. Maar dat het desalniettemin 400 jaar geleden is. Dat betekent dat er dus een constante is.
1: Ja.
0: En daar zouden de mensheid hoop aan kunnen ontlenen. Als we die constante onder woorden kunnen brengen. Kunnen formuleren. En dat is voor ons van elkaar zo bijzonder. Dat is dat... Kijk, ik moet het maar heel beperkt van het woord hebben. En het woord kan niet alles. Ja, in gedichtvorm. Maar een politicus die gedichten gaat voorlezen, dat kan wel. Maar ja, meestal ben je met hele platte zaken bezig. En kom je aan de wezenlijke dingen niet toe. In de dagelijkse politiek dan. Ik probeer er zelfs zoveel mogelijk van weg te blijven. Maar wat hij kan doen is veel meer. Hij gebruikt ook het woord, maar altijd poëtisch. Maar daarnaast is de muziek ook nog iets wat toevoegt. En dat vind ik magie bijna.
1: Ja, dat is het ook.
0: Mysterieus.
1: Dat heb ik ook gezegd. Dat is mijn credo eigenlijk ook. Muziek is het laatste geheim. Laat het zo blijven. Ja. Probeer het niet uit te zoeken, maar ik vind het toch niet. Dus...
0: Nee, als je het onthult, dan krijg je ABBA-muziek.
1: Ja, maar het is een geheim, het is een healer ook. Het einde van de dijk komt in zicht. Wij gaan nog even verder, maar ik wou Jan Marijnissen uit Os. En de Tweede Kamer hoeven we eigenlijk als niet te noemen, want dat weet iedereen al. Van harte bedankt namens de VPRO en Radio Drenthe voor dit gesprek.
0: Jullie bedankt. Ik vond het een aangename en leuke conversatie.
2: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, in het gesprek met Jan Marijnissen. Die muziek was van QB and the Blizzards, Things I Remember. Van Dire Straits, Tunnel of Love. Van Sonny Terry, Crow Jane. En een stuk van Monteverdi, een Visper, Della Beate Vergine in de uitvoering van het Ensemble Vocal de Lausanne en het Barok Instrumental Ensemble onder leiding van Michael Corbas. We gaan verder op pad met Harry Musquet, Harry's historie. En daarvoor gaan we dit keer naar een stille plek, een plek van bezinning, het Ballenhoorveld.
1: We staan hier, ook als natuurliefhebber, staan we hier aan de noordoostkant van het Ballenhoorveld. Ballenhoorveld is een enorm groot gebied met woeste grond. Ik denk dat nog wel zo'n 500 hectare is. En we staan hier bij een apparaat wat hier neerzet is door het Staatsbosbeheer. En daar kun je... Het grondwaterpeil kun je daar dan op aflezen. Dit is een kolom die waarschijnlijk op druk werkt. Hè? En dan zie je dus rood. Nou, rood is dus niet goed. Dan zie je een stukje geel, dat loopt over naar groen. En dan krijg je groen, er staat min 100. En dan loopt het op naar min 50. En het stiet nu ongeveer op min 25. Dus dat is natuurlijk, het grondwaterpeil is hier dus hoog. Dat is dus goed. Want... Drenthe was dan, ondanks al die regen, ja, het klinkt een beetje raar, was toch aan het verdreugen, hè? Maar dit gedeelte, dit hier, dat is het grondwaterpeil dus goed. Nou, het gebied aan zich, dat is natuurlijk een prachtig gebied. Dit is de kant van de noordoostkant van Ballo. Aan de andere kant de S van Ballo. Nou ja, dit is een gebied waar ik altijd heel veel lopen heb. Het Ballenhoorveld is ook een heel oud gebied. Je kunt, als je daar aan de andere kant inloopt, dan kun je ook wel zien dat er vroeger een weg lopen heb. Van de weg naar Groningen eigenlijk. Die kwam over het Ballenhoorveld. En dan praten we natuurlijk over eeuwen terug. Maar hier aan deze kant...
3: kun je wel zien, het loopt daar helemaal op. En hier kun je precies nog de kerk van Rollen zien, zo tussen het holdeur. Precies rechts, zo de Jacobuskerk, kun je daar zien. Maar het is een heel mooi gebied waar eigenlijk van alles nog is. Jeneverbesbossen, zaandverstoeving, veen. Dus met het hoge water komt ook meteen het veen weer terug en zo. En aan de andere kant de Slokker, dat is ook een heel mooi gebied. Daar loopt het dan leeg af, zou ik maar zeggen. Nou, richting naar anderen en zo. En je hebt dus een. Je hebt dus meerdere soorten van zandverstuving daar. En ook bosjes met alle dennen en zo, die zie je ook staan. Dus het is een heel variabel gebied. De gruiden ook van alles. En dus vroeger zat er ook. We hebben er vroeger veel adders aan getroffen. Ik weet niet hoe dat nou zit. Zoveel loop ik daar nou niet meer. Maar. Er zat ook veel wild. Ik weet niet, de wildstand is natuurlijk wel achteruit gegaan in Drenthe. Tenminste, zeker de laatste 20 jaar. Het enige wat eigenlijk meer worden is binnen de roofvogels, dus de buizers en ook de vossen, dat is ook wel toenomen. Maar ja, die hebben geen natuurlijke vijand natuurlijk, dus die kunnen gang gaan. De rest, de knien en de hazen en ook de fazanten en de patrizen, dat is allemaal minder geworden. Ja, ik ben altijd natuurmens west. Ik vind de natuur is. Dat is een soort van vriend. Een heleboel mensen die bent. Ik heb wel eens mensen naar die het westen kwamen die op Ballerij liep die bang waren van de stilte. Maar ik vind het een soort van vriend waar ik dan doorheen loop en zie van. Boom, dat ben eigenlijk je vriend. Ja, het klinkt allemaal een beetje idealistisch misschien, maar zo is het niet. De dieren om ernaar te kieken vind ik mooi. Ik heb ook vaak een kieker bij me. Ik weet een klein beetje van vogeltjes af. Er zijn lui die weten veel meer vanaf. Maar ik heb zomers in de tuin heb ik ook soms wel eens. Ik had vorige zomer, of vorige winter eigenlijk ook. Nou, ik voer altijd en daar heb ik nog wel zeker de 24 marken. Of tenminste verschillende soorten merken. Had ik in de tuin. En. Ja, ik vind het. Kijk, er giet erin. Buis het, zie je? Mooi, hè? Zit vaak in het oude hold. Af op paaltjes, zie je ze. Ja, kijk, en daar ben je een heleboel van. En dat wil nog wel. Je hebt nog geen strenge winters, dus er is nog wel een beetje voer. Maar als het dan heel streng wordt, dan wordt het ook moeilijk voor die buizen. Dan blijven de sterken die blijven over. Zo werkt het natuurlijk ook een beetje.

It's a long, long way to go. The next woman I'll marry

0: she had a knife to put me down.
1: En, je zit hier tegen stroom de landschap van de Drentse Aa natuurlijk. Waar we met een paar gasten in dit programma ook al eens een keer over hadden. Met Bernd Groen en met Rutger Kopland, de dichter. Het is een geweldig mooi gebied. Kijk, hier heb je op een gegeven moment ook nog even zo'n oude bedding lopen. En dat kronkelt hier maar langs. Kijk, je kunt hier ook wel zien dat het een oud gebied is. Je kunt aan de vorm van de boom vaak zien dat het oud is. Weet je, wij lopen nou niet op Ballorij, we lopen nou aan de rand van Ballorij. Hè? Kijk, en daar heet dat het Lonerdiepje eigenlijk, zou ik maar zeggen. Maar kijk, hoe mooi dat kringelt. En hier kun je van die oude bedding zien. Kijk, hier heb je ook. Aan deze boom kun je precies aan zien dat het een heel oud hout is. En vaak als je huls ziet groeien en dat soort dingen, lager begroeiing, dan weet je ook wel ongeveer wat. Kijk eens, wat vlucht daar nog weer? Klinkt wel specht. Ja, vorige keer had ik hier ook nog de grote bonte specht geregeld in de tuin. De natuur is voor mij een soort van evenwicht. Want de natuur die houdt zichzelf in evenwicht en de mensen die waren vroeger ook duidelijk een onderdeel daarvan. Hè? Ik bedoel, ik vind het prachtig om op een gegeven moment, als je in Amsterdam speelde hebt of zo, zou ik maar zeggen, en je maakt vrij stevige muziek, om dan gewoon eens even als tegenwicht in de natuur te lopen en rust om je toe en geen oude hoer aan je kop en zo. En dat verzorgt bij mij dan weer een stukje evenwicht. En zo kijk ik dan, zo loop ik dan en liep veel op Ballorij. Tegenwoordig is het meer een andere steek, misschien dat we daar zo meteen nog even komen. Kijk, Gommersveen en zo. In de boswachterij Grollo, dat is ook een beetje een dergelijk gebied. Ben ze ook helemaal aan het activeren, zou ik maar zeggen. Staatsbosbeheer heeft daar een weg opgebroken, daar is een brug door het veen heen komen. En dat wordt weer allemaal, zoals vroeger, wordt ook een stiltegebied, zodat de dieren ook wat minder opjaagd worden. Hè? En dat ligt dan weer tegen het gebied aan van die radiotelescoop. Dus je krijgt daar een heleboel dingen, krijg je daar weer, die er niet meer waren. Want ja, er wordt zoveel land wat er in cultuur gebracht. Mensen gaan er met trekkers overheen. Er zitten veel meer mensen zitten in de bossen tegenwoordig. En ook in het veld. Je hebt daar bijvoorbeeld op Ballorij weer zo'n veel mensen met van die modelvliegertjes. Nou, die maken ook een koppel lawaai. Nou ja, vroeger zat het leger daar. Het is ook nog van defensie, meen ik. Maar het is wel opgesteld voor het publiek. Dus je kunt daar een prachtige wandeling maken. En Het is een uniek gebied, Ballorij, vind ik wel. En aansluitend ook aan die essen van Ballo op Rolde. Daar ben echt nog van die hele mooie essen. Waar ze gelukkig niks aan mogen doen. En dat is nog, dat is eigenlijk wel beschermd. Ik ben pas geleden nog, heb ik nog een trede onthuld in het Theater van de Natuur bij Sellingen. Dat is een monument opgezet door een Amsterdamse kunstenaar, Netten, en die treden worden elk jaar wordt daar een gedicht onthuld. De eerste die dat deed was Kees Stip en de tweede was ik, geloof ik. En ik heb daar een stukje van een sequence, een gedeelte van een liedje van mij, van een tekst van mij, van The Big Sleep, is daar in die stenen trap geslagen. En nou ja, dat gaat min of meer over dat men uitverkoop aan het houden is, hè? Wat qua natuur betreft, qua delfstoffen, qua alles. Nou ja, en als dat en je merkt het wel, aan het klimaat ook. Het heeft de laatste tijd veel meer regen, nog eens 2 jaar terug. En het gaat natuurlijk slecht. En de mensen weten dat eigenlijk al lang, maar op zo'n klimaatconferentie doen ze er ook niks aan. Want dat gaat toch allemaal weer over het geld, het korte termijn denk. Nou ja, straks valt er niks meer te verkopen. Valt er niks meer uit de grond aan. En dan gaat het hele zaakje eraan. Nou, dan, eigenlijk zou je erover moeten huilen, maar ik denk dat ik er lachend bij sta, want ik wist het al lang. Maar men wil toch nooit lusten, dus ja, het is een beetje navrant, maar ik moet er ook wel om lachen, want de mensen worden zo vaak gewaarschuwd. Maar ja, ze laten andere dingen laten ze gewoon voorgaan. En dat is meestal gewoon, gaat het over geld en over meer. En dat is nou juist de dood in de pot op een lange duur, denk ik.
2: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
3: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
4: Begin jaren 60 hadden we in Nederland Johnny Lyon en de Jumping Jewels en Rob de Nijs en de Lords. In Engeland hadden ze Cliff Richard en de Shadows en Adam Faith en de Roulettes. En in Amerika hadden ze Dion en de Belmonts en de Every Brothers. Maar op 5 oktober 1962 veranderde de muziekwereld definitief. Uit Londen waren daar plotseling de Beatles. En ze hadden meteen een top 5 hit in Engeland. Love Me Do.

The Beatles, Love Me Do. En de komst van de Beatles was voor de Rolling Stones uit Londen een reden om voor £40 3 uur lang de Olympic Sound Studios te huren in West End. En daar werd de debuutsingle opgenomen. Dat was een cover van Chuck Berry. De A-kant was Go, Go, Go. En dit was de B-kant. Het werd 21 op de Engelse hitparade. De Rolling Stones, Come On.

The Rolling Stones, Come On. Je was links of rechts, je kwam uit de Randstad of van het platteland en je was supporter van Piet Keijzer of Coen Moulijn. Maar je moest ook kiezen voor de Beatles of de Rolling Stones. En deze week kunt u bepalen of er destijds een goede keuze is gemaakt. Dit is een single uit 1963. Het was een nummer 1 hit in Engeland en hij eindigde 41 in Amerika. The Beatles, From Me to You.

The Beatles, From Me To You. Het was een cover van Buddy Holly uit 1957. Het was de B-kant van zijn single Oh Boy. En Buddy Holly had het ritme van het nummer geleend van Bo Diddley. En de Rolling Stones namen het nummer op in januari 1964... in de Regent Sound Studios in Londen. Het was de derde single voor de Stones... en het eindigde ook op nummer 3 in Engeland. De Rolling Stones, Not Fade Away.

The Rolling Stones, Not Fade Away. John Lennon en Paul McCartney schreven het nummer in Newcastle na een optreden in de Majestic Ballroom op 26 juni 1963. En het werd de nummer 1 hit in Engeland en in Amerika. She Loves You.

She Loves You. Bobby Womack schreef het nummer voor zijn band The Valentinos en de cover van de Rolling Stones kwam op 26 juni 1964 uit en op 2 juli was het de nummer 1 hit in Engeland en dat was de eerste nummer 1 hit voor de Rolling Stones. In Amerika eindigde het nummer op 26. The Rolling Stones, It's All Over Now.

The Rolling Stones, It's All Over Now. John Lennon en Paul McCartney schreven op 16 oktober 1963 een wereldhit. En dat gebeurde in de kelder van het huis van Jane Asher, de vriendin van Paul McCartney, in Wimpole Street in Londen. En ook Gordon Waller was daar aanwezig. En hij vormde samen met Peter Asher, de broer van Jane Asher, het duo Peter en Gordon. Het werd een nummer 1 hit in Engeland en in Amerika. I Want to Hold Your Hand.

I Want to Hold Your Hand. De Beatles schreven de meeste nummers zelf. En daar waren Mick Jagger en Keith Richards van onder de indruk. En ze kwamen er ook achter dat het financieel veel aantrekkelijker was om zelf te componeren. En daarom besloten ze, evenals de Beatles, een componistenduo te vormen. En dit was hun eerste eigen compositie. Het was de B-kant van de single It's All Over Now. The Rolling Stones. Good Times, Bad Times.

Rolling Stones, Good Times, Bad Times. In 1964 stonden de Beatles 18 dagen in het Olympiatheater in Parijs. En daar schreven John Lennon en Paul McCartney het nummer One and One is Two voor de band The Strangers uit Liverpool. Vervolgens ging John Lennon naar bed en Paul McCartney schreef nog een ander nummer. En dat werd de nummer 1 hit in Engeland en Amerika. Can't Buy Me Love. Can't buy-

The Beatles, Can't Buy Me Love. Vanaf het moment dat Mick Jagger en Keith Richards nummers begonnen te leveren, waren ze ook meteen de belangrijkste pionnen binnen de band. Dit nummer eindigde op 24 in Amerika, 11 in Nederland en in Engeland werd het nooit op single uitgebracht. The Rolling Stones, Tell Me.

The Rolling Stones, Tell Me. Elvis Presley en Cliff Richard waren heel succesvol met speelfilms. En director Dick Lester zou een film met de Beatles maken, maar dan moest er eerst een titelnummer geschreven worden. Maar de Beatles hadden weinig tijd, want ze traden op in Miami. Maar John Lennon en Paul McCartney keerden terug vanuit Amerika met een titelnummer. En het werd de nummer 1 hit in Engeland. A Hard Day's Night.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Waiting for the Daylight van Erja Liitinen is het album van deze week. En dat is alweer het 16e album voor de 46-jarige Finse blueszangeres die in haar jeugd geïnspireerd werd door Aretha Franklin, Ray Charles, Coco Taylor en Bonnie Raitt. Erja Liitinen, Runaway.

Eyal Liitinen, Runaway. Het nummer is geschreven door de geniale bluescomponist Willie Dixon uit Chicago. Hij was songwriter, bassist en producer bij Chess Records. In 1954 werd het nummer opgenomen door Muddy Waters en intussen was het wel duidelijk dat de Rolling Stones een bluescoversband was. Dit was in Amerika de B-kant van de single Tell Me. I Just Want To Make Love To You.